0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
2: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: It's a Friday, baby!
5: Iedere vrijdag begin je...

Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: Haagse nieuws van 12 uur. Lex Jansen met het nieuws. Paradise FM en Dolfijn FM zenden vanaf donderdag 3 september... 3 dagen gezamenlijk live uit vanaf het Curaçao North Sea Jazz Festival. Vanaf 4 uur 's middags brengen DJ's muziek, sfeer en interviews. Joris Reer en Egon Sibrandi maken weer samen radio. Vrijdagavond presenteren Ferry Maat en Ruud Zegwaard een soul- en disco-show. Het Wilhelminaplein staat woensdagavond 2 september in het teken van Jazz Vibes. Van 7 tot 10 uur organiseert het ministerie van Economische Ontwikkeling een gratis muziekavond als opwarmer voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. Donderdag 3 september zijn er gratis masterclasses bij het ministerie voor lokale muzikanten, kunstenaars en creatieve ondernemers. Internationale gasten uit Atlanta geven les over de muziekbusiness. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een bouwstop van een lagere rechter geschorst. Volgens het hof had de National Trust for Historic Preservation vermoedelijk niet het recht om de bouw aan te vechten. Over de juridische toelaatbaarheid van het project doet het hof geen uitspraak. CDA-leider Henri Bontebal wil onderzoeken of de erfbelasting moet worden uitgebreid. In de HJ-schoollezing in Amsterdam waarschuwde hij voor een golf aan erfenissen die de vermogensongelijkheid kan vergroten. Ook wil hij een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting bij een erfenis kan schelen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit, de FTC, en 22 staten hebben Amazon aangeklaagd. Volgens de aanklacht heeft het bedrijf ruim 7 jaar de prijzen voor advertenties in zijn online winkel aanzienlijk verhoogd. Amazon zou daardoor tientallen miljarden dollar hebben verdiend. Amazon noemt de aanklacht misplaatst. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. Paradise FM en Dolfijn FM zenden vanaf donderdag 3 september... 3 dagen gezamenlijk live uit vanaf het Curaçao North Sea Jazz Festival. Vanaf 4 uur 's middags brengen DJ's muziek, sfeer en interviews. Joris Reer en Egon Sibrandi maken weer samen radio. Vrijdagavond presenteren Ferry Maat en Ruud Zegwaard een soul- en disco-show. Het Wilhelminaplein staat woensdagavond 2 september in het teken van Jazz Vibes. Van 7 tot 10 uur organiseert het ministerie van Economische Ontwikkeling een gratis muziekavond als opwarmer voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. Donderdag 3 september zijn er gratis masterclasses bij het ministerie voor lokale muzikanten, kunstenaars en creatieve ondernemers. Internationale gasten uit Atlanta geven les over de muziekbusiness. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een bouwstop van een lagere rechter geschorst. Volgens het hof had de National Trust for Historic Preservation vermoedelijk niet het recht om de bouw aan te vechten. Over de juridische toelaatbaarheid van het project doet het hof geen uitspraak. CDA-leider Henri Bontebal wil onderzoeken of de erfbelasting moet worden uitgebreid. In de HJ-schoollezing in Amsterdam waarschuwde hij voor een golf aan erfenissen die de vermogensongelijkheid kan vergroten. Ook wil hij een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting bij een erfenis kan schelen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit, de FTC, en 22 staten hebben Amazon aangeklaagd. Volgens de aanklacht heeft het bedrijf ruim 7 jaar de prijzen voor advertenties in zijn online winkel aanzienlijk verhoogd. Amazon zou daardoor tientallen miljarden dollar hebben verdiend. Amazon noemt de aanklacht misplaatst. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. Paradise FM en Dolfijn FM zenden vanaf donderdag 3 september... 3 dagen gezamenlijk live uit vanaf het Curaçao North Sea Jazz Festival. Vanaf 4 uur 's middags brengen DJ's muziek, sfeer en interviews. Joris Reer en Egon Sibrandi maken weer samen radio. Vrijdagavond presenteren Ferry Maat en Ruud Zegwaard een soul- en disco-show. Het Wilhelminaplein staat woensdagavond 2 september in het teken van Jazz Vibes. Van 7 tot 10 uur organiseert het ministerie van Economische Ontwikkeling een gratis muziekavond als opwarmer voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. Donderdag 3 september zijn er gratis masterclasses bij het ministerie voor lokale muzikanten, kunstenaars en creatieve ondernemers. Internationale gasten uit Atlanta geven les over de muziekbusiness. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een bouwstop van een lagere rechter geschorst. Volgens het hof had de National Trust for Historic Preservation vermoedelijk niet het recht om de bouw aan te vechten. Over de juridische toelaatbaarheid van het project doet het hof geen uitspraak. CDA-leider Henri Bontebal wil onderzoeken of de erfbelasting moet worden uitgebreid. In de HJ-schoollezing in Amsterdam waarschuwde hij voor een golf aan erfenissen die de vermogensongelijkheid kan vergroten. Ook wil hij een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting bij een erfenis kan schelen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit, de FTC, en 22 staten hebben Amazon aangeklaagd. Volgens de aanklacht heeft het bedrijf ruim 7 jaar de prijzen voor advertenties in zijn online winkel aanzienlijk verhoogd. Amazon zou daardoor tientallen miljarden dollar hebben verdiend. Amazon noemt de aanklacht misplaatst. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. Paradise FM en Dolfijn FM zenden vanaf donderdag 3 september 3 dagen gezamenlijk live uit vanaf het Curaçao North Sea Jazz Festival. Vanaf 4 uur 's middags brengen DJ's muziek, sfeer en interviews. Joris Reer en Egon Sibrandi maken weer samen radio. Vrijdagavond presenteren Ferry Maat en Ruud Zegwaard een soul- en disco-show. Het Wilhelminaplein staat woensdagavond 2 september in het teken van Jazz Vibes. Van 7 tot 10 uur organiseert het ministerie van Economische Ontwikkeling een gratis muziekavond als opwarmer voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. Donderdag 3 september zijn er gratis masterclasses bij het ministerie voor lokale muzikanten, kunstenaars en creatieve ondernemers. Internationale gasten uit Atlanta geven les over de muziekbusiness. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een bouwstop van een lagere rechter geschorst. Volgens het hof had de National Trust for Historic Preservation vermoedelijk niet het recht om de bouw aan te vechten. Over de juridische toelaatbaarheid van het project doet het hof geen uitspraak. CDA-leider Henri Bontebal wil onderzoeken of de erfbelasting moet worden uitgebreid. In de HJ-schoollezing in Amsterdam waarschuwde hij voor een golf aan erfenissen die de vermogensongelijkheid kan vergroten. Ook wil hij een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting bij een erfenis kan schelen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit, de FTC, en 22 staten hebben Amazon aangeklaagd. Volgens de aanklacht heeft het bedrijf ruim 7 jaar de prijzen voor advertenties in zijn online winkel aanzienlijk verhoogd. Amazon zou daardoor tientallen miljarden dollar hebben verdiend. Amazon noemt de aanklacht misplaatst. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt. Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolfijn. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. Paradise FM en Dolfijn FM zenden vanaf donderdag 3 september... 3 dagen gezamenlijk live uit vanaf het Curaçao North Sea Jazz Festival. Vanaf 4 uur 's middags brengen DJ's muziek, sfeer en interviews. Joris Reer en Egon Sibrandi maken weer samen radio. Vrijdagavond presenteren Ferry Maat en Ruud Zegwaard een soul- en disco-show. Het Wilhelminaplein staat woensdagavond 2 september in het teken van Jazz Vibes. Van 7 tot 10 uur organiseert het ministerie van Economische Ontwikkeling een gratis muziekavond als opwarmer voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. Donderdag 3 september zijn er gratis masterclasses bij het ministerie voor lokale muzikanten, kunstenaars en creatieve ondernemers. Internationale gasten uit Atlanta geven les over de muziekbusiness. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een bouwstop van een lagere rechter geschorst. Volgens het hof had de National Trust for Historic Preservation vermoedelijk niet het recht om de bouw aan te vechten. Over de juridische toelaatbaarheid van het project doet het hof geen uitspraak. CDA-leider Henri Bontebal wil onderzoeken of de erfbelasting moet worden uitgebreid. In de HJ-schoollezing in Amsterdam waarschuwde hij voor een golf aan erfenissen die de vermogensongelijkheid kan vergroten. Ook wil hij een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting bij een erfenis kan schelen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit, de FTC, en 22 staten hebben Amazon aangeklaagd. Volgens de aanklacht heeft het bedrijf ruim 7 jaar de prijzen voor advertenties in zijn online winkel aanzienlijk verhoogd. Amazon zou daardoor tientallen miljarden dollar hebben verdiend. Amazon noemt de aanklacht misplaatst. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: laatste nieuws van 5 uur.
1: Lex Jansen met het nieuws. Paradise FM en Dolfijn FM zenden vanaf donderdag 3 september... 3 dagen gezamenlijk live uit vanaf het Curaçao North Sea Jazz Festival. Vanaf 4 uur 's middags brengen DJ's muziek, sfeer en interviews. Joris Reer en Egon Sibrandi maken weer samen radio. Vrijdagavond presenteren Ferry Maat en Ruud Zegwaard een soul- en disco-show. Het Wilhelminaplein staat woensdagavond 2 september in het teken van Jazz Vibes. Van 7 tot 10 uur organiseert het ministerie van Economische Ontwikkeling een gratis muziekavond als opwarmer voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. Donderdag 3 september zijn er gratis masterclasses bij het ministerie voor lokale muzikanten, kunstenaars en creatieve ondernemers. Internationale gasten uit Atlanta geven les over de muziekbusiness. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump mag voorlopig doorgaan met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een bouwstop van een lagere rechter geschorst. Volgens het hof had de National Trust for Historic Preservation vermoedelijk niet het recht om de bouw aan te vechten. Over de juridische toelaatbaarheid van het project doet het hof geen uitspraak. CDA-leider Henri Bontebal wil onderzoeken of de erfbelasting moet worden uitgebreid. In de HJ-schoollezing in Amsterdam waarschuwde hij voor een golf aan erfenissen die de vermogensongelijkheid kan vergroten. Ook wil hij een fiscale constructie voor schenkingen op papier aanpakken die belasting bij een erfenis kan schelen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit, de FTC, en 22 staten hebben Amazon aangeklaagd. Volgens de aanklacht heeft het bedrijf ruim 7 jaar de prijzen voor advertenties in zijn online winkel aanzienlijk verhoogd. Amazon zou daardoor tientallen miljarden dollar hebben verdiend. Amazon noemt de aanklacht misplaatst. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt. Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolfijn. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio.

0: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Paradise FM en Dolfijn FM zenden vanaf donderdag 3 september... 3 dagen gezamenlijk live uit vanaf het Curaçao North Sea Jazz Festival. Vanaf 4 uur 's middags brengen DJ's muziek, sfeer en interviews. Joris Reer en Egon Sibrandi maken weer samen radio. Vrijdagavond presenteren Ferry Maat en Ruud Zegwaard een soul- en disco-show. Het Wilhelminaplein staat woensdagavond 2 september in het teken van Jazz Vibes. Van 7 tot 10 uur organiseert het ministerie van Economische Ontwikkeling een gratis muziekavond als opwarmer voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. Donderdag 3 september zijn er gratis masterclasses bij het ministerie voor lokale muzikanten, kunstenaars en creatieve ondernemers. Internationale gasten uit Atlanta geven les over de muziekbusiness. Dan nog internationaal nieuws. In Overasselt zijn veel politie- en hulpdiensten aanwezig na een dodelijk incident in de nacht van maandag op dinsdag. Een persoon kwam om het leven en 2 politieagenten raakten gewond. Alle wegen zijn afgesloten. De politie vuurde later waarschuwingsschoten af. De aanleiding is nog onduidelijk. JA21-leider Joost Eerdmans zegt dat het de VVD zal opbreken dat de partij bij de begroting steun zocht bij zowel linkse als rechtse oppositiepartijen. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans verdedigt die aanpak. Volgens hem kan een minderheidscoalitie zo per onderwerp meerderheden zoeken. De VVD wil geen nieuwe verkiezingen. Bijna de helft van de nieuwe auto's was in augustus volledig elektrisch. Volgens BOVAG en de Rijvereniging werden 12.925 elektrische auto's geregistreerd. Goed voor 48,9% van de markt. Dat is bijna 15 procentpunt meer dan een jaar eerder. Kia was het populairste merk. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or in

0: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. The one stop for solar solutions op Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Jeremy Kesseler.
5: Dans het plafond er maar vanaf, want de nieuwe ochtend is weer begonnen.
6: Hi, Anton hier. Zonder jullie is mijn ochtend dus echt niet compleet, hè? Go Paradise FM!
3: De Paradise FM ochtendshow
5: met Lionel Richie. Ja, het is dinsdag 1 september, nieuwe maand. 5 over 6. Ben je op tijd?

Redbox voor Amerika. En er is vandaag weer wat te doen rondom Amerika. Ja hoor. Helemaal geen probleem. Die Trump is weer bezig geweest. Goedemorgen, dat ze lekker wakker worden. Ik ga je daar zo meteen over meenemen. Want er is vannacht genoeg gebeurd om over te vertellen. Maar eerst even rustig landen met Redbox en Lionel Richie. Om 12 over 6. Paradise 103.1. Jeremy Kesseler hier. Nelly Rossa, die schuift zo meteen aan. Ja, het team is weer compleet voor het meenemen van jou door deze ochtend heen. Daar zorgen we voor. Dagelijks tussen 6 en 10 uur in de vernieuwde Paradise FM ochtendshow. En het is op dinsdag een nieuwe maand dus begonnen. Nou ja, ook in september zal Trump weer lekker bezig zijn. Wat is er met die beste man gebeurd? De Amerikaanse onderminister van het leger, Dan Driscoll, ook wel bekend als Trump's drone guy, die is opgestapt. Nou, officieel is er geen reden gegeven, maar volgens de Amerikaanse media was hij ontevreden over defensieminister Pete Hegseth, die veel militaire leiders heeft ontslagen en promoties zou hebben tegengehouden. Nou, die man die dus bekend stond als Trump's drone guy is nu zelf vertrokken dus. Nou, hij is niet ontslagen, maar dus wel uit de lucht verdwenen. En na bijna 30 jaar is er eindelijk een veroordeling voor de moord op rap-legende Tupac Shakur. Dwayne Caffey D. Davis is schuldig bevonden aan het organiseren van de drive-by-shooting in Las Vegas. Gebeurde allemaal in 1996. Tupac was 25 jaar toen hij op het leven kwam. Nou, Caffey D. zou zelf niet hebben geschoten, maar volgens de aanklagers wel de opdracht hebben gegeven en het wapen hebben geleverd. Voor Tupac's familie was het natuurlijk een emotioneel moment. Hè. Het was een van de langstlopende en meest besproken moordzaken uit de muziekgeschiedenis. En die krijgt daarmee eindelijk een vorm van gerechtigheid. En ik schrok me echt wezenloos vanochtend. Ik kom uit Nederland, uit de buurt van de stad Nijmegen. Daar ligt een dorp naast, een beetje ten zuiden. Dat heet Overasselt. En dat leek vannacht ook wel een schietterrein. Want het komt heel dichtbij in dat dorpje. Een heel rustig dorpje is vannacht een persoon om het leven gekomen bij een schietpartij. Twee agenten die raakten ook nog eens gewond. De politie heeft inmiddels een groot aantal mensen aangehouden en een deel van het dorp is afgezet. En op die beelden is bovendien een grote groep van mannen te zien, van wie sommigen ogenschijnlijk zwaar bewapend waren. En die beelden zijn niet onafhankelijk geverifieerd, maar ik heb de foto gezien. Nou, dat is best wel heftig spul. Die twee agenten zijn gelukkig, die gewonde agenten, volgens de politie buiten levensgevaar. Maar wat er precies is gebeurd, of er een verband is met een mogelijk drugsconflict, dat wordt nog verder onderzocht. Nou, mijn gedachten die gaan in ieder geval uit naar iedereen die hierbij betrokken is en naar de bewoners van Overasselt, die wakker werden in een dorp dat plotseling voor politie, sirenes en helikopters stond. Mijn broer woont daar, mijn moeder ook. Nou, die hebben gelukkig laten weten dat

0: ben best wel even van mijn apropootje zo 's ochtends vroeg. Iets persoonlijks is mij deze nacht toegekomen. Ik begin na 6 uur altijd even met een bericht dat we in het nieuws kijken wat er die nacht is gebeurd. En ik kwam iets vanuit Nederland, uit het dorp waar mijn broer en mijn moeder wonen. Er is geschoten. Een hele grote groep mensen met veel zware wapens. En dan komt het in één keer dichterbij bij je familie. Zou het toch wat zijn als dat ook hier bij jou ergens gebeurt? Dan wil ik toch even iets langer bij stilstaan. Niet te zwaar maken natuurlijk, maar wel even vanuit de ooggetuigen. Ik heb even Ramon, bon dia, goedemorgen kerel. Wat gebeurt er allemaal? Wat is er aan de hand?
1: Die heli hangt hier nog boven.
0: De heli hangt bij jullie boven?
1: Ja, er zijn mensen nog steeds aan het zoeken. Ze hebben heel overal wat afgezet.
0: En hoe laat was dit ongeveer?
1: 3:15 schrokken wakker van schieten.
0: Oh, je hebt het ook echt gehoord?
1: Ja, dat was bij ons 3 straten verder.
0: Oh mijn god, wat ben ik blij dat alles goed is met je.
1: Nou,
0: kun je luchtig over doen, broer. Maar
1: ik lag op een bedje, dus
0: goed, jij hebt natuurlijk helemaal niks met dit soort zaken van doen. Maar als het zo dichtbij komt, dan moet behoorlijk schrikken zijn.
1: Ja.
0: Weet je wat de politie nu verder gaat doen? Want de kranten hebben erover geschreven. Het is volop in het nieuws in Nederland. Wat staat er te gebeuren?
1: Ja, weet niet, zijn grote onderzoeken. Een hoop mensen zijn er al opgepakt.
0: Ik zag meerdere mensen op een foto staan met wapens, inderdaad.
1: Ja, nou, ze hebben volgens mij al een stuk of 40 mensen die ze moeten oppakken.
0: Wow.
1: Zo hebben ze gezien. Ja.
0: Nou, dan is het echt iets serieus. Dan blijft het volgen. Nou, ik ben blij dat het goed met je gaat. Iets van moeders gehoord?
1: Moeders, ja, die is er net geweest, die hadden.
0: Oké, daar gaat ook alles goed mee, gelukkig maar. Ja. Dan ga ik jou verder je dag laten leven. Houd mij in ieder geval op de hoogte. Dat vind ik als broer zijnde natuurlijk wel fijn. Niet dat er nog een keer zoiets gebeurt. En toch bedankt even voor het laten weten wat daar gebeurd is.
1: Ja.
2: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: Nou, dan probeer ik het toch maar even nog een beetje dat luchtige moment tegenaan te gooien. Dat is allemaal goed, gelukkig maar. Dat kan ik nu uit mijn systeem halen. En volledig voor jou hier zijn om de radio te maken die jij verdient zo op je dinsdagmorgen 1 september om 6:45. En die situatie die ik even ga schetsen is er een om je inderdaad niet druk om te maken. Stel je maar eens even voor dat je een dag hebt waarop je het gevoel krijgt dat je achterloopt. Terwijl je eigenlijk nog niet helemaal zo ver achterloopt als je zelf denkt. Je kijkt naar de klok, naar je lijstje en naar alles wat nog moet gebeuren. En voor je het weet ben je vooral bezig met het tellen wat er nog niet is afgevinkt. Tot je besluit om daar even mee te stoppen en gewoon te kijken naar wat je inmiddels wel hebt gedaan. En ineens blijkt dat je helemaal niet stilstaat, maar gewoon onderweg bent. Dus, no worry, je hoeft niet de hele dag vooruit te kijken om te merken dat je vooruit gaat.
2: Welkom bij de Paradise FM Ochtendshow.

0: Het programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurasao.com.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Het is dinsdagmorgen, het is 6:53. Hoe gaat het met je? Ben je klaar voor het laatste nieuws? Dat is nu hier met Nelly Rossa. Bon dia, Nelly.
5: Bon dia. Op Curaçao gaat vandaag het justitieel vierlandenoverleg van start. 3 dagen lang overleggen de ministers van Justitie van Aruba, Sint Maarten, Nederland en Curaçao op het eiland. Onder leiding van minister Charlton Hato bespreken zij de gezamenlijke aanpak van de rechtshandhaving in de regio. Na ambtelijk voorwerk en een strategische zitting ronden de ministers de top donderdag af. En de honkballers van het Curaçaose Little League team zijn gisteren als kerstverse wereldkampioenen feestelijk onthaald. Na aankomst op luchthaven Hato trok de ploeg in de grote parade naar het Brionplein onder belangstelling van veel enthousiaste fans. Daar werd het feest voortgezet met toespraken en ook de aankondiging van een gloednieuw spelersbusje. En internationaal nieuws, want een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een Amerikaanse veiling een recordbedrag opgebracht van ruim $390.000. Nog nooit werd er zoveel neergelegd voor een munt uit Curaçao. Het gaat om een uniek exemplaar van 180 real uit ongeveer 1815. Waar dit soort munten normaal werd gestempeld op lichtere munten, is het het enige bekende exemplaar op een zwaardere Braziliaanse munt. Volgens het veilingshuis verkeert deze historische munt bovendien in een goede staat.
4: Mooi, nou en nog een keer. Dit is een behoorlijke duit, zeg maar, in het zakje vanuit Brazilië die deze kant op. Potverdorie. Maar hij komt wel uit Curaçao. Hij is wel. Oké. Okay.
5: Het is ook hier gestempeld. Het is ook de naam van de gouverneur. Als het goed is, was het gouverneur Laufer.
4: Ja.
5: Die het heeft uitgegeven.
4: Wauw, zeg. Nou ja. Lekker.
6: Paradise FM. Verkeersupdate.
7: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
4: Ja, het is vroeger, het komt langzaamaan op gang. Hè. De bekende knelpunten, daar hoeven we niet te veel bij stil te staan op dit moment. Maar één valt er sowieso wel op. Het is al 10 minuutjes vertraging op de weg naar Westpunt richting Poenda. Vanaf kruispunt Caminda San Willy Broeders tot Harmonie. Dus daar is het aansluiten maar.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
4: Zo, we houden lekker de vrolijke noot erin. Straks spelen we Welk dier hoor je hier? Er is weer een lekkere Chalo Chai te winnen. Kun je lekker latte mee maken. Hè? Chai latte. Heerlijk. Dus Welk dier hoor je hier? We hebben nog het krantenoverzicht met Nelly. Als wat komt eraan. En David Bowie. Die mag ook niet ontbreken in de show. Hè? Altijd fijn om David erbij te hebben. Dit is Ashes to Ashes op Paradise FM. In de vernieuwde ochtendshow.

0: Heb je het net meegekregen, Nelly? Ik schrok me wezenloos vanochtend. Ik wilde dat toch ook met jou delen, maar met iedereen die luistert. Want het kan gewoon maar behoorlijk dichtbij komen. En bij mij is dat vanochtend in Overasselt, een heel klein dorpje in Nederland. In de buurt van Nijmegen zijn veel politie en hulpdiensten aanwezig na een dodelijk incident in de nacht van maandag op dinsdag. Een persoon kwam om het leven. Twee politieagenten die raakten gewond. Alle wegen zijn afgesloten. De politie vuurde later waarschuwingsschoten af. En die aanleiding daarbij die is nog helemaal niet duidelijk. Maar mijn broer en moeder wonen dus in dat dorp. En dit zei mijn broer vanochtend.
1: Er zijn groot onderzoek. Een hoop mensen zijn er al opgepakt. Volgens mij al een stuk of 40 mensen die ze moeten oppakken. Wow. Zo hebben ze gezien.
0: En Michel van Dolderen, die luistert mee vanuit Nederland. Die appt net naar 6751031. Ik woon vlakbij. Het is ongekend wat hier gebeurt. Ik woon een paar dorpen verderop. Op beelden is te zien dat zo'n 30 gewapende mensen een straat inlopen in het dorp Overasselt en gaan schieten. Er cirkelen politiehelis boven de regio. De politie heeft opgeschaald naar Grip 2. Er is een speciaal medisch team met kogelwerende vesten gearriveerd. Uitvalswegen staan onder controle. Het AT loopt rond in treinen in Nijmegen, zichtbaar gewapend. Worden rookbommen gedropt in weilanden waar mogelijk daders zich schuilhouden. En Michel zegt, ik ben 55 jaar, maar dit soort geweld is ongekend in Nederland. Meer dan 30 man, zegt hij. Mijn broer die schat het op ongeveer 40. Die met zware wapens op een huis afgaan. Dat is toch schrikken, man.
2: Mm-hmm.
0: Jeetje Christus. Nou, ik heb mijn broer gesproken, daarmee is alles goed. Mijn moeder woont er ook, is ook alles goed. Mm-hmm. Maar het zal maar eens dichtbij komen, zeg. Wat doe je dan? Mijn god.
2: Ja, gelukkig maken je naasten het goed.
0: Ja, gelukkig wel. Dat moet me toch even weer van het hart vanochtend.
3: De ochtendkrant van Nelly.
0: Heb je dan in vredesnaam daar wel positiefs in gevonden?
2: Nou, ik begin al meteen even met advertenties in de kranten. Want...
0: Met advertenties?
2: Ja, met een advertentie.
0: Ga je de aanbiedingen voorlezen?
2: Nee, het heeft niks te maken met een aanbieding. Het is meer te maken met wat voor dag het vandaag is. Want op 1 september is het de dag van de pers. En dus alle verschillende bedrijven die feliciteren natuurlijk de pers met deze bijzondere dag. Of er echt stil wordt gestaan bij de pers zelf, dat weet ik niet. Want jij wist het bijvoorbeeld ook niet dat vandaag de dag van de pers is. Normaal gesproken, komen er extra advertentieinkomsten binnen. Daarmee worden dan ook wel weer salarissen betaald.
0: Ja, ja,
2: maar in principe zou het wel moeten gaan over een soort dag van reflectie. Waar staan we op dit moment?
0: Mm-hmm.
2: Hoe kan het beter? Is er een behoefte aan een vakbeweging? Dat zijn allemaal dingen waar eigenlijk bij moet worden stilgestaan. Maar waarschijnlijk is het gewoon een dag zoals als elk ander. Verder in de kranten natuurlijk ook een bericht, dat vond ik wel opmerkelijk in de Vigilante. De gasturbines op Isla Terrein niet beschikbaar voor Aqualectra, ondanks toezeggingen. Want in tegenstelling tot wat de regering tijdens de recente persconferentie meldde, zijn de twee gasturbines op het terrein van de Isla Raffinaderij momenteel niet beschikbaar om het elektriciteitsnet te ondersteunen. Dat wordt dus verteld aan de krant Vigilante. Eén turbine moet een revisie ondergaan, terwijl de andere ook nog onderhoud nodig heeft. Ook beheerder Global Oil Management kon het bedrijf Aqualectra eerder niet te hulp schieten tijdens stroomuitvallen. De twee gasturbines zijn eigenlijk al sinds de eerste reeks blackouts van een jaar geleden niet inzetbaar. Hoewel de raffinaderij, of althans op het terrein van de raffinaderij zelf, geen stroom wordt geproduceerd, zijn zij zelf ook afhankelijk van Aqualectra. En zouden de gasturbines in gevallen van nood wel ingezet kunnen worden. Maar dat is op dit moment dus geen sprake van. Ja, het was de bedoeling dus dat ze ons moesten helpen in als het weer wind stil zal zijn. Omdat windmolens dan te weinig stroom produceren. En waardoor je dan kans krijgt dat het bedrijf moet gaan schakelen. Dus er was even hoop dat zolang die vier machines niet gerepareerd zijn, die dus eigenlijk al sinds november vorig jaar ook al kapot zijn, dat eigenlijk onze hoop op was gezet. Voordat het wat comfortabeler zou zijn qua stroomcapaciteit van de nutsbedrijf Aqualectra. Maar dat is dus voorlopig niet zo.
0: Oké, dus eigenlijk zouden we hier het spel wat Vanessa 's middag speelt om 4 uur, Si or No, kunnen toepassen op of de waarheid is verteld over de gasturbinesgebruik.
2: Nou ja, ze hadden hoop dat het eerder gerepareerd zou kunnen worden. Maar dat is dus niet het geval. Altijd weer, als je staat al meer dan een jaar stil, dan moet er natuurlijk veel aan gedaan worden. Maar wat wel goed nieuws te melden is, dat al eerder bekend gemaakt, dat al een van die machines weer op het net is. En hopelijk die andere drie ook weer snel, als dat al niet het geval is.
0: En goed vooruitzicht, december, dan komt er ook weer zo'n hele unit bij. Een heel gebouw met stroomproducerende apparaten. En hopelijk zijn we dan uiteindelijk echt van het probleem gelost.
2: Ja, tot die tijd bleef het wel precair, hè? Maar dat is in de kranten. Verder natuurlijk ook veel nieuws over de Little League. Heel veel foto's in de krant.
0: Het
2: was
0: mooi.
2: Echt heel leuk om te zien. Ook de felicitaties, maar ook gewoon de trots. Curtis Maris, de pastoor die van de Katholieke Kerk kwam populair. En hij is ook voorzitter van de Raad van Kerken. Die had ook gesproken en die zei ook, we zijn zo'n klein land. Maar dit jaar hebben we echt laten zien waar we groot in zijn. We hadden natuurlijk het WK behaald. Ja. Als kleinste land ooit.
0: Ja.
2: De Little League weer sinds na 22 jaar weer wereldkampioen. Nou, we zijn ontzettend trots. En we gaan dit jaar nog, ook al zijn er nog een paar maanden nog.
0: Wat wordt de volgende winst die we gaan pakken, Nelly? Wat gaan we doen?
2: Waar de pastoor op hint. Maar ook heel erg leuk is van de teammanager. Dat is Riley Son, oftewel Sontje Gijsberta. Die maakt heel vaak koprollen als zijn team het goed doet. En dat is hem wel verboden om dat dus niet te doen tijdens Little League. World Series. En gisteren heeft hij toch wel nog een vreugde koprol gemaakt. Toen bekend werd dat ze een spelersbusje krijgen. Waar spelers weer naar alle wedstrijden en trainingen kan brengen. Dus dat was leuk om te zien.
0: Zullen wij nu ook een afsluitend koprolletje doen van dit krantenoverzicht? Of denk je van laat maar zitten dat...
2: met woorden, hier een koprol.
0: Oké, spreekwoordelijk. Ja, heel mooi, heel mooi. Okay. Nelly, dank je wel weer. Zometeen dan spelen we Welk dier hoor je hier? Dus let op, het geluid komt er zometeen aan. Ik denk dat dit te doen is. En het is nogal een grote...

0: Ik doe echt altijd vrolijk. Aswad en Shine en Nelly hadden een goede vraag erover. Rapt die man dit zelf, hè?
1: Ja.
0: Weet jij net... Ik weet het niet.
2: Ik heb het niet verder uitgezocht.
0: Als je
2: jij wordt hier vrolijk van.
0: Ja, als je het weet of die Aswad dit zelf ook rapt... app het maar naar 675-101. Ik zou sowieso dat appnummer even bij de hand houden.
3: Welk dier hoor je hier?
0: Want... Nelly, ik heb jou net het fragment even buiten de uitzending laten horen. Je zei, ze mogen wel iets moeilijker. Ja, maar ik rol er ook natuurlijk net in het spelletje. Ik ben nieuw hier in de ochtendshow. Ik vind ze soms best moeilijk. In eerste instantie had jij hem ook fout, hè?
1: Ja.
0: Ja, want jij zei, dat was een...
2: Leeuw.
0: Ja, maar dat is het niet. Dames en heren, welk dier is dit? Oeh, dat laatste, dat is wel heel diep ook voor een leeuw, hoor. Het is wel een groot beest. Dus als je een idee hebt...
3: Welk dier hoor je hier? De Paradise FM. Ochtendshow. Paradise. Ochtendshow.
0: App je antwoord maar naar 675-1031... of gebruik de Paradise FM app op je mobiele telefoon. En als je die nog niet hebt, als de Sodemieter installeren... staat in alle appstores voor Android, iPhone. Sander... Dankjewel voor je appje alvast. Een nijlpaard. Oh, komt al in de buurt. Maar is het niet. Welk dier hoorde je?

0: Jennifer Lopez. J-Lo, eigenlijk. Zo wil ze tegenwoordig genoemd worden. Niet mijn volledige naam. Mijn namen zijn trouwens volledig. Even voorstellen, Jeremy Johannes Wilhelmus Kesseler. Zo, is dat ook even eruit gegooid. We hebben iemand aan de telefoon en jouw naam is Chantal de Wijs, toch?
1: Ja, correct.
2: Welk dier gooi je hier?
0: En dan spelen we vandaag. Chantal, we hebben echt net eventjes elkaar even goed moeten aanspreken van... weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. Ja, weet je zeker? Sta je stil ook met de auto? Kunnen we veilig bellen? Ja, oké. Okay. Dan mag jij nu het verlossende antwoord gaan geven waarvan jij denkt dat wat dit is... Nou, zeg het maar.
1: Nou, wij denken dat het een grizzlybeer is. We hebben samen besloten met Jan en ik. En we denken dat het moet worden.
0: Ja, ik zei al, het is een hele grote jongen. En ik kreeg beer, nijlpaard, leeuw, tijger deze kant op via de app allemaal. Maar jij zei meteen een grizzlybeer. Want een grizzlybeer is echt groter dan een zwarte beer. En je hebt verdomd gelijk ook. Gefeliciteerd, Fabienne. Nou.
1: Dankjewel.
0: Even nog voor de goede orde, voor alle administratie. Jij zei wij hebben overlegd. Wie zijn wij?
1: Ja, ik en mijn zoon.
0: Oké.
1: Okay. Dominique zit bij mij in de auto.
0: Gezellig. Dominique wordt naar school gebracht.
1: Ja, correct.
0: Hey, en Dominique, kun jij goed die beer nadoen? Waarna ik een plaat in kan starten? Of zeg je van, ja, zoek het even lekker uit. Ga geen beer nadoen. Ja? Ja, ja, kom maar. Doe hem samen. Ja! Hij was zachtjes, maar leuk, leuk, leuk. Gefeliciteerd met de Chalo Chai van The Wine Factory. Ik noteer zo meteen gegevens. En nou ja, dat wordt lekker een unieke Indiaanse chai thee gaan drinken. Dus genieten van Chantal.
1: Ja, mooi, dankjewel.
0: En Dominique natuurlijk, een hele fijne dag. En dit is de Bronze Beat of Paradise.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keuken, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op Sint-Caribe.nl.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
4: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
5: Banco di Caribe.
6: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
7: Drie minuutjes na 7:00, dinsdag 1 september. Het laatste nieuws wordt natuurlijk en is verzameld door Nelly Rossa. Bon dia.
8: Bon dia. Kickbokser Badr Hari is vanmorgen aangehouden in Amsterdam. De 41-jarige kickbokser werd opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Zijn advocaat heeft de arrestatie bevestigd. Hari kwam in het verleden al vaker in aanraking met de politie voor geweldsincidenten. En steeds meer kinderen overleven de diagnose kanker. Uit nieuwe cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland blijkt dat ruim 83% van de jonge patiënten 10 jaar na de diagnose nog in leven is. Dat was 10 jaar eerder nog 77%. De stijging komt door betere diagnostiek en effectievere behandelingen, met name bij leukemie en hersentumoren. Het Prinses Maxima Centrum en de KIKA noemen de cijfers bemoedigend, maar stellen dat er nog steeds geld nodig blijft voor onderzoek, omdat 1 op de 6 kinderen de ziekte nog altijd niet overleeft. En lokaal nieuws. Vandaag gaat het justitieel vierlandenoverleg van start. 3 dagen lang overleggen de ministers van Justitie van Aruba, Sint Maarten, Nederland en Curaçao onder leiding van minister Charlton Hato. Op de agenda staat de gezamenlijke aanpak van de rechtshandhaving in de regio. Na ambtelijk voorwerk en strategische zitting ronden de ministers de top donderdag af. En de honkballers van het Curaçao's The Little League team zijn gisteren als kerstverse wereldkampioenen feestelijk onthaald. Na aankomst op luchthaven Hato trok de ploeg in de grote parade naar het Brionplein. Daar werd het feest voortgezet met toespraken en cadeaus. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
7: Nou, helemaal op de hoogte. Dankjewel, Nelly.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
7: Ja, deze twee plekken zijn dagelijks altijd natuurlijk onderwerp van gesprek. Maar er staan weer behoorlijke lengtes vanochtend op de weg naar Westpunt richting Poenda vanaf kruispunt Grotenberg. Houd rekening met zeker 20 minuten vertraging. Ja, en dan die Camino Duvet Boy Nicolina richting de Caracasbaai. 17 minuten.
9: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
10: Hallo? Niet rennen bij het zwembad?
11: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten. Met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. The one stop for solar solutions op Curaçao.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Jeremy Kesseler.
7: Met een behoorlijk woepje van Janet Jackson.

0: Nelly, ik moet eventjes wat doen tijdens deze Shanice. En I Love You, Your Smile, We Got The Love Thing. Al die leuke liedjes die deze dame maakt en zo. Eens even kijken wat hier gaat gebeuren. Zo. Even een belangrijk belletje plegen, zo dinsdagochtend. Ja. Benieuwd wie er gaat opnemen ook in deze. In de uitzending. Even kijken. Nou, ik vind dit wel heel spannend worden. Ringing, ringing, ringing, zegt hij. Wat zeg je, Nelly?
1: Je bent een minuut te vroeg, volgens mij.
0: Ja, nou, nee, ja. 7:14 kwamen we uit, volgens mij, toch? Nou, kijken. Het is altijd wel een dingetje natuurlijk van live radio. Kijken waar we uitkomen. Ja, de aanhouden wind, zeggen ze altijd. Dus dat blijf ik dan gewoon doen, maar even kijken. Ah, geen antwoord. Is ook antwoord. Oh, kijk, hier gebeurt wel iets. Ja, dan kun je ook gewoon terugbellen. Hè? Ja. Hallo, wie heb ik aan de lijn?
2: Daar zijn we weer. Hallo.
0: Ja, volgens mij hebben we een verbinding.
2: We hebben zeker een verbinding. Aan de telefoon Jeremy van Paradise FM.
0: En Egon Sibrandi van Dolfijn FM.
2: Kijk eens aan. Nou, het lijkt nu al een klein beetje Noordje Jazz. Want zo gaat het dus dat je op twee zenders precies hetzelfde hoort.
0: Ja, wat leuk is dat, hè? En dan de stemmen gaan we ook nog eens een keer combineren. Wat een bijzondere gewaarwording.
2: We gaan er een leuk feestje van maken, denk ik. Hoe is het met de voorbereidingen aan jullie kant?
0: Wij zijn technisch eigenlijk lekker aan het knutselen, aan het solderen. We hebben de microfoons geregeld. Ja, alles staat op wielen inmiddels in kisten. Dus ik denk dat we de goede kant op gaan. Dat mag ook wel, het is bijna donderdag, hè?
2: Ik vertelde net dat de technische kennis aan jullie kant zit. Dus ik ben heel blij om dit te horen.
0: Oké, dan. Nee, dat is geregeld. Maar Egon, wij hebben elkaar gevonden. We zijn een beetje verliefd geworden op elkaar in deze. Wij waren twee eenheden. Dat deden we al jaren apart. Waarom zijn we dit gaan doen volgens jou?
2: Ja, omdat muziek natuurlijk overstijgt alles. En wij sjouwen al jaren, zeg maar, jullie kisten naar jullie tent en wij onze kisten naar onze tent. En dan staan we daar naast elkaar. En ja, waarom eigenlijk? Omdat op een festival als het Noordje Jazz is het natuurlijk juist leuk om samen te werken. En dus hebben we maar gezegd, weet je wat? Waarom sjouwen we, nou sjouwen jullie eigenlijk niet jullie kisten daarheen? Dan gaan wij erachter zitten.
0: Ja, inderdaad. Nou, we hebben het natuurlijk wel mooi verdeeld, want we gaan ook heel veel leuke dingen daar op locatie doen. Hè? Als je als luisteraar niet bij kunt zijn, of op een dag bijvoorbeeld niet. We gaan drie dingen organiseren, we gaan mensen meenemen, we gaan verslag doen van het evenement. Ja, daar komen jullie natuurlijk ook om de hoek kijken. Jullie zijn ook verdomd goed in de social media bijvoorbeeld. Dus, en daar hebben we spelletjes georganiseerd, hè, ook.
2: Ja. Ja, we hebben echt al heel veel voorpret hier. Want we hebben een soort hitserspel ontwikkeld wat we kunnen spelen daar. Met een heel groot bord. Waarbij je dus een plaatje kan krijgen. En dan moet je raden. En als je het plaatje op de juiste plek weet te plekken, dan heb je de eeuwige roep van het Noordje Jazz Hitster.
0: Ja, te gek. Hey, we starten donderdagmiddag om 4:00. Dan is de kick-off. Hoeveel zin hebben jullie erin?
2: Nou, Gijs, aan jou.
3: Ja, enorm veel. Mijn eerste keer, dus ik kan niet wachten. En een hele goede morgen trouwens, Jeremy.
0: Ja, en weet je wat leuk is? Dan kunnen we elkaar de hand schudden, Gijs. Want het is voor mij ook de eerste keer Curaçao North Sea Jazz. Ik heb heel veel op het eiland gedaan. Maar nu voor de eerste keer mag ik dit meemaken. Dus ik denk dat wij misschien wel een soort van de stagiaires, de groene broekjes zijn. Als we maar geen gekke opdrachten krijgen van Egon en Joris. Dan vind ik het allemaal prima.
3: Nee, ik ben inderdaad heel benieuwd wat wij allemaal voor ons kiezen krijgen.
2: Ah, jongens, maar dat wordt drankjesadel de hele avond.
0: Nou, oké, daar teken ik dan. We hebben voor onszelf ook een paar achterover. Gewoon gezellig. En alles voor de radio. Ik vind het een eer, heren. Echt te gek dat we dit samen gaan doen.
2: Gaan we hartstikke leuk maken. Jeremy, dank je wel.
0: En goede show verder, hè, mannen, daar op 97.3.
2: Ja, jij niet, hè?
0: Ja.

0: tijd voor muziek van Avicii, toch? Heerlijk zo op je dinsdagmorgen.
1: Dolfijn FM. Paradise FM. Samen midden in Curaçao North Sea Jazz.
0: Ja, dat hoorde je net van gewaardeerde collega Egon Sibrandi. En Gijs was er trouwens ook bij. We doen samen tegenwoordig bij onze collega's de ochtendshow. Het is even wennen, maar Curaçao North Sea Jazz verbindt. En wij doen dat samen ook. Het gaat zorgen voor bijzondere radiomomenten. Je hoorde het net hier in de ochtendshow. Wij waren bij hun op de zender, zij bij ons. Paradise FM en Dolfijn FM slaan de handen ineen tijdens het festival. Vanaf komende donderdag dan zenden wij DJ's van beide zenders 3 dagen lang gezamenlijk uit vanaf het festivalterrein bij het World Trade Center. Vanaf 4 uur 's middags. Sfeer, muziek, interviews, spellen, artiesten, alles doen we. En natuurlijk, als je daar naartoe gaat, dan zie je optredens van Toto, Ruben Blades, Sean Paul, Jay Belvin, Steven Marley, die je net ook nog eens een keer hoorde. Maar er komen ook 2 soul-legendes bij ons op de radioprogramma maken. Ferry Maat.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: In the evening when the sun go down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
3: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
4: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: Hallo! Niet rennen bij het zwembad.
6: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
4: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifre.
7: Is het ver, Arie?
4: Paar minuutjes in je Ferrari.
7: Pronto!

0: uitzicht op zee heb je de best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Op vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
4: De juiste tijd is 1 minuut over 7:30 op 1 september. Het laatste nieuws is voor je verzameld door Nelly Rossa en zij leest het ook. Bon dia.
5: Bon dia. Vandaag gaat het justitieel vierlandenoverleg van start. De 3 dagen lang overleggen de ministers van Justitie van Aruba, Sint Maarten, Nederland en Curaçao onder leiding van minister Charlton Hato. Op de agenda staat de gezamenlijke aanpak van de rechtshandhaving in de regio. Na ambtelijk voorwerk en de strategische zitting ronden de ministers de top donderdag af. En vanavond is de pre-show van het Curaçao North Sea Jazz Festival met de gratis optreden van Afro Bintitres in Curahulanda Village. De Cubaanse zanger, pianist en producer staat bekend om zijn energieke shows waarin hij traditionele Cubaanse ritmes mixt met moderne sounds. En internationaal nieuws. In Japan is een 36-jarige medewerker van een middelbare school opnieuw aangehouden voor ernstige dierenmishandeling. De man wordt beschuldigd van het doden van zo'n 30 hamsters in een Japans Love Hotel. Volgens de politie vonden de daden in maart plaats. Op de telefoon van de verdachte zijn video's en berichten aangetroffen waarin de mishandelingen vooraf werden gepland. Samen met hem zijn 2 vrouwen aangehouden, waaronder een 20-jarige vrouw die direct betrokken zou zijn bij het doden van de dieren. De man is geen onbekende voor de politie. Een paar weken geleden werd hij ook al gearresteerd voor het doodtrappen van 20 hamsters in februari. De autoriteiten onderzoeken nu of hij nog meer van dit soort wreedheden op zijn geweten heeft.
4: Man, ik als eigenaar van ontzettend lieve kater van bijna 8 kilo, dat is een flinke, ik kan dit nieuws niet verkroppen hoor. Ja. Het is echt heel erg.
5: Het stomme is, dit is gewoon voorspel voor die man.
4: Oh ja, Love Hotel, jij maakt die link. Nee. Hij raakt er seksueel opgewonden van.
5: Nee, daar spraken ze op. Het ging om plezier maken en het houden van de hamsters.
4: Dat is helemaal ziek.
6: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
4: Terug naar ons douche Curaçao. Op weg naar Westpunt, richting Punda, tot Planche di Trafico. Daar 25 minuten vertraging. Caracasbaaiweg richting Salinha vanaf kruispunt Calle Gramofoon tot de Corporaalsweg. 14 minuten langzaam rijden. En natuurlijk ook nog op de andere gebruikelijke plekken zoals je gewend bent. Op Hato 2 vluchten die veranderd zijn van tijd en behoorlijk ook. De TUI Fly vanuit Kralendijk Bonaire. Vanmiddag om 14:35 zou die aankomen, maar die is 75 minuten vertraagd. Ook een TUI Fly, maar dan vanuit Amsterdam vanavond. Die zou om 6:35 aankomen, maar die komt nu ruim 50 minuten eerder aan. Dus als je iemand moet ophalen op Hato, eerder gaan dus.
6: Dit programma wordt je aangeboden...

We nemen je mee door de ochtend heen, 7:45 nu. En we praten hier zo meteen bij over wat de kranten schrijven over ons Corso. Shania Twain hoor je, That Don't Impress Me Much. En ken je deze hit nog uit de 80s? Elvaville, dit is Big in Japan.

0: ram die gong maar, hè. Nelly, weet je er ook nog een keer tegenaan slaan tegen die gong zo, ja? Doe maar. 1, 2, 3. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Is dat de gong voor het krantenoverzicht dan maar?
1: Graag.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Nee, niet weer. Doe dat nou niet. Oké, vertel. Wat staat er in die kranten?
1: Onder andere dat op Bonaire is het RIVM in samenwerking met het Openbaar Lichaam gestart met een uitgebreid onderzoek naar de luchtkwaliteit rondom afvalcentrum Lagoon. Gedeputeerde Martinez en ook de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hebben dus officiële startsein gegeven voor een meetplan Lagoon. De komende periode worden dus op verschillende locaties in het gebied sensoren geplaatst die dan in de eerste instantie fijnstof meten. Mm-hmm. En later ook andere stoffen. En die metingen moeten dan inzicht geven in de milieusituatie rond de afvalstort. En alle meetresultaten worden openbaar gemaakt via online platform Samen Meten van het RIVM. Het al jaren is er al overlast van brandjes bij Lagoon. Dus bij die vuilnisbelt. Omwonenden maken zich nog al langere tijd zorgen over de luchtkwaliteit rond Lagoon. En natuurlijk ook de mogelijke gevolgen voor hun gezondheid. Dus er staat echt heel lang op de agenda, zowel in Nederland als op Bonaire. Bonaire lukte het lang niet om het alleen op te lossen. Vandaar ook dat er vanuit Nederland is ingegrepen. En nu ook wordt samengewerkt om dit dus echt duurzaam op te lossen.
0: Goeie zaak. Ik was daar zondag eventjes. Even ontspannen. Samen met moeder de vrouw daar naartoe. Heerlijk. En mensen, ruim je rotzooi op. Er staan van die hele grote blauwe bakken op de rand van waar het strand begint. En laat dat niet rondslingen. Plastic, bekertjes, ja, ik pak dat op. Ik gooi dat gewoon sodemieter in die bakken. Maar niet alleen luchtkwaliteit, maar ook laten we stranden en water gewoon allemaal schoonhouden, alsjeblieft, zeg.
1: Mm-hmm. Nou, eventjes dan naar het volgende bericht, want dat heeft ook te maken met infrastructuur, maar dan op Curaçao. Mm-hmm. Want het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft ook het startsein hier gegeven voor een aantal infrastructurele projecten. En deze plannen sluiten aan bij het conceptplan van Innercity Willemstad. Dat eerder dit jaar door de Raad van Ministers is goedgekeurd en moet bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de openbare ruimte. Dankzij Europese financiering komt er onder andere wordt er de komende tijd dus 3 grote wijkprojecten uitgevoerd. Onder andere bij Fortuna Paribas. Daar komt een vernieuwing van de openbare infrastructuur. Ook in Otrobanda wordt het rioleringssysteem grondig gerenoveerd. En ook bij Zapaté worden dus de wegen aangepakt en ook de infrastructuur. De uitvoering staat dus voor binnenkort gaat het van start. En het moet volgens planning in 2028 zijn afgerond. Bij de Kaya Wilson Papagodet en de kruising tot aan de Penstraat. Daar zullen ook werkzaamheden plaatsvinden. Het heeft onder andere ook te maken met de opening van het Penn Resort of de Pyramid Hotel. Waardoor dus deze maand, september, de werkzaamheden beginnen. Als het goed is vandaag, de weg wordt weer geasfalteerd. Er moeten verkeervoorzieningen komen, verbeterde voetgangerspaden, doorstroming van het verkeer moet worden bevorderd en de veiligheid dus van voetgangers moet worden vergroot. Nou, dat is allemaal wat we dus de komende dagen zullen zien. Als je dus in de richting van de Penstraat moet zijn, dat je daar rekening moet houden. Waarschijnlijk zullen ook wel de weg worden omgeleid.
0: Ja, er zijn op verschillende plekken op het eiland de laatste maanden wegen ook vernieuwd. Ik reed er gisteren over zo eentje. Weet je hoe lekker dat rijdt? Een vers geasfalteerde weg.
1: Ja, dat weet ik alles van.
0: Oh, alsof je auto zweeft gewoon. Zonder gaten, alles. Gewoon heerlijk, ja. Hé, maar goede ontwikkelingen. Is er nog meer te melden of houden we het hierbij? Vandaag kunnen we die eindgong gaan slaan.
1: Er is veel meer te melden. Oh, nou, nu we het toch hebben over asfalteren.
0: Ja.
1: De asfaltcentrale is weer operationeel.
0: Oh,
1: dus dat betekent
0: kijk,
1: dat er weer wegen geasfalteerd worden.
0: Daar slaan we die eindgong voor. En dan starten we de muziek in op je dinsdagmorgen 1 september bij

0: Dire Straits, Paradise, Twisting by the Pool op dinsdagmorgen. Het is bijna 7:50, dan weet je hoe laat je bent. In je routine of je op tijd bent. Waar ben je onderweg naartoe en gaat dat goed allemaal? Hoe ben je opgestaan? Nou, ik schrok me wezenloos vanochtend. Nelly, we hebben het er eerder vanochtend over gehad. Dit raakt mij privé en daarom wil ik er toch weer even bij stilstaan. Ik had vanochtend mijn broer aan de telefoon om even iets te checken. En mijn moeder ook, die wonen allebei in hetzelfde dorp in Nederland. En daar is iets gebeurd en mijn broer zei dit.
1: Kijk, een groot onderzoek. Een hoop mensen zijn er al opgepakt. Volgens mij al een stuk of 40 mensen die ze moeten oppakken.
0: Wow.
1: Zo hebben ze gezien.
0: Dit heeft alles te maken met een schietpartij waarbij een dode is gevallen. Twee gewonden in het dorp Overasselt. Ja, dit gebeurt op dit moment in Nederland. En mijn broer woont daar twee straten achter. Heeft de schoten ook gehoord. Heeft ook video's doorgestuurd van mensen die op dit moment opgepakt worden in maisvelden, weilanden. Bewoners zeggen tegen een NOS-verslaggever dat de groep mogelijk afstevende op een bekende uit de drugswereld. En dat huis is vorig jaar ook al een keer beschoten. Dus dit lijkt al langer te spelen. Met mijn broer en met mijn moeder gaat het gelukkig goed. Met andere mensen daar ook die in de omgeving wonen. Maar jeetje, wat moeten die mensen daar ontzettend geschrokken zijn, zeg. Ik kan me niet voorstellen als dit zo dicht bij jou in de buurt gebeurt. Nou, ik ga zo meteen zelf nog even verifiëren bij mijn familie hoe het daar is. En dat is een van de nieuwtjes vandaag. Een ander nieuwtje wat ik ook nog even kort met je wil delen is, nou ja, iets eigenlijk heel redelijk luchtigs. IKEA trekt maar liefst 1,2 miljard euro uit om vanaf vandaag in Europa de prijzen van ruim 1500 producten te verlagen. 15 tot 25%. Het bedrijf wil mensen helpen die steeds meer kwijt zijn aan hun dagelijks leven. En ja, natuurlijk hebben we ons eiland geen IKEA, maar importeren we wel volop meubels. Dus als jij zo'n goedkope billykast naar Curaçao laat komen, is de kans groot dat de kast inmiddels meer heeft gereisd dan jij tegen de tijd die hier staat. Heet hij waarschijnlijk gewoon Billy de Miljonair. Hè?

0: Vanuit de Wintertuin gaan we naar het laatste nieuws van deze dinsdagochtend om 8:01. Nelly Rossa leest het voor je. Bon dia.
1: Bon dia. 5 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000, terwijl nog duizenden mensen worden vermist. De vloedgolf werd veroorzaakt doordat een gletsjer instortte, de hoop op overlevenden neemt snel af en de Nepalese premier spreekt van de grootste natuurramp ooit in de Himalaya-gebied. De overheid richt zich nu op noodhulp, het bouwen van tijdelijke bruggen en het herstellen van de stroomvoorziening. En de onderminister van het Amerikaanse leger, Dan Driscoll, heeft zijn ontslag ingediend. Het vertrek van de 41-jarige topfunctionaris volgt op een maandenlange strijd met minister van Oorlog Pete Hegseth over de hervormingen binnen de strijdkrachten. Driscoll, die gold als de belangrijkste droneman van president Trump, is niet de eerste topfunctionaris die opstapt. Hegseth stuurde eerder al meer dan 10 hoge militaire officieren en de marineminister weg. En lokaal nieuws, het ministerie van Gezondheid vraagt inwoners en bezoekers alert te zijn op de hitte. Zeker tot en met oktober kunnen de temperaturen flink oplopen. Het advies is om tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags de volle zon te vermijden, zware inspanning uit te stellen en voldoende water te drinken. Ook kunnen jonge kinderen, ouderen en chronisch zieken sneller last krijgen van hitteklachten, zoals duizeligheid en hoofdpijn. En de honkballers van het Curaçaose Little League-team zijn gisteren als kersverse wereldkampioenen feestelijk onthaald. Na aankomst op luchthaven Hato trok de ploeg in de grote parade naar het Brionplein. Daar werd het feest voortgezet met toespraken en cadeaus. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
2: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Veel vertragingen zijn opgelost, maar er zijn er toch 4 die ik nog wil meedelen. Die duren namelijk 15 minuten of langer. Op de weg naar Westpunt richting Poenda vanaf kruispunt Kaminda staan Willy Brothers 21 minuten minimaal vertraging. Op president Romulo Betancourt Boulevard richting Poenda is dat 20 minuten. Op Calle Naguata richting Santa Rosa vanaf kruispunt Comanche Straat 15 minuten vertraging. En op de Krakkersbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Roy Santu ook 15 minuten. Op Hato is de vlucht van TUI Fly vanuit Kralendijk Bonaire vanmiddag om 2:55 zou die aankomen met 75 minuten vertraagd. Een andere vlucht van TUI die komt vanuit Amsterdam om 6:55 vanavond is juist vervroegd. Die komt bijna een uur eerder aan.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: Bahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5:00 tot 6:30. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Bahai Grand Café.
5: Lekker een informeel lunchje. Dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé. Lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
6: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op

0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kesseler.
4: Normaal zijn hardlopers doodlopers, maar ja, Bryan Adams kan alles.
5: Jeremy en Paradise FM. Jullie zijn de perfecte start van mijn dag. En

0: Service Paradise FM hier met Charles en Eddie. Would I lie to you? Klantenservice. Ja, ik zou nooit een leugentje doen, Marcel. Anders, hij appte. Bon dia, Jeremy. Hoe kom jij nou aan die informatie dat de OR367 vanavond 1 uur vroeger op Hateland. Mijn moeder en zus zitten in dat toestel. Ze zijn net een paar minuutjes los van de gate. Hadden wat oponthoud, want de slurf wilde niet los, zo meldde zijn zus. We zijn nu aan het taxiën naar de startbaan, dus nog niet in de lucht. Wie zegt dat ze dan hier 1 uur vroeger aankomen? Nou, dat is de informatie die vanaf Hato Airport komt. Ik check het nu opnieuw, Marcel. En de klantenservice kan melden dat de TUI Fly, de 367, nu ineens 26 minuten vertraagd is zelfs. Dus in één keer weer de andere kant op. Zo zie je hoe snel het kan veranderen. Maar dankjewel voor die update. Je kunt natuurlijk ook altijd zelf even checken op de Flight Radar 24-app. Dankjewel, Marcel, voor het meedenken. Nelly, er is een hoop te doen vandaag in Nederland. Nederland is in rep en roer. Er is een grote zaak bezig in het dorp waar mijn broer en mijn moeder wonen. En ik schrok me kapot vanochtend. Ik belde vanochtend met mijn broer. Heb je het gehoord, het gesprek, of niet?
1: Ja, we hebben het vaak over gehad.
0: Ja. Zo ging dit vanochtend om 6:15.
2: Die heli hangt hier nog boven.
0: De heli hangt bij jullie boven?
2: Ja, er zijn mensen nog steeds aan het zoeken. Ze hebben heel overal ze wat afgezet.
0: En hoe laat was dit ongeveer?
2: 3:45 schrokken wakker van schieten.
0: Oh, je hebt het ook echt gehoord?
2: Ja, dat was bij ons 3 straten verder.
0: Oh mijn god, Wat ben ik blij dat alles goed is met je.
2: Nou,
0: kun je luchtig over doen, broer, maar...
3: Klag op een bedje, dus...
0: Goed, jij hebt natuurlijk helemaal niks met dit soort zaken van doen. Maar als het zo dichtbij komt, dan moet behoorlijk schrikken zijn.
2: Ja.
0: Weet je wat de politie nu verder gaat doen? Want de kranten hebben erover geschreven. Het is volop in het nieuws in Nederland. Wat staat er te gebeuren?
2: Ja, weet ik niet. Er zijn grote onderzoeken. Een hoop mensen zijn er al opgepakt.
0: Ik zag meerdere mensen op een foto staan met wapens, inderdaad.
2: Ja, nou, ze hebben een stuk of 40 mensen die ze moeten oppakken.
0: Wow.
2: Zo hebben ze gezien. Ja.
0: Nou, dan is het echt iets serieus. Dan blijf je het volgen. Nou, ik ben blij dat het goed met je gaat. Iets van moeders gehoord?
2: Moeders, ja, die is er net geweest, die ouders.
0: Oké, daar gaat ook alles goed mee, gelukkig maar. Ja. Ga ik jou verder je dag laten leven? Houd mij in ieder geval op de hoogte. Dat vind ik als broer zijnde natuurlijk wel fijn. Niet dat er nog een keer zoiets gebeurt. En toch bedankt even voor het laten weten wat daar gebeurd is.
2: Ja.
0: Ramon heette mijn broer. Dat was vanochtend om 6:15. 1 persoon is omgekomen. 2 agenten zijn gewond geraakt. Ze denken aan het drugscircuit. Nelly, jij was net je veel verder aan het inlezen. Wat is er nog meer over te melden over deze schietpartij?
1: Nou, hij wordt dus gelinkt aan Bolle Jos Leidekkers. En het conflict zal gaan om vele honderden kilo's cocaïne.
0: Mm.
1: Met een geschatte waarde van ruim 40 miljoen euro.
0: Wow.
1: Ze zijn bang, of dat laat me het zo stellen, die 40 mannen die op de camera's zijn vastgelegd. Waarschijnlijk dachten ze dat daar in die loods de drugs was opgeslagen, die eerder in beslag was, niet in beslag was genomen, maar dat kwijt was geraakt. Dus
0: ze
1: denken dat een partij drugs is gestolen en zij dachten dat het daar dus zou liggen.
0: Ah, dus ze kwamen terughalen.
1: Dat is wat Ingewijde melden aan het parool.
0: Oké.
1: En het zou dus dan toebehoren aan de groepering rond de voortvluchtige crimineel Bolle Jos Leidekkers. Kijk, het conflict zou dus samenhangen met een partij van 812 kilo cocaïne die al op 29 augustus in beslag werd genomen bij de Frans-Spaanse grens.
0: Okay.
1: En de drugs werd toen gevonden in een vrachtwagen die in Nederland stond geregistreerd. En de drugs zouden dan vanuit Afrika via Portugal naar Nederland onderweg zijn geweest. Maar er wordt dus vermoed dat het nog een grotere zending was. En dat het gedeelte dat dus nog niet in beslag is genomen, dat dus de woonplaats van je broer dan zou zijn opgeslagen.
0: Oh mijn god.
1: En ze waren dus van plan om de drugs dus terug te halen. En om al die drugs te kunnen tillen, waren er zoveel mensen dus ingeschakeld.
0: Ja. En op de videobeelden zie je zelfs lichtflitsen van het ogenschijnlijk schieten, het neerschieten van die persoon.
1: Ja.
0: Nou, met mijn moeder. Mijn broer is gelukkig alles goed. Dat hebben ze al meerdere keren gelaten weten. Hij mag ook zijn huis uit. Dat was vanochtend ook even wat anders. Maar dat is schrikken geblazen in deze. Het zal je maar overkomen. Nou, sterkte daar in Nederland allemaal. Dat houdt dus daar overzees het allemaal bezig.

Six Degrees of Separation, lekker uit de pophoek. En even lekker de vrolijke sfeer van GroenNest. Daar hebben we toch ook altijd tijd voor, hè? Het is bijna 9:50. Dit is Stress op Paradise FM. Ja, in deze sfeer maak ik me al lekker op voor Curaçao North Sea Jazz Festival. Waarbij we een bijzonder radioproject hebben. Zometeen wat details.

0: Paradise FM met de script die aan een nieuw hoofdstuk begint. En mijn fans missen één bekend gezicht. Drummer Glenn Power staat niet op het nieuwe album. Ben zwijgt voorlopig over zijn toekomst. Dus de enige die momenteel echt weet wat er speelt met en wat er met de script gebeurt, is blijkbaar dus de script die hun eigen script schrijven. Ja.
1: Dolfijn FM, Paradise FM. Samen midden in Curaçao North Sea Jazz.
0: Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het is een bijzondere samenwerking die we aangaan. Alle details de komende dagen ga je er meer over horen. Stel ik op onze website te lezen. paradisefm.cw. We gaan de handen ineens slaan met conculega Dolfijn FM tijdens Curaçao North Sea Jazz Festival. En wij starten dan onder de noemer Curaçao North Sea Jazz Radio. Gezamenlijke uitzendingen vanaf het festivalterrein bij het World Trade Center. Vanaf 4 uur in de middag tot in de late uurtjes. En dat moet bijzondere radiomomenten gaan opleveren. Kijk, wij hebben hier onze eigen station manager Joris Reer. Dolfijn heeft dat in de vorm van Egon Sibrandi. En die gaan samen na jaren weer een radioprogramma maken. Nou, dat moet voor de mannen belangrijk zijn. Voor jou levert dat misschien wel hele leuke radiomomenten op. Sowieso het verslag van het hele festival zullen zij op hun eigen manier doen. En er komt nog een reunie. En die is nog groter. Sorry mannen, Joris en Egon, maar Soulshow-legende Ferry Maat komt samen met Ruud Zegwaard. Tussen 7 en 9 op vrijdagavond is een speciale soul- en disco-show organiseren. Dus niet alleen Toto, Ruben Blades, Jean-Paul en Jay Belvin geven achter de présence. Maar onze eigen sterren die zijn er ook bij.
1: Tot 10 uur, rapido je ochtend door. Met Jeremy Kessler en de Paradise FM ochtendshow.
0: Maar ook met Nancy Sinatra. These boots are made for walking.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte.

Politiek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.

een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukum

0: Op de seconde af, 8:54. Er gebeurt weer veel op het eiland en dat is allemaal uitgezocht door Nelly Rossa. Bon dia.
1: Bon dia. Op Bonaire zijn het RIVM en het Openbaar Lichaam gestart met het meetplan Lagoon om de luchtkwaliteit rond het afvalcentrum te onderzoeken. Gedeputeerde Martinez en staatssecretaris Bertram overhandigden de eerste meetsensoren aan Stichting Pro Lagoon nadat omwonenden al langere tijd hun zorgen uiten over hun gezondheid. De sensoren meten in eerste instantie fijnstof, maar later wordt het uitgebreid. Ook de grondwaterkwaliteit wordt onderzocht. Alle meetresultaten worden openbaar gemaakt. En vanavond is de pre-show van het Curaçao North Sea Jazz Festival met de gratis optreden van Afro 23 in Curaçao Village. De Cubaanse zanger, pianist en producer staat bekend om zijn energieke shows, waarin hij traditionele Cubaanse ritmes mixt met moderne sounds. Het concert start om 8:30 s'avonds. En internationaal nieuws, Lionel Messi heeft op 39-jarige leeftijd definitief een punt gezet achter zijn interland carrière bij Argentinië. De achtvoudige gouden balwinnaar zwaait af als een absolute heilige in eigen land, maar die status was niet altijd vanzelfsprekend. Na jaren van verloren finales en zware kritiek stopte Messi in 2016 al eens kortstondig als international. Na een landelijke smeekbede keerde hij terug, waarna hij Argentinië in zijn 30er jaren alsnog naar de winst van de Copa America in 2021 en natuurlijk de wereldtitel in 2022 leidde. Met zijn afscheid verliest het internationale voetbal een van zijn allergrootste legendes.
0: Ja, weet je, hoe legende vond jij hem nog op het WK?
2: Hij was hartstikke goed.
0: Ja, zo jouw reactie.
2: Ja, hallo.
0: Ja, hij was lekker bezig, dat klopt. Maar goed, ja. En Messi heeft wel de naam, maar het zweefde een beetje bij hem altijd, toch? De ene keer was hij echt steengoed, en andere momenten zag je hem gewoon totaal niet op het veld.
2: Nee, hij heeft dat hele team getrokken. Nee, dat is echt. Als hij...
0: Dat ben ik met je eens. Hij is wel iemand die we kan verbinden en mensen in de kracht zetten, zonder dat hij zelf eigenlijk ook het voortouw neemt. Ja.
2: Er is veel te zeggen over Argentinië. Ik ben blij dat Spanje heeft gewonnen. Maar als Messi voetbalt, dan zie je gewoon een legende op het veld. Hoe hij met die bal, met zijn voetbewegingen. Het is gewoon een meesterlijk. Het is een wonder om naar te kijken. En ik heb diep respect voor hem. Hij maakt voetbal interessant.
0: En tovert een glimlach op jouw gezicht.
2: Voetbal is leuk.
0: Ja, je wordt er blij van. Ik zie het.
3: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Nog een paar knelpunten die ik toch met je wil delen, want de vertragingen die kunnen ervoor zorgen dat je toch best wel weer wat later op je bestemming aankomt. Op de weg naar Westpunt richting Poenda vanaf kruispunt Grotenberg 9 minuutjes. Op Caracasbaaiweg richting Salinha vanaf kruispunt Camindaroy Santu, daar 5 minuten vertraging, om iets om rekening mee te houden. Geldt ook voor meldingen van FlightAware over de vluchten vanaf Hato, JetBlue Airways, de JBU 1111 vanuit New York. Komt 20 minuutjes eerder aan vanmiddag om 14:45. En er is 75 minuten vertraging TUI Fly vanuit Bonaire vandaag. Die landt nu om 15:50.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: lekker hoor, met je voetjes in zo'n waterval. Vooral als je ijskoud is. Heb je dat ook, dat zo op zo'n warme dag jouw voeten ook opzwellen en zo? Oh, man. Wendy en Lisa op Paradise FM 103.1. Mooi verhaal opgedoken over deze dames over hun tijd met Prince. Lisa vertelde dat ze soms urenlang dezelfde groove moesten spelen. Tot Prince riep, niet stoppen, niemand bewegen. Kijk, dat is nog eens een repetitie. Nou, bij ons op de radio noemen we dat gewoon de jingle die voor de derde keer achter elkaar verkeerd staat.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: De kranten die slaan we lekker zo open op dinsdagochtend. Zo rond 10:50 doen we dat. Dan praten we hierbij over wat er geld en zeilt volgens de andere media. Dat delen we ook graag met je natuurlijk. Hè. Nelly, je hebt ze opengeslagen, je hebt gespeurd, gesnuffeld in het nieuws. Wat is er allemaal te melden?
2: Nou, opmerkelijk bericht is op de Aruba-pagina in de Extra. Dat gaat over de Arubaanse Hotel- en Toerisme-associatie, de AHATA. Ze hebben een exclusieve sessie georganiseerd onder de titel How to Fix Tourism. Hoe kan je dat nou verbeteren? Nou, tijdens de bijeenkomst stond de vraag dus centraal hoe het Arubaans toerisme-model herrijkt kon worden om meer economische waarde te genereren. Terwijl de druk op het eiland en de leefbaarheid voor de inwoners wordt verminderd. Toerisme-expert Doug Lansky stelde dus dat de toeristische inkomsten, dat Aruba de toeristische inkomsten kan laten groeien zonder dat het totale aantal bezoekers hoeft te stijgen. Dus dat betekent dat de focus moet worden verschoven naar het aantrekken van de juiste toerist. Bezoekers die dus meer bijdragen aan de lokale economie en het welzijn van de gemeenschap. Terwijl de negatieve effecten van overtoerisme worden beperkt. Nou, als eerste mogelijke stappen noemde hij het aan banden leggen van buitenlands eigendom bij short-term vacation rentals, zoals Airbnb. En het instellen van een maximum op het aantal cruisepassagiers dat per dag op Aruba mag komen. Mm-hmm. Ook de minister van Toerisme, Wendrik Sicilia, presenteerde zijn visie. En daarin staat ook de overgang van kwantitatieve groei naar kwalitatieve waarde centraal. Met een hoofdrol voor de levenskwaliteit van de Arubaanse burger. Nou, Aruba die heeft grotere, meer toeristen krijgen daar, komen naar het eiland dan Curaçao. Ze hebben er wel langer over gedaan om deze cijfers te bereiken. Wij streven naar 1 miljoen verblijfstoeristen. Dus degene die hier dan ook overnachten. Nou, Aruba heeft dat al lang bereikt. Er zijn heel veel klachten van burgers, ook onder andere over de toegang tot stranden. Mm-hmm. Dan gaat het vooral over van dat het niet meer fijn is om daar zitten vanwege al die parasols en die lichtstoelen.
0: Niet alleen hier, dus ook daar.
2: Daar is het dan nog erger. En ook het geval dat de prijzen zijn enorm hoog als je daar uitgaat. Wat je daar moet betalen als je uit eten gaat, man.
0: Ik vond het dit weekend op Lagoon al asociaal, 17 gulden voor een parasol.
2: Er zijn ergere prijzen, hoor.
0: Ja, nee, dat klopt, maar ja, het kan toch niet. Maar waarde boven volume, dat is wel een goede uitdrukking eigenlijk.
2: Dus dat gaan ze dus heen. Maar ook voor de natuur, want ook daar de beesten zoals de chocot, die zijn onder druk. Dus er moet meer gedaan. Dus daarom vandaar dat het ook belangrijk is en dat wij daar ook van kunnen leren. Verder in de kranten ook een bericht over nieuwe veiligheids- en certificeringsregels voor de scheepvaart. Het staat in de Vigilante. Vorige week zijn de nieuwe regels gepubliceerd op de website van de overheid. En daar schrijft dan de krant op. Het gaat onder andere dat schepen voortaan verplicht kunnen worden tot aanvullende veiligheidscertificaten op basis van internationale of regionale besluiten ter bescherming van mensenlevens op zee. Het gaat ook allemaal over inspectie. Het is allemaal wettelijk dat het natuurlijk verplicht is. Zeker ook als je de Maritieme Authority Curaçao, of de Maritieme Autoriteit, die moet dat controleren. En dat moet allemaal wettelijk worden geregeld.
0: Ja, natuurlijk.
2: Vaststaan al die regels. Nou, dat staat dus in de kranten. Verder was nog echt een leuk bericht. Nou, ik moet er heel even zoeken of er echt een leuk bericht
0: aan is. Ja, laten we daar mee afsluiten inderdaad. Ja, vertel.
2: Oh ja, wat is nou echt een leuk bericht? De kant, behalve natuurlijk van de Little League, waar je vrolijke gezichten ziet.
0: En vanavond de pre-show van Curaçao Noordse Jazz Festival. Oh, ook erg leuk.
2: Oh, dat is natuurlijk, ze hebben gisteren natuurlijk bekendgemaakt voor als je naar het festival gaat, vanaf morgen althans, dat je dan rekening moet houden dat de wegen zijn worden afgesloten vanaf 5 uur. Parkeren ook, je kan parkeren bij Sambiel, volgens mij,
0: Maar dat is wel een stukje lopen.
2: Nee, maar er zijn shuttles.
0: Oh. Ah, oké. Okay. Ja.
2: En natuurlijk bij Veres op het terrein. Ja, en dat je dan de aanwijzingen moet opvolgen van degene die dat in goede banen moeten leiden.
0: Dat lijkt me niet meer dan logisch, want het wordt een drukte van je welste. En vooral niet te veel op het gas. Inderdaad, aanwijzingen volgen en daarna lekker genieten daar op Piscadera, toch? Heerlijk.
2: Ja, Riff, Sambiel en Veres.
0: Oké. Riff, Sambiel en Veres.
2: Ja.
0: Riff, Sambiel, Veres. Dus, nog een keer, onthoud het. Riff, Sambiel, Veres. Parkeren kun je leren. Dankjewel, Nelly. Ja. Dankjewel. Het laatste nieuws uit de kranten. Paradise 103.1 maakt zich op voor het LoRa-woord van de dag. Als jij meedoet, ben ik benieuwd of je het ook kunt raden. Ik mag zometeen weer een gokje wagen. Daaronder meer Cher. Dit is Believe in de ochtendshow.

0: Heeft het misschien al iets te maken vandaag, Nelly, met liefde? Cher had een mooi liefdesliedje hier in het Lora-woord. Heeft het met liefde te maken vandaag?
1: Ja, wel met de liefde voor als je liefde ervoor hebt. Een voorliefde voor iets.
0: Een voorliefde?
1: Ja.
0: Oh jee.
2: Het Lora woord van de dag.
0: Ja, dat kan verschillende dingen betekenen. Een voorliefde voor een iets, voor een iemand, een hobby, iets materialistisch, voedsel, hard rijden misschien wel, zwemmen, voorliefdes. Oké, waar gaat dit naartoe, Nelly, in het Lora-woord van de dag?
1: Nou, het is Coitimbla.
0: Coitimbla?
1: Mm-hmm, Coitimbla.
0: Oh, Coitimbla.
1: Mm-hmm, Coitimbla.
0: Coi. Iets met vissen. Voorliefde voor vissen.
1: Oh, nee. Kooi is iets. En dan Timbla is... het kan bewegen, het kan bibberen, het kan...
0: Iets kan bewegen.
1: Ja, en bibberen.
0: Het
1: kan zo gaan. Ik zit hier met mijn hand
0: een
1: soort bewegingen te maken. Zo'n golfbeweging.
0: Je kunt via de webcam meekijken. Dit is interessant om te zien, bewegen. Wat je doet met je hand. Maar ik heb geen idee wat het betekent.
1: Nou, dat is weer grote achterste van een vrouw. En die kan dan ook zo op en neer gaan. En dat is...
0: Oh, die, een beetje als twerken zo.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Oh.
1: Timbla.
0: Timbla.
1: En als je geluk hebt, kun je er ook nog een glas op zetten.
0: Ook nog. Gulden opleggen. Ja, weet je. Ja, oké. Okay, ja. Ik weet niet wat je daarmee bereikt als je een glas erop zet, maar...
1: Dan gaat je viraal. Also, dat is toch wel... Wat deed ze ook alweer, die Kardashian?
0: Oh ja. Ja, ja.
1: Ging viraal met die foto.
0: Oké, viraal. Glas water op je bibs.
1: Ja.
0: En dan een beetje bewegen.
1: Nou, het bewegen niet, maar...
0: Coitimbla.
1: Coitimbla.
0: Timbla. Oh, met een L. Oké. Coitimbla. Lora woord van de dag vandaag. Leuk. Ik moet de app misschien toch maar eens gaan downloaden. Ik heb hem nog steeds niet op mijn telefoon.
1: Ja, ik zit ook net te zoeken, maar ik zag hem net niet in mijn, op mijn app verschijnen, het nieuwe woord. Dat is
0: okay.
1: Deze die van gisteren. Dus even kijken of ik het wel goed heb ingevoerd. Maar het is in ieder geval Coitimbla vandaag. En dan de grote achterste van een vrouw.
0: Lekker bewegen met het achterste.
2: Je start hier jouw dag. Lekker opgewekt. Paradise FM. Met de ochtendshow.
0: Als we dan toch met beweging bezig zijn, kan het even op een rustig tandje op dit moment. Even voetjes van links naar rechts. Een beetje schuivelen met Snow Patrol.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuur.

0: onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een Amerikaanse veiling ruim $390.000 opgebracht, ongeveer €336.000. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige kolonie. Het gaat om een uniek exemplaar van 180 reaal uit ongeveer 1815. De munt verkeert volgens het veilinghuis in uitzonderlijk goede staat. De honkballers van het Curaçaose Little League team zijn gisteren feestelijk ontvangen op luchthaven Hato. Familie, vrienden en fans wachten de wereldkampioenen op. Daarna volgde een parade naar het Brionplein. Daar waren toespraken en kregen de spelers cadeaus. Het team krijgt ook een nieuw busje voor het vervoer. Dan nog internationaal nieuws. Het minderheidskabinet schrapt de korting op uitkeringen en de snellere stijging van de AOW-leeftijd. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Voor koopkrachtreparatie komt €1,5 miljard beschikbaar. De verhoging van het eigen risico met €60 wordt ook met een jaar uitgesteld. Frankrijk is dinsdag als eerste land in de Europese Unie begonnen met een heffing op extreme fast fashion. Op kleding van webshops als Temu en Shein kan tot 50% van de verkoopprijs worden geheven. De heffing treft retailers met een groot online aanbod, zoals Shein met ongeveer 2 miljoen artikelen. De Britse oud-premier Keir Starmer geeft zijn zetel in het lagerhuis op. Hij vertegenwoordigde het Londense kiesdistrict Holborn en St. Pancras. Starmer zegt tegen de Camden New Journal dat het tijd is het stokje door te geven en zich te richten op defensie, veiligheid, handel en technologie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
6: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten...

0: en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
1: Jeremy Kesseler.
3: Met een vrolijke Bobby McFerrin na Terrence Trent D'Arby. Paradise.

0: don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Dinsdagochtend, het is na negenen en om 6:50 hoor je dit.
3: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
2: Moest ik meteen aan denken toen ik Bobby McFerrin zojuist instartte. Don't you worry, be happy, na Terrence Trent D'Arby. Nou, het is een dag om je niet druk te maken. Ook al schrok ik me helemaal kapot vanochtend. Want in Nederland is er van alles aan de gang in het dorpje Overasselt. Mijn broer en moeder wonen daar. Die heb ik meerdere keren mee ingecheckt vanochtend. Er schijnt drugsgerelateerd te zijn. Iemand neergeschoten, 2 agenten gewond. 40 man die daar misschien wat drugs kwamen halen. Het zou een link, mogelijk een link met Bolle Jos kunnen hebben. En dat allemaal in het dorp waar zij wonen. Toen dacht ik, ja, je moet je vooral even niet druk maken. Probeer het maar even van je af te zetten. Hey, je bent hier op het eiland en draait een lekkere muziek om jou mee te nemen deze ochtend. Dat ga ik voor je doen. Timbaland en Katy Perry zometeen. Maar ook de muziekquiz, die komt eraan. En vandaag op deze 1 september geef ik zometeen het eerste fragment en de hints weg voor een lekker diner voor. En bij Brakkepunt Meimei.
4: Je hoort de wekker gaan en weet geen tijd om te draaien.
2: Nou, als je nu nog in je bed ligt, is het wel laat hoor.
4: Je voelt de ochtend al vroeg, maar jij bent weer paraat.
2: Ja, te gek.

0: prachtige zonsondergang. Hè. Iedere dag weer gaat een lampje uit. Nelly Furtado. Ja, je hebt het ook goed begrepen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Het is volop dag. Jazeker, we gaan richting 9:30 met het allereerste uitdelen van het fragment vandaag in deze nieuwe editie van de Muziekquiz op 1 september. De opgave gaat over het intro van een plaat. Heb jij door vanaf welke artiest en track dit intro komt? App dat dan naar 675-1031.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Dat is een kortje. Dat is een heel kortje. Ja, even terugdenken, even voelen, even luisteren, even terug naar mijn diepste krochten in mijn geheugen. Weten we waar dit vandaan komt? Zo ja, app dat naar 675-1031, maar gebruik ook zeker de Paradise FM app op je mobiel. Lekker makkelijk.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: In the evening when the sun goes down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Vroeger dronken die biertje, bla.

0: Mega, het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe!
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op CaribbeanTicketShop.com. Deze mag je niet missen!
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Hallo! Niet rennen bij het zwembad.
3: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
4: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
5: Sorry, schat. Ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9:30.
2: Eerste meetsensoren geplaatst voor onderzoek naar luchtkwaliteit Bonaire. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Op Bonaire zijn het RIVM en het openbaar lichaam gestart met het meetplan Lagoon om de luchtkwaliteit rond het afvalcentrum te onderzoeken. Gedeputeerde Martinez en staatssecretaris Bertram overhandigden de eerste meetsensoren aan Stichting Pro Lagoon nadat omwonenden al langere tijd hun zorgen uiten over hun gezondheid. De sensoren meten in eerste instantie fijnstof, maar later wordt het uitgebreid. Ook de grondwaterkwaliteit wordt onderzocht. Alle meetresultaten worden openbaar gemaakt. En daarnaast gaat het Rijk intensiever samenwerken met Bonaire bij de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van afvalverwerkende bedrijven op het eiland. En het ministerie van Gezondheid op Curaçao vraagt inwoners en bezoekers alert te zijn op de hitte. Zeker tot en met oktober kunnen de temperaturen flink oplopen. Het advies is om tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags de volle zon te vermijden, zware inspanning uit te stellen en voldoende water te drinken. Ook kunnen jonge kinderen, ouderen en chronisch zieken sneller last krijgen van hitteklachten, zoals duizeligheid en hoofdpijn. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
3: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Bingo-doo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
5: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op West End Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
6: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keuken, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op sintcaribe.nl.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Jeremy Kesseler.
7: En even wat pret met een sigaret in de ochtendshow. Hier is Musical You.
8: Rules the nation with version.

Ze had eigenlijk op Curaçao Noche Jazz moeten staan. Deze artiesten. Tania, Kel Morena, als je het bijvraagt. Tussen de grootheden als Juan Luis, Enrique, Mark Anthony, Ricky, Martin hoort er gewoon bij natuurlijk. Iemand die veel aan het toeren is, is Ilse de Lange. Die zit volop in een nieuw muzikaal hoofdstuk. Ze toert deze zomer langs uitverkochte podia, werkt aan een nieuw album. Ondertussen blijft ze ook nog nieuw talent steunen via haar eigen label. Dus Ilse zit niet stil en die hoor je nu op Paradise. Sommige mensen nemen een tussenjaar. Ilse, die neemt er dus gewoon nog een carrière bij.

En die hebben we hier hoor, ZZ Top. Helemaal gelijk in een Sharp Dressed Man. Ik heb het over Joris Reher. Die betreedt over 10 minuten de studio alsof hij rechtstreeks uit een Italiaanse zomercommercial is gewandeld. Ja, hij is luchtig, los en volledig in zandtinten gekleurd. Fris van kleur, fris van uitstraling. En naar verluid ook nog fris van geur. Luke die zegt, nou, ik heb alle tijd van de wereld, terwijl hij over 10 minuten gewoon aan het werk moet. Dus Joris, succes dadelijk, veel plezier bij hem. Hij draait onder meer Pink, Irene Cara en ik heb zo meteen nog Simple Plan met Jean-Paul voor je. Jean-Paul, die natuurlijk op Curaçao Noordsea Jazz staat dit jaar, na Mr. Big.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur roept op extra alert te zijn tijdens de aanhoudende hitte. Vermijd direct zonlicht tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags. Drink regelmatig water, ook voordat u dorst krijgt. Let extra op baby's, kinderen tot 4 jaar, ouderen en chronisch zieken. Zoek verkoeling bij klachten. Blijven die aanhouden, bel dan de huisarts. De honkballers van het Curaçaose Little League team zijn gisteren feestelijk ontvangen op luchthaven Hato. Familie, vrienden en fans wachten de wereldkampioenen op. Daarna volgden een parade naar het Brionplein. Daar waren toespraken en kregen de spelers cadeaus. Het team krijgt ook een nieuw busje voor het vervoer. Dan nog internationaal nieuws. Ondanks de neerslag van de afgelopen 2 weken zijn regionaal nog effecten van de droogte zichtbaar. Veel droogtemaatregelen blijven van kracht, meldt Rijkswaterstaat.

0: Voor herstel van watersystemen en natuur is langdurig veel regen nodig. De Rijn voert volgende week waarschijnlijk 700 kubieke meter water per seconde af. De top van het Openbaar Ministerie heeft procesafspraken met Harry L., de broer van bolle Jos Leidekkers, op het laatste moment afgewezen. Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Rotterdam. L. wordt verdacht van het witwassen van onder meer 15 miljoen euro. De rechtbank behandelt de zaak nu volledig. Voor 43 van de ruim 50 verdachten in de Belgische drugszaak Costa komt hoger beroep. 27 verdachten gingen zelf in beroep, voor de anderen deed het Openbaar Ministerie dat. De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, alias Bolle Jos, kreeg 14 jaar cel. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Joris Weert.
5: Ja, laat je horen, zeg. Irene Cara is hier. Flashdance.

September. Leuk als je hier de studio uit komt lopen en over de redactie heen gaat lopen. Bijvoorbeeld richting de koffieautomaat. Dan is de kans groot dat je struikelt over een snoer of over een toetsenbord of over iets wat totaal niet te identificeren is. Het heeft alles te maken met de voorbereidingen voor het Curaçao Noordse Jazz, waar de mobiele studio voor in gereedheid wordt gebracht. Vanaf donderdag 4 uur gaat het los op deze radio's. En de leukste.

Rod Stewart, Paradise en Baby Jane hoorde je daar. Zeg, goed dat je me aan hebt staan op deze 1e van september. Vandaag ga je er vandoor met een lekker diner voor twee bij restaurant Brakke Put Mij Mee. Als je meespeelt met de Paradise FM Muziek Quiz. Later in dit programma gaat die opgave nog een keertje voorbij komen. Room 5 hoor je ook nog naar deze van...

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service.

0: mij verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: half elf.
1: Eerste meetsensoren geplaatst voor onderzoek naar luchtkwaliteit Bonaire. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Op Bonaire zijn het RIVM en het openbaar lichaam gestart met het meetplan Lagoon om de luchtkwaliteit rond het afvalcentrum te onderzoeken. Gedeputeerde Martinez en staatssecretaris Bertram overhandigden de eerste meetsensoren aan Stichting Pro Lagoon nadat omwonenden al langere tijd hun zorgen uiten over hun gezondheid. De sensoren meten in eerste instantie fijnstof, maar later wordt het uitgebreid. Ook de grondwaterkwaliteit wordt onderzocht. Alle meetresultaten worden openbaar gemaakt. En daarnaast gaat het Rijk intensiever samenwerken met Bonaire bij de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van afvalverwerkende bedrijven op het eiland. En het ministerie van Gezondheid op Curaçao vraagt inwoners en bezoekers alert te zijn op de hitte. Zeker tot en met oktober kunnen de temperaturen flink oplopen. Het advies is om tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags de volle zon te vermijden, zware inspanning uit te stellen en voldoende water te drinken. Ook kunnen jonge kinderen, ouderen en chronisch zieken sneller last krijgen van hitteklachten, zoals duizeligheid en hoofdpijn. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Nu Joris Reer.
2: Ja, van harte goedemorgen. Take That zometeen na deze van Phil Collins. Paradise.

Maroon 5, een paar jaar geleden stonden zij op het Curaçao Noordje Jazz. En toen ging het hele plein helemaal los. Dat weet ik nog als de dag van gisteren. Zeg, weet je wat leuk is, waar ik echt heel veel zin in heb? In Curaçao Noordje Jazz. En niet zomaar, omdat wij dit jaar voor het eerst iets waanzinnig leuks gaan doen. En we stonden daar al jarenlang uit te zenden op het festivalterrein om jou onderweg daar naartoe een beetje bij te praten over wat waar te vinden is, et cetera, et cetera. En dat deden we altijd naast een andere radiozender. Dat was Dolfijn FM, die staan daar dan naast ons in een ander tentje. En we hebben gezegd, weet je wat jongens, Egon en consorten, zullen wij anders dit jaar gewoon lekker samen in één tent met één radiostudio op twee zenders tegelijk gaan uitzenden. Nou, zo geschieden, dat gaat gebeuren. Dus de voorbereidingen zijn in volle gang. Vanaf donderdag 4 uur hoor je de show van Vanessa Werkhoven. Dus niet alleen op 103.1, maar ook op 97.3

0: The new Coimon brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at koimanbv.com. Koiman, everything you need to succeed.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have

0: 12 uur. Harry Winterswijk met het nieuws. Op Bonaire zijn het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Openbaar Lichaam gestart met Meetplan Lagoon. Gedeputeerde Martinez en staatssecretaris Bertram overhandigden de eerste sensoren aan Stichting Pro Lagoon. Die meten eerst fijnstof. Later volgen andere metingen en onderzoek naar grondwater. Alle resultaten worden openbaar. Het Rijk werkt ook intensiever samen bij vergunningen, toezicht en handhaving. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur roept op extra alert te zijn tijdens de aanhoudende hitte. Vermijd direct zonlicht tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags. Drink regelmatig water, ook voordat u dorst krijgt. Let extra op baby's, kinderen tot 4 jaar, ouderen en chronisch zieken. Zoek verkoeling bij klachten. Blijven die aanhouden, bel dan de huisarts. Dan nog internationaal nieuws. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt woensdag met premier Rob Jetten chipmachinemaker ASML in Veldhoven. Ze bespreken de Europese tech-industrie, strategische investeringen en de positie van Europa in kunstmatige intelligentie en de chipindustrie. Ook spreken ze met Franse en Nederlandse techbedrijven. De politie is aan de Hollestraat in Nederasselt een woning binnengevallen. Agenten van de dienst Speciale Interventies gingen naar binnen met een politiehond, maar troffen niemand aan. De actie vond plaats bij Overasselt, waar eerder dinsdag een dodelijke schietpartij was. De politie verricht daarom de hele dag aanhoudingen. De beurzen in New York zijn dinsdag lager geopend. Hogere olieprijzen na de Amerikaanse aanvallen op Iran afgelopen weekend wakkeren de inflatiezorgen aan. Daardoor groeit de kans op renteverhogingen. De Dow Jones daalde 0,5%, de S&P 500 0,6% en de Nasdaq 1,2%. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van open valt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Swiss Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Dames en heren, welkom aan boord van Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Joris Reer.

0: quiz.
1: Lekker hè, It's My Life. Heel de dag uit volle borsten doe je natuurlijk op Paradijs 103.1 FM. Zegt vandaag in de muziekquiz iets lekkers, namelijk een diner voor twee bij een restaurant Brakke Put bij mij. Heerlijk uitkijken daar over, ja, Brakke Put, over de rest van het eiland. En terwijl jij daar zit uit te kijken, komt daar iemand langs gelopen met een fantastisch sizzling steak van de houtskoolgril. Kan voor jou zijn op onze kosten. Luister even mee.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, waar is het ook alweer van? Pak je telefoon, open de Paradijs FM app. Die is gratis te downloaden in elke app store. En stuur het door via de app. Wat heb je daar gehoord? Winnaar einde van de dag bij Vanessa Werkhoven in de show. Uit volle borst nu met George Michael en Elton John.

En dan heeft Ricky Martin er wel voor gezorgd, samen met de Natalia Jiménez, hoorde je deze fantastisch fijne meedeinzer, meeneurier op Paradise 103.1 FM. Waar de muziek altijd goed is, dat is een belofte. Een van die beloftes van ons aan jou. Aan de muziek, daar hoef je nooit aan te twijfelen. Bijvoorbeeld Tom Petty zometeen, na Santana.

Teddy en zijn Heartbreakers op Paradise 103.1 FM. Het is Mary Jane's Last Dance. Vanaf donderdag gaat het los op Curaçao Noordje Jazz. En vrijdagavond op deze radiozender. Dat is heel leuk. Een hele coole radio-reunie tussen onze vriend van vanaf Bonaire. Tot voor kort was hij nog elke week te horen op Paradise FM met zijn Soul Show. Daar is hij een tijdje geleden mee gestopt. Want hoe je het bent of keert. De beste man is ook geen 20 meer. Hij komt naar Curaçao toe en gaat op het festivalterrein van Curaçao Noordje Jazz een radioprogramma presenteren samen met Ruud Zegwaard.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt.
1: In the evening when the sun goes down.
0: Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
5: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
6: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
7: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: half 12.
1: Eerste meetsensoren geplaatst voor onderzoek naar luchtkwaliteit Bonaire. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Op Bonaire zijn het RIVM en het openbaar lichaam gestart met het meetplan Lagoon om de luchtkwaliteit rond het afvalcentrum te onderzoeken. Gedeputeerde Martinez en staatssecretaris Bertram overhandigden de eerste meetsensoren aan Stichting Pro Lagoon nadat omwonenden al langere tijd hun zorgen uitten over hun gezondheid. De sensoren meten in eerste instantie fijnstof, maar later wordt het uitgebreid. Ook de grondwaterkwaliteit wordt onderzocht. Alle meetresultaten worden openbaar gemaakt. En daarnaast gaat het Rijk intensiever samenwerken met Bonaire bij de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van afvalverwerkende bedrijven op het eiland. En het ministerie van Gezondheid op Curaçao vraagt inwoners en bezoekers alert te zijn op de hitte. Zeker tot en met oktober kunnen de temperaturen flink oplopen. Het advies is om tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags de volle zon te vermijden, zware inspanning uit te stellen en voldoende water te drinken. Ook kunnen jonge kinderen, ouderen en chronisch zieken sneller last krijgen van hitteklachten, zoals duizeligheid en hoofdpijn. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Nu Joris Reer.
2: Ja, bijna tijd voor de lunchpauze. Eerst nog.

level 42. Wat een hoop getallen zo, hè, op deze dinsdagochtend. Something About You hoorde je daar. Heb jij hem al op je telefoon? De gratis Paradise FM app te downloaden in de App Store en de Google Play Store. Zo niet,

Oké, ik weet het, ja. Het is Escape, zich zo meteen hier. De man, de legend, the man with the golden voice, ook wel genoemd. Pepijn Bier en Broodspot, die komt op appel voor de lunchpauze op deze radiozender. En I'm gonna escape, zoals Enrique Iglesias dat ook heeft gedaan en zojuist. Tijd voor een lekker bammetje. Laat je achter met Andy Money, take me home tonight.

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
0: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bijpassende wijnen van Servifrais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: Mijn naam is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Op Bonaire zijn het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Openbaar Lichaam gestart met Meetplan Lagoon. Gedeputeerde Martinez en staatssecretaris Bertram overhandigden de eerste sensoren aan Stichting Pro Lagoon. Die meten eerst fijnstof. Later volgen andere metingen en onderzoek naar grondwater. Alle resultaten worden openbaar. Het Rijk werkt ook intensiever samen bij vergunningen, toezicht en handhaving. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur roept op extra alert te zijn tijdens de aanhoudende hitte. Vermijd direct zonlicht tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags. Drink regelmatig water, ook voordat u dorst krijgt. Let extra op baby's, kinderen tot 4 jaar, ouderen en chronisch zieken. Zoek verkoeling bij klachten. Blijven die aanhouden, bel dan de huisarts. Dan internationaal nieuws. Autobussen kunnen vanaf 2029 ook worden geweerd uit uitstootvrije zones. Staatssecretaris Annette Bertram wil de regels aanpassen. Gemeenten bepalen zelf of de zones voor bussen gelden. Het gaat om voertuigen met meer dan 9 inzittenden, zoals touringcars. Uitzonderingen blijven mogelijk. Persoonsgegevens van klanten van de Ajax-shop zijn buitgemaakt bij een datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. Het gaat onder meer om huisadressen en telefoonnummers. Betaalgegevens, bankrekeningnummers, creditcardgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn niet gelekt. Ajax adviseert klanten alert te zijn op phishing. Denemarken sluit mannen ouder dan 55 binnenkort uit van vruchtbaarheidsbehandelingen in het zorgstelsel. De maatregel moet in januari ingaan vanwege gezondheidsrisico's voor kinderen die met zaad van oudere mannen worden verwekt. Denemarken is het eerste land met zo'n beperking. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.

0: kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Seru di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: En die zegt natuurlijk een oprecht goeie.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk.

0: terug.
1: Juan es la paga. En daarvoor John Parr met St. Elmo's Fire.
2: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt dan oprecht: goeie dinsdagmiddag. 12 minuten over 12 zometeen. De quote van de dag die gaat over diëten. Veel mensen zo vlak na de vakantie proberen een beetje op de kilootjes te letten. De vakantiekilootjes daarover later meer. Zo rond 20 minuten voor 1 neem ik het nieuws. Het lokale nieuws natuurlijk met je door met Vanessa Werkhoven. We spelen het eerste uur de muziekquiz. Het gaat allemaal om een heerlijk diner voor twee bij Landhuis Brakkeput, Meimei. En natuurlijk na het nieuws van 1 uur de Spotlight. Zijn weer een hoop mensen jarig, waren weer de opvallende releases. Daar hoor je later meer over.
2: Paradise FM.
1: Ja, normaal op dit tijdstip natuurlijk Mark Kampers, maar die geniet van een welverdiende vakantie. Dus ik neem het nieuws met je door. Er was natuurlijk een enorme schietpartij in het Nederlandse over Asselt. Mogelijk ontstaan door een geëscaleerd drugsconflict. Dat zou volgens bronnen gelieerd zijn aan de criminele organisatie van Bolle Jos Leidekkers. Dat is dus in over Asselt volledig geëscaleerd. Bij een nachtelijke schietpartij is daar een dode gevallen en twee politieagenten raakten gewond. De Telegraaf heeft exclusieve beelden. Daarop is te zien hoe meer dan 20 zwaar bewapende mannen een boerderij waar eerder een drugslab werd aangetroffen bestormen en meteen een beveiliger doodschieten. De politie gaat uit van een wraakactie vanuit criminele hoek tegen een van de bewoners van de boerderij. Deze zou in het verleden dus zaken hebben gedaan met de organisatie van Jos Leidekkers, ook wel bekend als Bolle Jos. Het gaat daarbij natuurlijk om het importeren van enorme hoeveelheden cocaïne. De mate van geweld in over Asselt is voor Nederlandse begrippen ongekend. Politiebronnen spreken van Mexicaanse toestanden en een drugsoorlog. Inmiddels zijn er 34 mensen gearresteerd na dat geweld in over Asselt. De verdachten komen uit Frankrijk, België, Algerije en Nederland. Er is net een persconferentie geweest vanuit de politie over die schietpartij. Kickbokser Badr Hari, 41 jaar oud, is dinsdagochtend in Amsterdam aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging. Dat bevestigen bronnen aan de Telegraaf na berichtgeving van een Juice-kanaal. Sempo Lat, dat is de advocaat van Badr Hari, die bevestigt dat zijn cliënt vanochtend is aangehouden. Maar Polat wil niet reageren op de vraag of de aanhouding verband houdt met zijn ex-vrouw Daphne Romani. Die zou hij mogelijk mishandeld hebben. Badr Hari kreeg in september 2025 een werkstraf voor mishandeling opgelegd. De vechtsporter zou naar verluid toen zijn ex-partner hebben mishandeld. Dat zou zijn gebeurd vorig jaar september en op 2 februari van dit jaar. Badr Hari werd na de laatste keer opgepakt en zat toen 3 dagen vast. Dat is het nieuws. Mocht er nog ontwikkelingen zijn vanwege die schietpartij in over Asselt, dan meld ik je dat natuurlijk later. Zometeen dus de quote van de dag. Nu eerst Somebody to Love. George Michael en Queen.
2: De beste 80s, 90s en zero's. Heel de dag uit volle borst.
3: It's one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: George Michael en Queen, de mannen van Queen. Maar zonder Freddie Mercury natuurlijk, want dit was het tribute. En daarbij zong hij Somebody to Love.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Afvallen. We willen er allemaal wel eens aan beginnen. Maar volgens Michael Sells, hij is hoofddiëtist van het UZA, dat is het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, gaat het vooral om keuzes die je op lange termijn kunt volhouden. Vergeet repen, supplementen, gekke en strenge diëten, maar kies voor echte voeding om gemakkelijk verandering te brengen in je levensstijl, zegt Michael, hoofddiëtist dus van dat UZA. Het is geen hogere wiskunde. Mensen weten heel goed dat groente, fruit en granen gezond zijn. Alleen leven we in een wereld die ongezond gedrag veel gemakkelijker maakt dan gezond gedrag. Om dat patroon om te draaien kun je enkele eenvoudige trucjes toepassen. Zo kun je bij elke maaltijd een extra groente toevoegen. Dan krijg je extra vezels, mineralen en vitamines binnen. Bij de lunch bijvoorbeeld neem een extra bakje kerstomaten mee. Dat is allemaal veel aangenamer dan jezelf iets te verbieden. Ook tijdens het eten zijn kleine aanpassingen belangrijk. Als je aan het eten bent, leg je telefoon weg. Een smartphone leidt af en we weten dat als je tijdens het eten afgeleid wordt, dat kan ook door de televisie of door werk, de kans groot is dat je gaat overeten. Je voelt tijdens het scrollen namelijk helemaal niet of je wel voldoende gegeten hebt. En vooral is zijn voornaamste advies: maak van afvallen geen wedstrijd tegen de weegschaal. Ga daar niet continu op staan. Als je een glas water drinkt, ben je 200 gram zwaarder, maar dat wil niet zeggen dat je het daarom niet moet drinken. Gewicht kan zeker kortstondig snel fluctueren. Je hebt ook mensen die een dag niet eten om de volgende dag een kilo lichter te zijn. Daar word je niet gezonder van. Jezelf allerlei regels opleggen die heel ver van je eigen wereld staan, dat hou je niet vol. Een concreet voorbeeld geeft hij: je gaat samen uit eten en jij bestelt vanwege je dieet iets totaal anders dan je gezelschap. Iets wat je normaal helemaal niet zou bestellen. Gezellig is het niet en je wordt er niet gelukkiger van en je zal het uiteindelijk ook niet volhouden. Ga voor duurzame aanpassingen en zorg dat het leuk blijft. En maak onderscheid tussen functioneel eten en genieten. Ga je op zaterdagavond met vrienden uit eten, dan draait het niet om functioneel eten. Dan gaat het om interacties aangaan, culinair ontdekken. Dat hoeft allemaal niet per se gezond te zijn. Net zoals je aderen niet zullen opengaan na een gezonde maaltijd, zullen ze ook niet dichtglibben door een ongezonde maaltijd. En dat is ook meteen de quote van de dag. Janet Jackson heeft heel erg geschommeld altijd met haar gewicht. Toen ze een kindsterretje was, moet je nagaan in tv-series, kreeg ze op haar 11e te horen dat haar heupen te breed waren en dat ze moest afvallen, 11 jaar oud. Gedurende haar volwassen popcarrière schommelde haar gewicht regelmatig tientallen kilo's tussen albums en tournees door. Uiteindelijk schreef ze een boek, Through You, A Journey to Finding and Loving Yourself. Een autobiografische zelfhulpboek. In dat boek zitten bijvoorbeeld ook praktische tips, maaltijdplannen en gezonde recepten. Maar zij zegt vooral, het boek draait om de realisatie dat gewichtsverlies op zichzelf geen geluk brengt als de mentale basis niet klopt. Pas toen Janet Jackson leerde accepteren wie ze was en de emotionele triggers achter het overeten aanpakte, vond ze rust. Yeah.

0: The new Coimon brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at koimanbv.com. Koiman, everything you need to succeed.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: mijn vrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
2: Economenclub ziet kansen voor Schottengat als nieuwe economische pijler. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het Schottengat heeft de potentie om uit te groeien tot een nieuwe economische pijler voor Curaçao. Dat concludeert de Economenclub na een uitgebreide excursie langs 5 maritieme en industriële organisaties in het havengebied. Tijdens het bezoek werd duidelijk dat er grote plannen zijn voor de toekomst. Zo transformeert het Isla Terrein richting de productie van speciale grondstoffen en zonne-energie en wil terreineigenaar Toobase de olieopslag uitbreiden. Scheepswerf CDM Holding en exploitant Dame zetten in op een investeringsplan van ruim 100 miljoen euro om in te spelen op de groeiende vraag naar scheepsonderhoud in de regio. Daarnaast wordt gewerkt aan het schoonmaken van de oude asfaltmeren bij Buscabay om extra terrein te creëren voor logistiek en industrie. En oppositiepartij PAR haalt hard uit naar premier Pisas. Volgens fractieleider Quincy Girigori heeft het kabinet tijd en miljoenen guldens verspild door verkeerde keuzes rond de raffinaderij. Het plan om te stoppen met raffinage en te focussen op olieopslag en menging lag al in 2021 op tafel. De regering koos toen echter voor buitenlandse partijen die uiteindelijk niets opleverden. Daardoor kampt terreineigenaar Toobase nu met kapotte opslagtanks en een gebrek aan geld voor herstel. Girigori noemt het onbegrijpelijk dat Pisas een investeringsaanbod van overheidsbedrijf Curoil afwees. Curoil steekt die honderden miljoenen nu in de opkoop van de olieterminal op Bonaire. Daardoor gaan twee Curaçaose staatsbedrijven straks met elkaar concurreren. De PAR wil dat Pisas de directies van Curoil en Toobase deze week nog samen aan tafel zet om alsnog één gezamenlijk brandstofbeleid te maken. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.

0: missen.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad, je volgende stop voor alles rondom auto's.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Prince.

0: Oostpol.
1: Ja, die zegt natuurlijk een oprecht goede dinsdagmiddag. Bijna 20 minuten voor 1. Straks speel ik de enige echte muziekquiz met je. Het gaat vandaag om een heerlijk diner voor 2. Daarbij Landhuis Brakke Put Meimei. En in het 2e uur natuurlijk de spotlights. Die zijn allemaal jarig. Nou, niet de minste. Gloria Estefan is vandaag jarig. Barry Gibb van de Bee Gees is jarig. En Joseph Williams, jawel, van Toto. En die staan natuurlijk vrijdag op het Curaçao North Sea Jazz. Maar nu eerst.
0: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: Nou, waar ik me over verbaas, goedemiddag trouwens, Vanessa.
2: Goedemiddag.
1: Is dat het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur een hitteadvies geeft. Dat heb ik volgens mij nog nooit eerder meegemaakt. Ze zeggen, het lijkt Nederland wel, hè, waar ze de hele tijd komen met weeralarmen en weet ik veel wat. Het ministerie hier dus roept iedereen op om extra alert te zijn vanwege de aanhoudende hitte. Zo warm vind ik het trouwens niet. Het is wel eens warmer geweest in augustus en september.
2: Heel erg bloedverziekend heet.
1: Bloedverziekend?
2: Ja, dat vind ik.
1: Dat lijkt me ernstig trouwens.
2: Ja, nee, maar dit is wel wat ik zeg maar hardop zeg op het moment dat ik de deur uitloop.
1: Nou ja, ik vind
2: het bloedverziekend heet.
1: Nee, ik vind het dus wel meevallen. Ik heb het in augustus, we zitten in september trouwens, vooral in september echt wel warmer meegemaakt in oktober. Dat ik echt dacht, dat zelfs ik dacht, en ik ben er blijkbaar minder gevoelig voor, van poe, wat is het warm.
2: Ja.
1: Maar goed, ze komen dus met een hitteadvies, hè. In augustus en oktober liggen die, tussen augustus en oktober liggen de temperaturen elk jaar natuurlijk hoger. Het ministerie zegt, vermijd direct zonlicht tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags. Het zijn allemaal van die open deuren. Je moet überhaupt tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags niet in de zon komen.
2: Ja, dat zijn dus misschien voor de mensen die denken, of mensen die nu op vakantie zijn en denken, ik ga lekker in de zon liggen. Ik ga lekker bruin worden. Of in de tuin.
1: Ja, maar die hou je toch niet tegen. Ik zie wel eens.
2: Nee, maar dat zijn ze in ieder geval gewaarschuwd.
1: Ik zie wel eens bakkende toeristen. Dat ik denk, dit kan je beter niet doen. Zware lichamelijke inspanning moet je bewaren voor de koelere uren. Zegt dat tegen die arme metselaars die nu aan het werk zijn. Wordt aangeraden om regelmatig voldoende water te drinken. Nog voor je dorst krijgt.
2: Ja.
1: Warm, hè? Ja, ik bedoel, kom op. Extra aandacht voor. Het is net. We zijn aan het Nederlanden. Dit deden we nooit. Ik vind
2: zo
1: het een beetje.
2: Het wel een beetje. Een beetje betuttelend. Maar ja, weet je, een gewaarschuwd mens telt voor 2. Dus ja, misschien hebben sommige mensen die waarschuwingen echt nodig. En kijk, wij zitten natuurlijk niet in de kwetsbare doelgroep nog. Hè, Pepijn? Dus misschien dat het voor ons niet zo geldt. Maar ja, iemand anders misschien. Die kan daar wel behoorlijk de mist in mee ingaan.
1: En daarmee sluiten we dit onderwerp af.
0: Warm, hè?
1: Zo is dat. Goed, er zijn meetsensoren geplaatst op Bonaire. Zometeen gaan we het hebben over dat de Par Pisas aanvalt. Maar eerst meetsensoren geplaatst op Bonaire voor onderzoek daar naar de luchtkwaliteit. Komt natuurlijk ook omdat ze een deel zijn van Nederland. Het RIVM en het Openbaar Lichaam zijn gestart met het meetplan om de luchtkwaliteit rondom het afvalcentrum bij Lagundar te onderzoeken. Ze gaan in eerste instantie fijnstof meten. Dat zal best wel hoog zijn daar. Überhaupt hier, met al die diesels krijg je heel veel fijnstof. Later wordt het onderzoek uitgebreid. Ze gaan de grondwaterkwaliteit meten. Ja, lijkt me allemaal heel goed. Gaat uiteindelijk om het toezicht en de handhaving van de afvalverwerking voor de bedrijven die dat doen op het eiland.
2: Ja, precies. Nou ja, hartstikke goed lijkt mij, hè. En de meetresultaten worden ook openbaar gemaakt. Dus weten de mensen ook gewoon een beetje waar ze aan toe zijn. En dan hoop ik dat op het moment dat toch blijkt dat die lucht stoffen bevat die je beter niet kunt inademen, dat daar wel wat dingen zullen worden aangepast.
1: Over vervuiling gesproken. De raffinaderij is natuurlijk dicht. Ik zou dat vooral zo houden. De hele boel plat gooien en daar gewoon een jachthaven ontwikkelen, appartementen en de hele mikmak. Maar goed, dat vind ik. Oppositiepartij PAR haalt hard uit naar premier Pisas van de MFK. Volgens de fractieleider van de PAR, meneer Girigori, heeft het kabinet tijd en miljoenen guldens verspild door verkeerde keuzes rond de raffinaderij. Het plan om te stoppen met de raffinage en te focussen op olieopslag en menging lag in 2021 al op tafel. De regering koos toen voor buitenlandse partijen die uiteindelijk niets opleverden. Girigori noemt het onbegrijpelijk dat Pisas een investeringsaanbod van overheidsbedrijf Curoil heeft afgewezen. En Curoil steekt die honderden miljoenen die ze blijkbaar hebben nu in de opkoop van een olieterminal op Bonaire.
2: Ja, precies. En,
1: Daardoor gaan dus twee Curaçaose staatsbedrijven straks met elkaar concurreren. Ja, ze hebben wel een puntje, de PAR.
2: Ja, zeker. Nou, ze willen in ieder geval heel graag dat Pisas de directies van zowel Curol als Toebase deze week nog samen aan tafel zet, zodat ze alsnog tot één gezamenlijk brandstofbeleid kunnen komen. Dus laten we het afwachten.
1: Feestelijk nieuws, de honkballers van Curaçao Little League zijn gisteren feestelijk onthaald hier op het eiland. We hadden het er gisteren over, dat zou in de middag zijn. De kersverse wereldkampioenen kwamen gistermiddag aan op de luchthaven Hato, waar familie, vrienden en heel veel fans hen hebben opgewacht. Na de ontvangst vertrok de ploeg voor een grote parade van de rotonde bij Palu Blanco, hier dus vlakbij, naar het Brionplein, waar het publiek allemaal langs de route stond. Dat moet een fantastische ervaring zijn voor die jongens van, wat zijn ze ook weer, tussen de 9 en de 11.
2: Ja, dat is, dat is natuurlijk machtig mooi. Maar goed, kijk, het zijn jonge jongens, maar het zijn natuurlijk ook, dat blijkt wel, mega getalenteerde kids. Dus te gek. Ik kijk eventjes naar die foto op nu.cw en het staat echt vol, joh, daar op Hato. Alleen maar Curaçaose vlaggetjes en dan die beetje iets wat beduuste snoetjes van die kinderen. Dat is wel heel schattig. Maar het is zo een beetje, dat baseball, baseball talent hier op het eiland.
1: Ja.
2: Dat is bizar, hè? Er komen zo ontzettend veel grote spelers van Curaçao uit. En dat is, ik ben toch benieuwd wat dat dan is.
1: Wat?
2: Hoe het kan dat we zoveel.
1: Dat heeft te maken met dat het hier heel enthousiast ontvangen wordt. Het wordt gestimuleerd. En we zitten in een regio waarin honkballen populair is. Dus je kan, als je een beetje talent hebt, kan je gescout worden. En kan je naar bijvoorbeeld een kamp op de Dominicaanse Republiek, waarbij je het nog veel beter leert doen. En er zijn natuurlijk mogelijkheden. Hè? We hebben grote namen. Er zijn natuurlijk mogelijkheden om het in Amerika professioneel te gaan doen. Dat zijn allerlei sterke motivaties.
2: Ja, dus het is inderdaad aantrekkelijk. Maar het talent moet ook wel aanwezig zijn. En dat is er dus in grote getalen. En dat vind ik zo ontzettend mooi. Ik heb ooit een keer ik weet even niet uit mijn hoofd hoe die documentaire heet. Een hele mooie documentaire over baseballtalent hier op het eiland. En hoe dat ook door de hele, dus niet alleen van huis uit gestimuleerd, maar gewoon door de hele buurt ook opgevangen wordt. Hè? Die kinderen die zijn gewoon bijna dag en nacht zijn ze bezig met die sport. Ja, en dat is voor soms alleenstaande moeders of de ouders die ook moeten werken, niet altijd goed te ondersteunen in je eentje. Dus, maar het schijnt dat daar echt, dat ook zo belangrijk is. Hè? Heel erg bijdraagt dat daar een heel team van liefdevolle buurtbewoners en familieleden omheen staat. En dat is natuurlijk ook wel wat uiteindelijk het zo sterk maakt. Mooi, vind ik het.
1: We kunnen ook aardig voetballen. Cricketen daarentegen, dat gebeurt hier bijvoorbeeld totaal niet. Nee, maar om de regio aan te halen. Ja, in bepaalde Caribische eilanden wordt wel gecricket, maar in India is dat volkssport nummer 1 in Australië en Groot-Brittannië.
2: Ja, dat zie je hier inderdaad. Ik moet er een beetje om lachen. Ik heb het nog nooit gezien hier, cricket.
1: Nee, maar het zou hier ook gespeeld kunnen worden. Maar dat gebeurt niet. Het is honkbal en voetbal. Dat zijn wel, denk ik, de voornaamste sporten.
2: Ja, precies.
1: Tot slot, heb jij katten?
2: Nee, maar ik hou wel van katten.
1: Ik ook. Ik had vroeger, toen ik nog in Amsterdam woonde, had ik een kat.
2: Ja, ik heb ook katten gehad, maar ik vind hier op Curaçao vind ik dan toch net iets te warm.
1: Het is meer een hondeneiland.
2: Ja, en dan die honden zijn lekker buiten, maar een kat in een dier in huis vind ik het gewoon echt even te warm voor.
1: De Nederlandse cabaretier en stand-up comedian Martijn Koning denkt er anders over. Die is ambassadeur geworden van de stichting Kitten Rescue Curaçao. Hij wil meer aandacht geven aan het terugdringen van het kattenleed op Curaçao. Koning is stand-up comedian, bekend van tv, radio, theater en ga zo maar door. De stichting Kitten Rescue Curaçao zet zich sinds 2014 in voor katten en kittens op het eiland. Jaarlijks worden minimaal 1000 katten gratis gesteriliseerd. En ze vangen moedeloze kittens en gebonden zwerfkatten op. En dat is natuurlijk buikwerk.
2: Ja, zeker. Hartstikke mooi. Als je dan toch een kat wil nemen, inderdaad gewoon lekker bij de Kitten Rescue langs gaan. En ja, daar loopt van alles rond. Oud, jong, ja, blind. Nee, maar echt. Weet je wel,
1: alle soorten en maten,
2: bedoel
1: je?
2: Net waar je zin in hebt. Ja, ja, ja, precies.
1: En met staart, zonder staart, alles.
2: Nou ja, volgens mij dat zelf nog. Ja, ja. En nemen hartstikke goed wat ze doen. Dus ja, en dan denk ik, ja, leuk. Leuk, Martijn Koning. Leuk dat je ambassadeur bent geworden. Ja, geweldig.
1: Wij spreken elkaar morgen weer.
2: Is goed.

0: Pointer Sisters en helemaal excited. En wij hier bij Paradise FM ook. Hè? Want het Curaçao North Sea Jazz zit er aan te komen. Straks in de spotlight. Een van de mensen van Toto in de spotlight. Want Joseph Williams is vandaag jarig. Evenals trouwens Barry Gibb van de Bee Gees. En Gloria Estefan. Die hoor je straks allemaal na het nieuws van 1 uur. Maar nu eerst. Want het is nu, hoe laat is het eigenlijk? 6 minuten voor 1, een perfecte tijd voor...
1: Paradise FM, muziekquiz, muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor 2 bij Landhuis Brakkeput bij mij. Natuurlijk al decennia een vaste waarde in het restaurant leveren. We gaan naar de recensie van Rob uit Hoofddorp in Nederland. Die zegt, Brakkeput bij mij is een must voor iedere vakantieganger op Curaçao. Dit historische landhuis staat al jarenlang bekend om zijn uitstekende, vaak gegrilde gerechten met een ruime keuze uit vlees en vis. Ook voor de kleintjes is er een minuutje. De bediening was uitstekend. Nou, wat wil je nog meer van een restaurant? Michelle P., die is uit Hamilton, Canada, zegt... wat een heerlijke dag, moederdag, een tijdje geleden, mei... was de recensie, hebben we mogen doorbrengen bij Brakkeput. Mei. Wat, we begonnen met een rondje midget golf. Daarna hebben we genoten van het naastgelegen restaurant. De service was geweldig en toen kwam het eten. En dat was weer een hit. Nou, wat wil je nog meer? Mijn tip? Ze hebben Lobster Night daar op donderdag. Is misschien leuk om daar naartoe te gaan. Hier komt-ie. De muziekquiz. Had je telefoon gereed?
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, die is heel kort. Zullen we het gewoon nog een keertje doen? Omdat het dinsdag is, waarom niet? Hoppa.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, we blijven een beetje in de Curaçao Naughty Jazz sfeer. Want ze was hier volgens mij de vorige editie. En ze is de muze van Prins. En meer ga ik niet zeggen. De rest moet je toch maar zelf invullen. Je kan natuurlijk appen via de app. Als je die nog niet hebt gedownload, kan via elk platform de Paradise FM-app. Of 675-1031. 675-1031. En wie weet, loop jij binnenkort wel dansend door de straat vanwege jouw heerlijke diner wat je hebt gewonnen bij Landhuis Brakkeput. Mei.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Hallo! Niet rennen bij het zwembad.
4: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerst.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Richard Doornbos is officieel vertrokken als president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Na 6 jaar gaat hij naar Nederland, waar hij toetreedt tot het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten. Ferenc Lamp volgt hem op als president-directeur. Candice Henriques wordt financieel-economisch directeur. Samen met directeursecretaris Leila Matroos Lasten vormen zij vanaf 2 september het nieuwe bestuur. Het Schottengat kan uitgroeien tot een nieuwe economische pijler voor Curaçao. Dat zegt de Economenclub na een bezoek aan 5 bedrijven in het havengebied. Er zijn plannen voor zonne-energie, grondstoffen en meer olieopslag. Scheepswerf CDM Holding en Dame willen ruim 100 miljoen euro investeren in scheepsonderhoud. Ook worden oude asfaltmeren bij Buscabaai schoongemaakt. Dan internationaal nieuws. De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies gesloten. Zorgen over oplopende olieprijzen, inflatie en rentes drukten op de koersen. De AEX verloor 0,4% en de midcap 0,6%. Ook de beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen omlaag. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones met explosieven die op en rond het vliegveld van Leipzig zijn gevonden. Volgens de regering gaat het om een hybride aanval die past in een patroon van eerdere Russische aanvallen. Uit onderzoek zou blijken dat de betrokkenen in opdracht van de Russische diensten werkten. De financiële positie van pensioenfondsen is in augustus verbeterd. Volgens financieel dienstverlener E.ON steeg de gemiddelde dekkingsgraad van 134 naar 135%. Dat komt vooral door de hogere rente en kan gunstig zijn voor fondsen die volgend jaar overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. En tot zover. Wil je

0: Meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Pepijn Bier en Broodspot.
2: Met The Jam, want Bruce Foxton is jarig.

0: Roospols.
1: Bijna 9 minuten over 1. Een oprecht goede dinsdagmiddag gewenst. Straks natuurlijk het Feel Good nieuws. Dat is na het lokale nieuws van 2:30. Daarin gaat het over Dale Greybeard Sanders. Hij heeft een enorme grote grijze baard. En die mag hij hebben, want hij is 91. En wat hij gedaan heeft, hij heeft het record op de Appalachian Trail opnieuw veroverd. Hij is de oudste persoon ooit die dat ruim 3.500 kilometer lange wandelpad heeft afgelegd binnen een jaar. En dat is nogal een pittige wandeling. Maar nu eerst, en we zijn er al lekker mee begonnen.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
1: Nou, vandaag 1 september vieren we de 71ste verjaardag van Bruce Foxton. Hij is de bassist van The Jam. Hij is de man achter die beetje stuwende Motown-baslijnen onder de maatschappij-kritische teksten van Paul Weller. A Town Called Malice gaat over het leven in een Britse provinciestad in de vroege jaren van Margaret Thatcher. Werkloosheid, lege winkels en mensen die zich ondanks alles staande proberen te houden. De titel is een woordspeling trouwens op de roman A Town Like Alice. Al gaf Paul Weller later wel toe dat hij dat boek nooit had gelezen. En vandaag is ook een levende legende jarig. Barry Gibb, vandaag 80 jaar geworden op 1 september. Hij is de laatste nog levende broer van de legendarische Bee Gees. En hij is de herkenbare falsetstem, die hele hoge stem, achter een groot deel van hun wereldhits. Je hoort Staying Alive, dat klinkt als de ultieme disco-song, maar het gaat eigenlijk over overleven. Volgens de broertjes Gibb draait het nummer om de strijd om overeind te blijven in de grote stad. De film Saturday Night Fever maakte het lied vervolgens onsterfelijk met John Travolta die op de openingstonen door New York loopt. Producer Robert Stigwood die wilde eigenlijk een nummer met de titel Saturday Night, maar dat vonden de broertjes iets te veel voor de hand liggen. Drummer Dennis Byron moest tijdens de opnames naar huis vanwege de ziekte van zijn moeder. Daarom werd een heel kort stukje drumritme, wat hij had opgenomen, in een zogeheten lus gezet. Een soort vroege vorm van een drumloopje die het nummer zijn onverstoorbare beat geeft. Want ja, je hoort eigenlijk steeds hetzelfde stukje drum van Dennis Byron. In maart 1978 stonden er 5 nummers van de broertjes Gibb van de Bee Gees tegelijkertijd in de Amerikaanse top 10. Barry Gibb, vandaag dus 80 jaar oud. Hopelijk blijft hij staying alive.

0: Barry Gibb, de herkenbare falsetstem van de Bee Gees. Vandaag dus 80 jaar oud geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Ja, het kan vandaag qua legendarische namen niet op. Wie ook jarig is namelijk is Joseph Williams. Die is 66 geworden. Hij is de herkenbare leadzanger van Toto. En de medeschrijver van Pamela. Die hoor je zo meteen. Maar wie ook jarig is vandaag 1 september, Gloria Estefan, 69 jaar geworden. De zangeres werd geboren in Havana, natuurlijk in Cuba, hè, en vluchtte na de Cubaanse revolutie met haar familie naar Miami. Met de Miami Sound Machine brak ze wereldwijd door met Conga. Een nummer dat draait om ritme, dansen en de uitnodiging om alle zorgen even los te laten. Drummer Arike Kiki Garcia schreef dat nummer onderweg tussen Nederland en Engeland toen ze voor het eerst aan toeren waren. Conga werd in 1985 de doorbraak in de Amerikaanse hitlijst. En dat nummer schreef geschiedenis. Het stond namelijk tegelijkertijd in de pop, de dance, de Latin en de R&B hitlijsten. De platenmaatschappij zag er aanvankelijk heel weinig in. Het nummer zou te Latin zijn voor de Amerikaanse markt en te Amerikaans voor de Latin-markt. De band moest dus een deel van de opnames zelfs zelf financieren. Gloria heeft later gezegd dat ze Conga tegenwoordig tijdens optredens nooit kan overslaan. Iedereen wil dat nummer horen. En zonder Conga was haar verdere carrière misschien heel anders verlopen. In mei 2025 werd Conga opgenomen in de Grammy Hall of Fame. Gloria Estefan, vandaag dus 69 jaar.

0: Matthijs Stefan, vandaag is 69 jaar oud geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Joseph Williams wordt vandaag 66 jaar. Hij is de leadzanger van Toto. Hij is sinds de jaren 80 nauw verbonden met de band. En hij schreef samen met David Page de Toto-klassieker Pamela, die je zometeen gaat horen. Dat nummer, afkomstig van het album The Seventh One uit 1988, gaat over een echte Pamela. Joseph had in de jaren dat hij zo rond de 20 was een zeer stormachtige relatie met haar. En heeft haar trouwens een ruwe mix in de tijd van dat nummer laten horen met de woorden: hier is jouw nummer. Ze heette dus werkelijk Pamela en ze vond het nummer trouwens prachtig. Die Joseph Williams heeft een soort carrière naast Toto. Hij was onder meer de zangstem van de volwassen Simba in Disney's The Lion King. En hij is de zoon van de beroemde filmcomponist John Williams. En hij kan zelf dus ook heel goed muziek schrijven. Hij heeft tv- en filmmuziek geschreven na een periode even buiten Toto. In 2010 is hij teruggekeerd bij de band. En ja, Toto staat natuurlijk op het Curaçao Noordzee Jazz Festival. Hè. Vrijdag 4 september, de tweede dag, staat deze Joseph Williams. Staan we natuurlijk met Steve Lukather en de rest van Toto op het podium. Ze hebben net een optreden gehad in Toronto. Dat was 30 augustus, dus zondag. Misschien zijn ze al op Curaçao, misschien nog niet. Ik denk dat ze nog even lekker in Toronto zijn. Kan je trouwens heel goed eten. En dat ze dan misschien morgen of overmorgen deze richting uitkomen. In ieder geval heeft deze Joseph Williams, die dus vandaag 66 is geworden, een leuke tropische bestemming in het vooruitzicht. En wij kunnen ons verheugen op het optreden van Toto. En dit nummer zal zeker niet ontbreken.

Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt. Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je raad.

0: Defimix, uw partner in bouwmaterialen. Wij produceren beton, blokken en klinkers van topkwaliteit die elk project sterker maken. Ook verkrijgbaar cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81. Defimix Curaçao, voor kwaliteit die blijft staan.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
3: Zaterdag 26 september, vanaf 4 uur, Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek, een vendor market, kunst, dans en iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis, dus kom gezellig met het hele gezin en bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
4: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
5: Economenclub ziet kansen voor Schottengat als nieuwe economische pijler. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het Schottengat heeft de potentie om uit te groeien tot een nieuwe economische pijler voor Curaçao. Dat concludeert de Economenclub na een uitgebreide excursie langs 5 maritieme en industriële organisaties in het havengebied. Tijdens het bezoek werd duidelijk dat er grote plannen zijn voor de toekomst. Zo transformeert het Isla Terrein richting de productie van speciale grondstoffen en zonne-energie en wil terreineigenaar Toobase de olieopslag uitbreiden. Scheepswerf CDM Holding en exploitant Dame zetten in op een investeringsplan van ruim 100 miljoen euro om in te spelen op de groeiende vraag naar scheepsonderhoud in de regio. Daarnaast wordt gewerkt aan het schoonmaken van de oude asfaltmeren bij Buscabay om extra terrein te creëren voor logistiek en industrie. En oppositiepartij PAR haalt hard uit naar premier Pisas. Volgens fractieleider Quincy Girigori heeft het kabinet tijd en miljoenen guldens verspild door verkeerde keuzes rond de raffinaderij. Het plan om te stoppen met raffinage en te focussen op olieopslag en menging lag al in 2021 op tafel. De regering koos toen echter voor buitenlandse partijen die uiteindelijk niets opleverden. Daardoor kampt terreineigenaar Toobase nu met kapotte opslagtanks en een gebrek aan geld voor herstel. Girigori noemt het onbegrijpelijk dat Pisas een investeringsaanbod van overheidsbedrijf Curoil afwees. Curoil steekt die honderden miljoenen nu in de opkoop van de olieterminal op Bonaire. Daardoor gaan twee Curaçaose staatsbedrijven straks met elkaar concurreren. De PAR wil dat Pisas de directies van Curoil en Toobase deze week nog samen aan tafel zet om alsnog één gezamenlijk brandstofbeleid te maken. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
6: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: eisen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Bier en Broodspot.
4: Straks meer spotlights. Nu eerst Whitney Houston.

0: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, en die zegt een oprecht goede middag. Wat gaan we nog doen in dit laatste half uurtje? Nou ja, eigenlijk de laatste pak een beet, 20 minuten. We gaan nog allerlei heerlijke muziek beluisteren. Onder meer een nummer van Archie Bell en de Drells. Misschien zeg je dat niet zo heel veel. Maar de goede man, Archie Bell, die is jarig vandaag. En hij is wel een soort van levende legende. Hij wordt 82 jaar vandaag en hij was altijd samen met een groep de Drells. En we hoorden ze namelijk Don't Let Love Get You Down. Dat is een aanstekelijke soulplaat uit 1976. De boodschap is eenvoudig en positief. Laat een gebroken hart je niet onderuit halen. Geef de liefde een nieuwe kans en blijf vooral in beweging. Het nummer kwam van het album Where Will You Go When the Party Is Over. Mooie titel. En werd gemaakt in de beroemde Philadelphia Soul-traditie. Bij een heruitgave trouwens in juni 1986 werd het opnieuw een Britse hit. Het bekende nummer van Archie Bell, Tighten Up, schreef hij in zijn tijd als militair om de blues, zeg maar, van het leger van zich af te schrijven. In dat nummer stelt hij zich voor als Archie Bell uit Houston. Dat ontstond nadat een DJ ooit had beweerd dat er na de moord op president Kennedy nooit iets goeds uit Texas was gekomen. Tegenwoordig leidt hij een rustig leven, maar zijn muziek leeft voort. In 2024 verscheen nog een uitgebreide boxset met zijn werk uit zijn Atlantic en Philadelphia International jaren. Vandaag dus 82 geworden, Archie Bell en de Drells met Don't Let Love Get You Down.

0: begrijp me niet verkeerd, maar dat waren de Pretenders met Don't Get Me Wrong.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Dale Greybeard Sanders heeft ook een echt enorm grote grijze baard. Die herovert het record op de Appalachian Trail. Het is een uitzonderlijke prestatie uit Amerika. Dale Greybeard Sanders heeft op 91-jarige leeftijd... ja, je hoort het goed, 91-jarige leeftijd... opnieuw het record op de Appalachian Trail veroverd. Hij is de oudste persoon ooit die het ruim 3.500 kilometer lange wandelpad binnen één jaar heeft afgelegd. Dale Sanders bereikte maandag 31 augustus, dus afgelopen maandag, de top van Mount Katahdin in Maine. Daarmee kwam na 359 dagen einde aan zijn tocht over de Appalachian Trail van de Amerikaanse staat Georgia naar Maine, dwars door 14 Amerikaanse staten. Dat ging overigens bepaald niet zonder problemen. Dale Sanders viel onderweg 71 keer. 6 van die valpartijen bestempelde hij als tamelijk hard. In juni ging hij in Vermont voorover op een rotsveld. Hij liep daarbij flinke schaafwonden op, maar hij ging gewoon verder. Hij belandde in het ziekenhuis nadat hij last kreeg van een verdoofde arm en extreme vermoeidheid. Een beroerte bleek het gelukkig niet te zijn. Sanders had een beknelde zenuw. Toen overwoog hij te stoppen, maar zijn vrouw wist hem ervan te overtuigen. Maak die tocht nou af. Sanders had eerder het record al gehad. In 2017 werd hij, toen 82, de oudste persoon die de Appalachian Trail volledig aflegde. Maar 4 jaar later werd hij ingehaald door zijn net wat oudere vriend MJ Everhart. Hij zei toen, ja, records zijn er om verpulverd te worden. Maar nu heeft hij zijn record terug. En hoewel dat record aanvankelijk zijn belangrijkste doel was, werd het onderweg steeds minder belangrijk. Er waren allemaal heel aardige mensen die karamelfrappés naar hem kwamen bengen, zeg maar. Die hem ondersteunden en dan lekkere dingen gaven. Sanders is trouwens al langer actief in extreme duursporten. Zo voer hij op zijn 87ste de volledige Mississippi af in een kano. En vestigde hij ook records in onder meer de Grand Canyon. Hij ziet zijn leeftijd niet echt als een beperking. Zijn plannen voor de toekomst zijn duidelijk. Ik ga niet stoppen, behalve als ik het echt fysiek absoluut niet meer kan. Ik wens je allereerst heel veel plezier zometeen met Marissa. En later natuurlijk met Vanessa. Ik meld me morgen weer tussen 12 en 2. Welk nummer past hier nabij? Nou, Tup Tumping van Chumba Wamba. Daar zit letterlijk in: I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. Nou, dat past wel bij Dale Sanders, vond ik. En ik wens je nog een hele fijne dinsdagmiddag.

0: Pijn, bieren, broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Tough, Strong, Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
4: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W.

0: Gevoelige wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
0: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret en Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.
2: Kokos Beach, de

0: Harry Winterswijk met het nieuws. Richard Doornbos is officieel vertrokken als president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Na 6 jaar gaat hij naar Nederland, waar hij toetreedt tot het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten. Ferenc Lamp volgt hem op als president-directeur. Candice Henriques wordt financieel-economisch directeur. Samen met directeur-secretaris Leila Matroos Lasten vormen zij vanaf 2 september het nieuwe bestuur. Het Schottengat kan uitgroeien tot een nieuwe economische pijler voor Curaçao. Dat zegt de Economenclub na een bezoek aan 5 bedrijven in het havengebied. Er zijn plannen voor zonne-energie, grondstoffen en meer olieopslag. Scheepswerf CDM Holding en Dame willen ruim 100 miljoen euro investeren in scheepsonderhoud. Ook worden oude asfaltmeren bij Buskabaai schoongemaakt. Dan internationaal nieuws. De Verenigde Staten zijn begonnen met nieuwe aanvallen op doelen van de Iraanse revolutionaire garde. Iraanse media melden explosies in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. President Donald Trump zegt dat de doelen rond de straat van Hormuz liggen en dreigt met hardere aanvallen bij een Iraanse vergeldingsactie. Een van de 2 agenten die in Overasselt zijn neergeschoten raakte levensbedreigend gewond. Snel ingrijpen met onder meer een drukverband voorkwam dat de agent overleed, zegt korpschef Jannie Knol. De agent is 2 keer geopereerd. Het is nog onduidelijk welke gevolgen de verwondingen hebben. De GGD Amsterdam bevestigt een nieuw geval van het West-Nijl-virus in de regio Amsterdam. Volgens AT5 gaat het om een 39-jarige vrouw uit Amstelveen, maar de GGD kan dat niet bevestigen. In 2026 zijn in Nederland tot nu toe 3 besmettingen gemeld die waarschijnlijk hier zijn opgelopen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties. Dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
3: Catrefan.
4: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
3: Nee, een restaurant Catrefan, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrefan. 4 wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot...

0: met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: 80.
0: Exactement.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Marisa Wildeboer.
4: Ja, een hele goede middag. Hier is As Long As You Follow.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Een hele goede middag. Het is vandaag dinsdag 1 september. En je luistert naar Paradise FM. Ja, 1 september betekent alweer dat we zijn gestart met een nieuwe maand. Het gaat toch onwijs snel. Nou, in ieder geval goed dat je erbij bent. Of je nou onderweg naar huis bent, op je werk of iets anders aan het doen bent. Ik ben de komende 2 uren bij je. We spelen natuurlijk de muziekquiz. Vanessa Werkhoven schuift bij me aan. En ik heb natuurlijk de lekkerste muziek voor je klaarstaan.

0: van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Hey, ouders. Willen jullie echt iets vets gaan doen met de kids? Nou, dan moet je snel je kaartjes gaan halen voor Wintertuin Curaçao Kids Festival. Het grootste kinderfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op CaribbeanTicketShop.com. Deze mag je niet missen!
3: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.

0: Economenclub ziet kansen voor Schottengat als nieuwe economische pijler. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Schottengat heeft de potentie om uit te groeien tot een nieuwe economische pijler voor Curaçao. Dat concludeert de Economenclub na een uitgebreide excursie langs 5 maritieme en industriële organisaties in het havengebied. Tijdens het bezoek werd duidelijk dat er grote plannen zijn voor de toekomst. Zo transformeert het Isla Terrein richting de productie van speciale grondstoffen en zonne-energie en wil terreineigenaar Toobase de olieopslag uitbreiden. Scheepswerf CDM Holding en exploitant Dame zetten in op een investeringsplan van ruim 100 miljoen euro om in te spelen op de groeiende vraag naar scheepsonderhoud in de regio. Daarnaast wordt gewerkt aan het schoonmaken van de oude asfaltmeren bij Buscabay om extra terrein te creëren voor logistiek en industrie. En oppositiepartij PAR haalt hard uit naar premier Pisas. Volgens fractieleider Quincy Girigori heeft het kabinet tijd en miljoenen guldens verspild door verkeerde keuzes rond de raffinaderij. Het plan om te stoppen met raffinage en te focussen op olieopslag en menging lag al in 2021 op tafel. De regering koos toen echter voor buitenlandse partijen die uiteindelijk niets opleverden. Daardoor kampt terreineigenaar Toobase nu met kapotte opslagtanks en een gebrek aan geld voor herstel. Girigori noemt het onbegrijpelijk dat Pisas een investeringsaanbod van overheidsbedrijf Curoil afwees. Curoil steekt die honderden miljoenen nu in de opkoop van de olieterminal op Bonaire. Daardoor gaan twee Curaçaose staatsbedrijven straks met elkaar concurreren. De PAR wil dat Pisas de directies van Curoil en Toobase deze week nog samen aan tafel zet om alsnog één gezamenlijk brandstofbeleid te maken. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
2: Marisa Wildeboer.
3: Straks is het weer tijd om de muziekquiz te spelen, maar nu eerst hoor je Michael Jackson.

0: quiz.
1: Ja, we gaan op spelen de muziekquiz. En vandaag maak je weer kans op een heerlijke dinerboel voor twee. En deze keer voor Brakkeput Mai Mai. Ja, natuurlijk een onwijs gezellig restaurant. En daarnaast zit ik eventjes op de menukaart te kijken. Ja, dit is zo'n restaurant waarbij iedereen wel iets lekker vindt op de kaart. Ja, ze hebben tapas, ze hebben vlees, vis, pasta's. Heerlijke voorgerechten ook. Ja, dus voor iedereen wel wat. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren. Je hoeft er helemaal niet heel veel voor te doen. Alleen het antwoord te weten op deze vraag en het op te sturen. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Hier komt de vraag van vandaag.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, ga naar de Paradise WM-app, laat je antwoord achter en dan hoor je tijdens de show van Vanessa Werkhoven of je deze heerlijke dinerbon voor twee heeft gewonnen.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

0: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: Jansen en dit is het nieuws. Gouverneur Maurits de Kort en zijn waarnemer Rutsella Jansen hebben gisteren de eerste donatie gedaan aan het Prinses Wilhelmina Fonds. Daarmee is de jaarlijkse collectemaand officieel gestart. Het fonds zamelt de hele maand september geld in voor de zorg aan kankerpatiënten en hun families op het eiland. Doneren kan via collectebussen of een digitale Send-to-QR-code. Richard Doornbos is officieel vertrokken als president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Na 6 jaar gaat hij naar Nederland, waar hij toetreedt tot het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten. Ferenc Lamp volgt hem op als president-directeur. Candice Henriques wordt financieel-economisch directeur. Samen met directeursecretaris Leila Matroos-Lasten vormen zij vanaf 2 september het nieuwe bestuur. Dan internationaal nieuws. Het Kremlin verwacht dat Donald Trump, Vladimir Poetin en Xi Jinping elkaar mogelijk in november ontmoeten op een top van de Asia-Pacific Economic Cooperation in de Chinese stad Shenzhen. De top is op 18 en 19 november. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Xi en Poetin bespraken de mogelijke ontmoeting maandag. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 stijgt woensdag naar verwachting naar bijna 2,67 euro. Dat is hoger dan het huidige record van 2,64 euro dat op 6 mei werd bereikt. United Consumers noemt de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten als oorzaak. Buiten de snelweg geldt vaak korting. Zoekteams zijn voor de kust van Cyprus het gezonken hoge snelheidsveer op het spoor. Dat meldt Toufan Erhuurman, president van de zelfverklaarde Republiek Noord-Cyprus. Bij de ramp vielen zeker 8 doden en worden ongeveer 20 mensen vermist. Het veer zonk zondag op weg naar Turkije. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com. Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Marisa Wildeboer.
7: Ja, een hele goede dinsdagmiddag. Bontardi, hier is IB.

0: Vista Social Club. Hoor je hierop.
1: Paradise. FM.
0: Ja, en het is weer tijd voor ons dagelijkse kletspotvraagje samen met Vanessa Werkhoven. Hallo Vanessa.
2: Hey, ja. Ja, het is weer tijd joh. Wat vliegt de tijd.
0: Echt hè? Ja, en het is sowieso een beetje een gekke week voor ons nu. In verband met het Curaçao North Sea Jazz.
2: Het is echt bizar. En er ligt, weet je, de hele week staat dan zo voor je gevoel in het teken van. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer dingen die we doen hier op de redactie. Dus het is een beetje een soort spagaat. Maar,
0: want alles wordt nu ook, de studio's worden hier ook een beetje afgebroken. Hè? Ik heb geen microfoon meer, koptelefoon missen. Want alles wordt natuurlijk straks naar die plekken gebracht.
2: Ja, alles worden kastjes uitgetrokken. Ja, de trap op, je zegt, jeetje, wat is hier een rommel. Ik moet even opruimen, want alles ligt, er liggen overal draden en dingen. En dus mocht je toevallig nu zo meteen van plan zijn om hier een prijs op te komen halen en naar boven te lopen, schrik niet. Het is alsof er een bom is op.
0: Ja, dat is echt zo. Ja. Nou, inderdaad. Hé, hey, Vanessa, ik had een tijdje geleden, had mijn zusje op haar kamer een, ja, je weet hoe insecten hier zijn op Curaçao, hè? Het is niet te vergelijken dan in Nederland. Mieren, kakkerlakken. Nou, ze had dus echt een niet normaal grote 1000-poot in haar kamer.
2: Oh, ik weet het, ja. Ik heb die foto gezien. Ik vergeet dat nooit meer.
0: Nee, dat was ook niet. Dat was echt niet een kleintje. En ik hou van overdrijven, maar dit was niet normaal.
2: Nee, het was echt een kinderarm.
0: Het was echt een kinderarm. Ja. Echt bizar.
2: Verschrikkelijk.
0: I know. Nu ben ik benieuwd. Wat zijn nou jouw fobieën qua insecten?
2: Nou, dit?
0: Ja, die 1000-poot. Ja.
2: Ik ben verder helemaal niet zo bang voor insecten. En weet je, ik ken mensen die zijn helemaal panisch. En mind you, daar kun je niks aan doen. Hè. Je voelt wat je voelt. Ja. Voor kakkerlakken. Nou, dat lijkt me hier op het eiland verschrikkelijk. Want die zijn er gewoon regelmatig. Ja. Ook al hou je je huis schoon. Af en toe dan komt er ergens eentje vandaag kropen.
0: Ja, en ze zijn snel ook.
2: Oh, nou weet je wat ik wel altijd vind van kakkerlakken?
0: Ja.
2: Want ik heb op verschillende plekken in huis bussen gif staan. Nou, dat is ook sinds ik op Curaçao woon in Nederland. He, dat je denkt, nou, slecht voor de gezondheid. Ja, dag. Weet je wel, je hebt het gewoon af en toe nodig.
0: Ja.
2: En dan pak ik zo'n bus gif en dan tsch. En meestal als ik dan spuit, ik weet niet of het aan mij ligt of dat het gewoon echt bij de kakkerlak hoort. Maar alsof ze een soort revenge nemen, gaan ze dan in paniek, vliegen ze altijd richting mijn kop.
0: Ja, jij hebt ook heel vaak die vliegen. Dat was volgens mij alleen de vrouwtjes vliegen, toch?
2: Oh, dat weet ik niet.
0: Die zijn verschrikkelijk. Ja.
2: Ah, dat zijn gewoon krengen.
0: Ja, dat zijn.
2: Ze gaan gewoon gelijk targeten. Ze komen, dan gaan ze in paniek en dan vliegen ze altijd richting
0: je. Oh, wat verschrikkelijk. Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
2: En dan, ze zijn ook zo hard, boys.
0: Oh. Nou, weet je wat ik laatst had? Dat vond ik zo erg. Ik was aan het slapen en ik voelde in één keer wat op mijn buik lopen. Ik ik kreeg weer een kakkerlak. Maar ik werd een soort van vaag wakker van. Ja, nee, ik weet niet. Ik was gewoon, het was al halverwege mijn slaap. Mijn deken was denk ik af. Nou, en ik voel dat.
2: Oh, wat goor.
0: Totale paniek. En dan voel je gewoon je hart in je keel. Ja, dan slaap je niet meer.
2: En wat heb je gedaan toen?
0: Ja, ik heb een klamboe gekocht. Zo'n hele grote klamboe.
2: Maar dat heb je niet direct gedaan.
0: Nee.
2: Wat heb je op dat moment gedaan? Ja, tuurlijk. Goed dat je een klamboe hebt gekocht.
0: Ja. Nee. Ik had eerst nog zo'n kleine ronde, zeg maar. Maar dat is dan heel vervelend. Dus die hing daar dan wel. Ja. Maar als je dan een tweepersoons bed hebt, dan is dat heel vervelend, toch? Want dan rol je een soort van daarop.
2: Ja.
0: Dus die heb ik toen wel een soort van uitgeklapt weer. En nu heb ik gewoon zo'n mooie vierkante.
2: Maar heb je die kakkerlak doodgeslagen? Of wat
0: nee, hij was weg. Ja, ik werd echt heel vaag wakker ook.
2: Heus niet weg, hoor. Je zag hem alleen niet meer.
0: Ja, en laatst had ik ook een keer. We hebben dus altijd een kikker bij ons. We noemen hem Herbert.
2: Oh, geweldig. Herbert,
0: en dan soms Herbert de kikker. En dan soms als ik mijn deur uitga en hij zit daar, dan springt hij soms op me. Heb ik 2 keer meegemaakt. Nou, totale paniek.
2: Oh, wat erg.
0: Ja, maar ja, ik mag niet klagen. Ik bedoel, kijk waar we wonen. Maar
2: ja, nee, het hoort een beetje bij het eiland, hè, die beestjes. Ja. Wat ik heb gehad in een van de huizen waar ik heb gewoond. En dat was gewoon het was een mooi huisje. Maar het was een heel oud huisje.
0: Ja.
2: En dus helemaal van hout en zo. En nou ja, op een gegeven moment de kakkerlakplaag. Nou, daar kwam pestcontrole, kwam dat allemaal spuiten en dus allemaal weg.
0: Maar wat is een plaag? Komen ze dan overal tevoorschijn?
2: Ja, in alle kastjes en al. Maar dan hebben ze gewoon hele nesten. Ik weet niet waar ze vandaan komen.
0: Oh, dat is verschrikkelijk.
2: En zo groot als muizen, hè, op de muur in de keuken. Maar we hadden dus ook letterlijk muizen in dat huis.
0: Oh, nee.
2: En ik ben 1 keer daar wakker geworden dat ik dacht. En dan, ja, als je dingen voelt in je slaap, verwerk je het in je droom.
0: Ja.
2: Ik droomde dus dat ik gebeten werd in mijn vinger. Want ik had mijn handen boven mijn hoofd door een knaagdier.
0: Huh?
2: En ik dacht, dat droomde ik. En toen werd ik dus wakker. En toen keek ik en toen had ik letterlijk ook echt een bloedje. Dus er was gewoon een muis.
0: Nee.
2: In mijn slaap. Ik deed mijn handjes zo boven mijn hoofd. Zo,
0: Zo, die was aan jou aan het knagen?
2: En lekker bijten mij. Ja.
0: Oh, nee, wat erg.
2: Ja, en ik weet zeker dat het de muis was. Want ik heb ook één keer dat ik in bed lag en in slaap viel. En toen had ik nog een zak chips, lekker zo naast mijn bed.
0: Ja, ja.
2: En toen hoorde ik zo...
0: Oh nee, wat
2: erg. En toen klikte ik erop, toen renden er zo muizen.
0: Oh nee, wat erg.
2: Ja, daar heb ik...
0: Mijn muizen zijn best bang, toch?
2: Tuurlijk zijn ze bang. Ja, tuurlijk zijn
0: maar
2: ze
0: hoe is het
2: bang.
0: Mogelijk dat zij aan jouw veer hebben
2: gegeven? Ik denk dat hij schrok. Ik denk dat hij lekker daar aan het chillen was. Zo lekker boven mijn hoofd. Hè.
0: Ja.
2: En dat hij ineens dacht, wat is dit?
0: Oh nee. Ja, misschien had je nog wat chipskruimels op je pink.
2: Ik denk, Vanessa valt in slaap. Valt daar met chips aan de handen. Nee, maar goed, om te zeggen, dat hoort erbij, dat weet ik niet. Want het was wel echt serieus een probleem. Maar het was gewoon echt een heel oud huis. Daar heb ik ook maar heel even gewoond. Ja, je maakt wat mee hier, hè?
0: Ja, maar wat zijn dan de insecten die je echt gewoon... Of heb je alles wel geaccepteerd?
2: Die duizendpoot.
0: Ja.
2: Omdat je van die horrorverhalen hoort. En ik wist niet dat ze zo groot konden worden... als op de foto van jouw zusje...
0: Maar is dat normaal? Ik weet ook niet of dat hier op Curaçao normaal is.
2: Nou ja, normaal. Meestal zijn ze kleiner, maar het kan. Maar dan zitten ze meestal in de knoek, in de bosjes.
0: Ja.
2: Wel. En deze was echt
0: heel groot.
2: Groter dan, dat is gewoon zo groot als een rat, was die?
0: Ja, echt. Ja, echt niet normaal. En dan de staart meegerekend, hè?
2: Wordt er niet goed.
0: Ja, echt verschrikkelijk.
2: Niet goed. En die doen, ik denk dat je gewoon helemaal oud gaat als die jou bijt.
0: Maar die beesten bijten toch niet?
2: Ja, ze steken zo. Ze hebben toch die dingetjes op hun hoofd, zo.
0: Oh, dit moet...
2: En dan gaan ze meteen zo... Attack zo op.
0: Attack, ja.
2: Zodra je in de buurt komt of er tegenaan... dan gaan ze zo krullen met het lijf en dan zo... Rak!
0: Oh, wat erg. Ja, dit wil ik echt niet weten. Ik ben blij dat we hier geen schorpioenen en zo hebben.
2: Nee, die hebben we ook.
0: Oh, ook. Oké, leuk. Nee,
2: volgens mij zijn die niet giftig, maar dat weet ik niet. Maar goed, genoeg bezig.
0: Ja.
2: Ik ben blij dat we hier geen gore slangen hebben.
0: Ja, dat weet ik van jou. Suriname vond jij verschrikkelijk. Ik weet dat je dat vaker hebt gezegd.
2: Echt, slangen word ik helemaal niet goed
0: van. Ja. Nee, in ieder geval, als je maar ver uit de buurt blijft. Ze zijn meestal banger voor ons dan wij voor hun.
2: En toch komen ze af en toe behoorlijk in de buurt.
0: Ja, ik ga een stuk. Nou ja, er is nu tegenwoordig een spulletje hier op Curaçao. Voor de kakkelakken misschien nog een goede tip. En dan kun je, ik weet nog niet waar je dat haalt bij... Ik wilde zeggen botica, maar dat is misschien heel gek. Maar in ieder geval, dat kun je dan halen. En dan spuit je een heel klein beetje... op die plek waar je voor het laatst die kakkelak hebt gezien... en al die kakkelakken gaan dood. Dus dan hoef je niet meer te spuiten met zo'n...
2: mee naar het nest. Waarschijnlijk net als wat je bij mierenlokdoosjes hebt.
0: Misschien dat. Ja, dan hoef je niet te spuiten. Want dat gif is natuurlijk best wel... dat blijft best wel hangen.
2: Ja.
0: Ja, wie weet heeft iemand hier nog wat aan.
2: Ja.
0: En voor de rest is het accepteren, denk ik, Vanes.
2: Ik denk het ook.
0: Nou, tot morgen, Vanes.

zondagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio.

0: Mario volgende auto ontdekt kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
5: Economenclub ziet kansen voor Schottengat als nieuwe economische pijler. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het Schottengat heeft de potentie om uit te groeien tot een nieuwe economische pijler voor Curaçao. Dat concludeert de Economenclub na een uitgebreide excursie langs 5 maritieme en industriële organisaties in het havengebied. Tijdens het bezoek werd duidelijk dat er grote plannen zijn voor de toekomst. Zo transformeert het Isla Terrein richting de productie van speciale grondstoffen en zonne-energie en wil terreineigenaar Toebase de olieopslag uitbreiden. Scheepswerf CDM Holding en exploitant Dame zetten in op een investeringsplan van ruim 100 miljoen euro om in te spelen op de groeiende vraag naar scheepsonderhoud in de regio. Daarnaast wordt gewerkt aan het schoonmaken van de oude asfaltmeren bij Buscabay om extra terrein te creëren voor logistiek en industrie. En oppositiepartij PAR haalt hard uit naar premier Pisas. Volgens fractieleider Quincy Girigori heeft het kabinet tijd en miljoenen guldens verspild door verkeerde keuzes rond de raffinaderij. Het plan om te stoppen met raffinage en te focussen op olieopslag en menging lag al in 2021 op tafel. De regering koos toen echter voor buitenlandse partijen die uiteindelijk niets opleverden. Daardoor kampt terreineigenaar Toebase nu met kapotte opslagtanks en een gebrek aan geld voor herstel. Girigori noemt het onbegrijpelijk dat Pisas een investeringsaanbod van overheidsbedrijf Curoil afwees. Curoil steekt die honderden miljoenen nu in de opkoop van de olieterminal op Bonaire. Daardoor gaan twee Curaçaose staatsbedrijven straks met elkaar concurreren. De PAR wil dat Pisas de directies van Curoil en Toebase deze week nog samen aan tafel zet om alsnog één gezamenlijk brandstofbeleid te maken. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
4: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
6: Goed dat je luistert naar Paradise FM. Je hoort nu Don't Leave Me This.

0: together. Riding on a train hoor je hierop.
1: Paradise FM.
0: Ja, Lady Gaga blijft toch een artiest die zichzelf iedere keer opnieuw weer weet te vinden. Ja, van haar grote pophits tot haar jazzprojecten en zelfs haar rol in films. Ja, ze heeft inmiddels echt alle kanten van de entertainmentwereld laten zien. Ja, we gaan terug naar een nummer. Ja, toch wel een van haar grootste hits. Hier is Lady Gaga met Born This Way.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Put your paws up.

0: together. Wish it was out though. Papi Mendo for life. Pero vos me eso.
1: Paradise FM. Ja, de artiest die we natuurlijk ook gaan zien schitteren op het Curaçao North Sea Jazz Festival. Ja, vrijdag 4 september mag hij gaan optreden. Voor mij zit het er nu op. Ik ga het stokje doorgeven aan Vanessa Werkhoven. Morgen hoor je me weer vanaf 2 uur. En ik zou zeggen nog

0: Body Cucina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cucina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or my

0: have enough to choose from.
1: The Wine Factory.
0: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao-Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see-bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Gouverneur Maurits de Kort en zijn waarnemer Rutsella Jansen hebben gisteren de eerste donatie gedaan aan het Prinses Wilhelmina Fonds. Daarmee is de jaarlijkse collectemaand officieel gestart. Het fonds zamelt de hele maand september geld in voor de zorg aan kankerpatiënten en hun families op het eiland. Doneren kan via collectebussen of een digitale Send-to QR-code. Richard Doornbos is officieel vertrokken als president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Na 6 jaar gaat hij naar Nederland, waar hij toetreedt tot het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten. Ferenc Lamp volgt hem op als president-directeur. Candice Henriques wordt financieel-economisch directeur. Samen met directeursecretaris Leila Matroos-Lasten vormen zij vanaf 2 september het nieuwe bestuur. Dan internationaal nieuws. Ruim 750 jongeren kregen in mei jeugdzorg, waarbij ze het grootste deel van de dag alleen met 1 of meer begeleiders waren. Minister Mirjam Sterk van Jeugd zegt geschrokken te zijn. Nog eens ongeveer 1550 jongeren kregen hulp buiten hun regio, mogelijk zelfs in het buitenland. Het Kremlin verwacht dat Donald Trump, Vladimir Poetin en Xi Jinping elkaar mogelijk in november ontmoeten op een top van de Asia-Pacific Economic Cooperation in de Chinese stad Shenzhen. De top is op 18 en 19 november. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Xi en Poetin bespraken de mogelijke ontmoeting maandag. De gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 stijgt woensdag naar verwachting naar bijna 2,67 euro. Dat is hoger dan het huidige record van 2,64 euro dat op 6 mei werd bereikt. United Consumers noemt de spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten als oorzaak. Buiten de snelweg geldt vaak korting. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
5: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1... in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
6: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
7: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
8: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Werkhoven werkt over.
10: En het is Diana Ross. I'm coming out.

0: Een hele goede dinsdagmiddag. Het is Paradise FM met Chomba, Chomba Wamba en Thump. Thump, Thump, Thump Humming. Wat is dat nou weer voor een titel? Ongelooflijk. Hey, hoe is het met je deze dinsdagmiddag? We gaan er weer lekker voor hier op Paradise FM. Met een hoop gezelligheid in de studio vandaag. En we beginnen natuurlijk met mijn sidekick. Het is eventjes zo, maar ik vind het wel heel gezellig. Bob, je bent er weer.
1: Hey, Vanessa. Ja, gezellig, hè?
0: Ja, ik was even vergeten dat je zou komen. Want, weet ik veel, je had het wel gezegd. Maar dan ben ik weer allemaal andere dingen aan het doen. Ja. En toen kwam je binnen, toen dacht ik, wat gezellig.
1: Het is net wat ik thuis ben.
0: Leuk. Oh ja, jij wordt je vaker vergeten, Bob.
1: Oh, ik ben zo zielig. Nee.
0: Oh, nou, ik denk dat je vrouw luistert. Die gaat dit niet leuk vinden. Kom je straks thuis en dan krijg je sodemieter.
1: Ja, dan slaap ik weer in die andere kamer.
0: Weer ook gewoon. Hé, maar je bent er. Ja, en ik vind het hartstikke leuk, want het wordt een gezellige middag. We gaan zo meteen sowieso weer twee kaartjes voor Curaçao North Sea Jazz voor de donderdagavond weggeven. Ja, dus we spelen weer Amarillo, Si o No. Ik heb een stelling weer en dan wil ik gewoon even weten of het waar is of niet waar. Mocht je het goed beantwoorden, dan win je wellicht wel twee kaarten voor Curaçao North Sea Jazz. Donderdag begint steeds dichterbij te komen, hè? Ongelooflijk.
1: Heb je er ook zo'n zin in?
0: Ik heb er zo'n zin in.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, echt. Ik ben echt heel blij dat het... ik weet niet. Ik vind heel sowieso te gek festival natuurlijk. Ja, ja. Maar ik vind het ook leuk om te werken op dit festival met het hele team.
1: Ja,
0: het
1: is weer een andere locatie. Hè? Je staat natuurlijk samen met de andere...
0: Met Dolfijn FM staan we.
1: Ja, leuk man. Ja. Ook een hele leuke samenwerking denk ik dat het wordt.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja. We zijn nog aan het afwachten hoe we het precies gaan mixen en matchen. Mm-hmm. Want dat is nog even een verrassing, maar dat merk je vanzelf wel op zender. Maar vanaf donderdag in ieder geval vanaf 4 uur zijn we live vanaf het festivalterrein.
1: Wie wil jij zien op Noordzee?
0: Ja, dit jaar heb ik een beetje... Is het anders dan vorig jaar? Vorig jaar was ik helemaal... was het een en al snoep waar ik op aanging.
1: Ja, snap ik wel bij jou.
0: En nu denk ik, ja, Toto vind ik natuurlijk leuk. Hè? Ja, dat wil ik heel graag... Ja.
1: Maar die donderdagavond met Gente de Zona.
0: Ja.
1: Gente de Zona. Ja, die zijn ook echt wel heel vet hoor.
0: Ja, nou ja, dat hoor ik dus. Ik ken ze wel, want we draaien ze wel. Ja. Maar ik ben erg benieuwd. Het is niet iets waar ik vaak naar luister, zeg maar. En ik heb ze zeker nog nooit live gezien. Dus, maar iedereen heeft het erover. Dus wat dat betreft...
1: Ja, het is een beetje reggaeton, hè? Beetje met die billen.
0: Ja, en we hebben vanavond natuurlijk de pre-show bij Cura Hollanda met Efro Binti Tres.
1: Ja, die is ook heel leuk.
0: Die is ook heel erg leuk. Die was hier gisteren. Dus, en die staat zaterdag ook op de Sir Duke stage. Dus op het festival. Dus die mag vanavond eigenlijk openen. Ja. En dan zaterdag de laatste avond ook nog. En dan heb je natuurlijk J Balvin.
1: Oh man.
0: Ja.
1: Dat dit weekend.
0: Ja, en ik kijk toch. En ik moet zeggen, ik spreek veel mensen. En dan stel je dezelfde vraag. Waar kijk je naar uit? Ja. En dan zeg ik, ja, de Jacksons. En dan hoor ik toch van heel veel mensen van, oh ja, dat is ook leuk. En dan denk ik, het is toch een unicum?
1: Ja. Maar welke Jacksons komen er? Komt Jermaine ook bijvoorbeeld? Ik weet het niet.
0: Nee, maar het maakt toch niet uit?
1: Ja, nee, je hebt ook wel gelijk. We moeten ook niet zo zeuren.
0: Ik bedoel, we hadden de Jackson...
1: Eilandje, dus we moeten trots zijn.
0: We hadden de Jackson 5 en dat is natuurlijk stond Michael Jackson vooraan en die broertjes.
1: Of zo?
0: Nou ja, wat er nog over is, gaat. Maar dat is... Nee, maar ik vind het wel... Ze stonden als kinderen natuurlijk gewoon...
1: Het is wel een authentiek, nostalgisch, warm gevoel. En dat ze nou ABC zonder Michael draaien of met, het maakt dan niet uit.
0: Oh, als ze dat gaan. Nou, dan... Ik voel hem wel. Ja, ik weet niet hoe het klinkt.
1: Waar voel je hem dan?
0: Nou, in mijn hart voel ik het. Als ik gewoon het begin hoor, zo... Dan denk ik, oh mijn god, ze gaan het gewoon doen. Ja. Maar goed, ik weet niet of het er net zo soepeltjes uitkomt. Maakt ook niet uit. Het is een unieke.
1: In ieder geval hele gave namen die er weer staan dit jaar. Hoor.
0: Sowieso.
1: Ik weet niet of je al kaart hebt gekocht, onze luisteraar. Maar ik zou het zeker doen.
0: Ja, zeker doen. Nou, wat betreft de donderdag gewoon lekker meespelen met Amaria C. Oh no, want die gaan we weggeven. En ik heb zo meteen een leuke gast, ook om even in het thema te blijven. Menno Buisman die komt hier, want die is van de productie. Volgens mij zie ik hem ieder jaar op zijn fietsje over dat festivalterrein heen gaan. Ja, dat kan ik me herinneren, dus ik ga hem zo meteen van alles vragen.
1: Ik ga zo vragen welke fiets hij heeft.
0: Welke fiets hij heeft, ja, als ik de juiste persoon voor me heb. Maar hij komt zo meteen langs en we gaan natuurlijk ook nog een lekkere prijs weggeven. Een diner voor twee bij Brakke.mei. Maar eerst tijd voor muziek. Robbie Williams en Let Me Entertain You.

0: Paradise of M en Tim Finn hoorde je met Fraction, Too Much Friction. Zometeen ga ik met Lara Melkert van Club 17 in gesprek over de Club 17 Climate Fresh. Ja, wat is het precies en komt Lara verder doen hier? Ja, ze komt natuurlijk vertellen, maar ze komt ook iets brengen. Daarover zometeen meer.
1: Normaal.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
2: Banco di Caribe. Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: F van start. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Gouverneur Maurits de Kort en zijn waarnemer Rutsella Jansen hebben gisteren de eerste donatie gedaan aan het Prinses Wilhelmina Fonds. Als beschermheer van de stichting gaf de gouverneur daarmee het symbolische startsein voor de jaarlijkse collectemaand die vanaf vandaag officieel begint. Met de inzameling vraagt het fonds aandacht en financiële steun voor de zorg aan kankerpatiënten en hun families op het eiland. Elke bijdrage telt. Doneren kan de hele maand september via de bekende collectebussen op straat, maar ook digitaal via een send-to-QR-code. En Richard Doornbos heeft officieel afscheid genomen als president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Na 6 jaar aan het roer vertrekt hij naar Nederland, waar hij toetreedt tot het bestuur van de autoriteit Financiële Markten. Tijdens afscheidsrecepties op beide eilanden werd hij bedankt voor zijn inzet. Onder zijn leiding werd het NIA-dossier afgewikkeld en werd de introductie van de Caribische gulden voorbereid. Per 2 september neemt de nieuwe leiding het stokje over. Ferenc Lamp wordt de nieuwe president-directeur van de Centrale Bank en Candice Henriquez treedt aan als financieel-economisch directeur. Samen met directeur-secretaris Leila Matroos-Lasten vormen zij het nieuwe bestuur. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
2: En we zijn onderweg naar level 42. Naar

0: Paradise. En je hoorde Rod Stewart, Sting en Bryan Adams. Wat een prachtig drietal. All for Love. Ik heb een gezellige gast in de studio. Gezellig, maar vooral ook erg informatief. Want Club 17 brengt Climate Fresh naar Curaçao. Wat is Climate Fresh precies en waarom is het juist voor ons eiland zo relevant? Lara Melkert van Club 17 heeft hopelijk alle antwoorden. Welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel.
0: Superleuk dat je er bent. Laten we beginnen bij het begin. Voor mensen die Climate Fresh nog niet kennen, wat is het precies?
1: Nou, Climate Fresh is eigenlijk een van de world leading workshops op het gebied van inzicht krijgen van wat is nou eigenlijk de stand van de aarde. En dat wordt gedaan via wetenschappelijke data. Dus het is echt heel accuraat, waar ook beleidsplannen op gebouwd worden.
0: Ja.
1: Dus het is echt een eye-opener.
0: Een eye-opener, ontzettend belangrijk. Ik bedoel, hoe gaat het met onze wereld? Dat is nogal een onderwerp. Zonder deze wereld zijn wij natuurlijk nergens. Dus we moeten goed voor de wereld zorgen. Dat is een bijna logisch verhaal natuurlijk. Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten van het IPCC. En het wordt inmiddels meer dan 170 landen gebruikt. Wat leren de deelnemers tijdens de workshops die hierover gegeven worden?
1: Ja, de deelnemers werken met 42 kaarten. Ze worden geformeerd in een team.
0: Mm-hmm.
1: Een facilitator stuurt het team aan. En ze pakken hem echt van stap tot stap. Van wat voor invloed heeft nu dit gebruik? Wat we doen. En in het begin is het natuurlijk heel duidelijk, hè, wat invloed heeft op Climate Fresh. Maar naarmate het spel vordert, komen er toch wel hele inzichtelijke voorbeelden bij waar we eigenlijk niet zo stil bij staan.
0: Zoals wat bijvoorbeeld?
1: Ik ga dat ondervinden.
0: Ja.
1: Het is het meer het comprehensive. Hè, dus dat alles met elkaar samen.
0: Ja.
1: De invloed op elkaar.
0: Ja, ja.
1: En dat kan voor elke climate change verandering. Heeft dat zijn eigen uitwerking.
0: Ja.
1: Dus met CO2-uitstoot. Het opstijgen van het waterlevel. En wat natuurlijk voor hier heel erg belangrijk is. Hè, dat stukje. Dus alles heeft zijn eigen oorzaken.
0: Ja.
1: Het is wat denk ik wel heel leuk is aan dit, is dat het interactief is. Het is echt een game ook.
0: En, ja, ja.
1: Het is niet zenden en ontvangen.
0: Nee, precies. Dus het is heel belangrijk voor mensen om te doen. Maar het is ook gewoon leuk om hier aan deel te nemen. Het is super leerzaam, belangrijk om te leren. Maar daarnaast ook een leuke ervaring.
1: Ja. Absoluut. Ja. Nou, en wat met echt wetenschappelijke data. Dus het is niet van het gaat ons slecht worden. Nee, we zien exact hoe slecht het op dit moment is.
0: Ja.
1: Dus het geeft heel veel inzicht en awareness.
0: Ja, ja, en wat zijn dan over het algemeen de reacties die je krijgt van mensen die daaraan deelnemen?
1: Ik heb het gezien, aan één tafel is de emotie die loskomt.
0: Ja, kan me heel goed voorstellen.
1: Dus, en dat gaan we ook proberen te vangen via onze social media kanalen. Dus we gaan volgende week, we hebben gewoon de basisworkshops.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan ook trainers opleiden die dat op Curaçao dan weer kunnen doorgeven.
0: Ja.
1: En met name die eerste emoties. Dus hou onze socials in de gaten.
0: Ja.
1: Dus dan kunnen we gewoon de mensen van Curaçao zelf aan het woord laten. Ja, wat het met hun doet.
0: Ja, ja, precies. Nou ja, over die mensen die worden opgeleid, daar gaan we het over hebben ook. Want je hebt iets heel leuks wat je, nou dat kunnen we eigenlijk gelijk wel eventjes delen, wat je weg wil gaan geven, hè, vandaag.
1: Ja, klopt. Nou, we hebben Club 17 werkt samen met partners. En KLM is een van de partners binnen ons partnership die heel erg zit van we willen doorgeven, we willen bewustzijn creëren. En investeren eigenlijk eilandbreed. Dus we willen inzetten op de jongere generatie. En maar ook de bestaande generatie. En maar ook mensen die mogelijkheid geven. En wat zij willen is heel graag iets beschikbaar stellen. Dat iemand op het eiland een workshop kan volgen. Plus de facilitator opleiding mag doen. Want worden 20 facilitators opgeleid volgende week. Wat vrij uniek is.
0: Ja.
1: En er komen advanced, ja, ze noemen dat in climate fresco, green band facilitators. Hoger kan je niet in de climate fresco community. En die komen naar Curaçao om een begin te maken op Curaçao.
0: Ja, en voordat jij dus mag worden opgeleid als facilitator, moet je eerst de workshop doen. Dus je kan beide, ga je dus zo meteen ook aanbieden aan iemand. Hè, om eerst de workshop te volgen en daarna opgeleid te worden als facilitator. Even in een notendop, hè, want de mensen luisteren nu en het is natuurlijk super interessant onderwerp. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die luisteren en die denken, dat is nou echt iets voor mij. Hoeveel tijd is iemand daaraan kwijt voordat mensen straks zeggen, ik wil?
1: Ja.
0: Waar leg je je aan vast?
1: Nou, we hebben op 7, 8 en 9 september is het 3,5 uur de basisworkshop. En op 10 en 11 september, is het de facilitators training van 5. En dan ben je echt een trainer om die workshops te kunnen geven.
0: Ja.
1: En dat kan je in elke setting doen. Dat kan je thuis doen, in het buurthuis, op school, bij je collega's.
0: Ja. Dus we zoeken eigenlijk naar iemand die geschikt is. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Wanneer ben je geschikt hiervoor als mens? Nou ja, goed, daarnaast de workshop wil volgen en de opleiding tot facilitator wil volgen. Maar ook daarna dus tijd gaat maken om die workshop daar werkelijk te gaan geven. Want anders heeft het natuurlijk helemaal geen zin.
1: Nee, om echt dat bewustzijn, hè, dat inzicht mee te geven. Van wat is het nou eigenlijk?
0: Ja.
1: En hoe kan het betrekking hebben op ons?
0: Ja.
1: Want ik denk we moeten hem gewoon heel dicht bij onszelf gaan betrekken.
0: Ja, precies.
1: En we ondervinden denk ik allemaal al iets van climate change. Maar ik denk dat er veel onwetendheid is. Voor mij net zo goed, want ik kan ook actief meedoen. Maar wat je ziet en wat je hoort is gewoon echt die emotie die loskomt na zo'n workshop.
0: Ik denk dat het toch ook mee te maken heeft omdat mensen, nou ja goed, ik wil niet zeggen dat we allemaal ons kop in het zand steken, maar je denkt toch, ja, we weten dat het niet meevalt, maar ergens hebben mensen toch zoiets van, het zal wel zo'n vaart niet lopen, het zal wel meevallen. Maar ik denk inderdaad op het moment dat je aan zo'n workshop deelneemt, dat je toch echt heel erg met je neus op de feiten wordt gedrukt. En dat best chockerend kan zijn.
1: Precies, en dat is nou juist die emotie. Omdat je denkt soms dat je het goede doet, maar helemaal geen besef hebt wat voor invloed het kan hebben op.
0: Ja.
1: Dus dat,
0: ja, precies. Nou, hartstikke mooi. De mensen die geschikt zijn om zo'n facilitator te worden, waar moet je aan voldoen? Want we willen het niet zomaar aan iemand geven.
1: Nee, het heeft echt een waarde van 900 gulden, zo'n workshop.
0: Ja.
1: Maar wat voor ons meer waarde heeft, is wat ga je doen met die kennis?
0: Mm-hmm.
1: En ga je het doorgeven? En daarmee moet je echt een goede motivatie en een passie hebben. Dus kan het jouw werkzaamheden versterken?
0: Ja.
1: Dat kan bijvoorbeeld een leerkracht zijn. Het kan zijn iemand die zich al inzet in deze branche. Of juist helemaal niet. En die zegt van ik wil het en ik wil gewoon kosteloos bij wijze van spreken dit gaan aanbieden aan mensen die hiervoor openstaan.
0: Ja, het kan natuurlijk ook iemand zijn die misschien nu op dit moment thuis is en denkt, ik wil een mooie missie in mijn leven en mijn hart ligt hier echt.
1: Precies.
0: Dus ik wil me daarin in verdiepen.
1: Ja, het is concreet.
0: Ja.
1: En ik kan het toepassen en wat het is, je brengt echt iets over.
0: Ja, precies.
1: Dus, en op een hele leuke, interactieve wijze.
0: Ja, en dat ga je dus in eerste instantie zelf ook ervaren door die workshop mee te doen.
1: Precies.
0: Ja. Nou, laten we eventjes even kijken. Ja, ik ga hier niet een simpele prijs vraag voor doen, want daarvoor is het te waardevol en te belangrijk. Wat wil je weten van de mensen die hier heel graag voor in aanmerking komen? Wat moeten ze met je delen?
1: Ja, wat wij heel graag zouden willen weten is van waarom? Hè? Wat is je motivatie om deze boodschap daarvoor in te zetten? En het tweede is, allereerste workshop. Wie wil jij aan tafel hebben?
0: Oké, dus aan wie wil je die workshop geven?
1: Doorgeven, ja. De allereerste workshop. Dus,
0: en dat mag iedereen zijn? Dat
1: mag iedereen zijn.
0: Oké.
1: Ik zou zeggen, droom groot.
0: Ja.
1: En hoe uitdagender. Wij gaan proberen om die mensen aan tafel te krijgen. Natuurlijk wel lokaal. Dus,
0: Oké, nou hartstikke mooi. Dus voel jij je geroepen? Zit je nu in de auto en krijg je helemaal hartkloppingen van het idee, hè? Positieve hartkloppingen, van het idee om Climate Fresh Facilitator te worden voor Club 17. Ja. Laat het eventjes weten in de app via de Paradise FM app. En dan willen we graag weten waarom je dit zou willen. Waarom je hart hier sneller van gaat kloppen. En wie je bij je allereerste workshop aan tafel zou willen hebben. En misschien ook wel waarom juist die persoon, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja. Oké, okay. Nou, ik ben ontzettend benieuwd, Lara. Dan ga ik zo meteen eventjes, als gelijk gehad wordt, gaan we even samen naar kijken. Ja. En dan mag jij iemand uitkiezen.
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: Oké, okay, super. Nou, hartstikke dankje wel. Ja. Voor alle informatie.
1: Hartstikke gedaan.
0: En heel veel succes. En ik hoop dat er een heel erg bijzonder iemand naar voren stapt.
1: Ik hoop het ook.
0: Yes.

0: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
2: Oh ja, en aha, take on.

0: is Paradise en je hoorde Boyzone met Picture of You. Ja, we kunnen er maar niet over ophouden. Hè. Over een paar dagen dan barst Curaçao North Sea Jazz weer los. En op het podium zien we zometeen wereldsterren. Als Toto, The Jacksons, J Balvin, John Baptiste, Jeanne Paul. En ja, goed, ja, voordat de eerste artiest überhaupt één noot kan spelen op dit festival, is er natuurlijk achter de schermen al maandenlang keihard gewerkt. Want ja, hoe bouw je eigenlijk zo'n enorm internationaal festival op een eiland? Ik bedoel, ja, wat moet er allemaal geregeld worden? Wie werken daaraan mee? En wanneer kun je als productiemanager eindelijk zeggen, we zijn er klaar voor? Ja, daarover praat ik vandaag met Menno Buisman, productiemanager van North Sea Jazz. Menno, welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, nou ja, ik vind het leuk dat je er bent. Wij vroegen net off-air al aan je. Ja, Bob, als jij vragen hebt aan Menno, dan stel je ze ook, hè, Bob?
2: Ja, doe ik zeker. Doe
0: dan jas je ze er gewoon doorheen. Wij stelden net al de vraag aan jou, zijn jullie er al klaar voor?
1: Ja, nou, we zijn er nog niet helemaal klaar voor, maar we liggen goed op schema met alle bouwwerkzaamheden. Dus we zien het met alle vertrouwen tegemoet.
0: Ja, mooi. Ja, nou ja, goed, het is eigenlijk ieder jaar, lijkt mij, last minute, dat er nog wel wat dingetjes zijn die misschien uitdagend kunnen zijn. Ik wil niet zeggen een probleem, maar die uitdagingen die horen er misschien bij. Maar uiteindelijk merken wij als publiek zijnde, ja, daar natuurlijk vrij weinig van, als het goed is.
1: Dat is wel de bedoeling.
0: Ja, ja. Dan hebben jullie je werk goed gedaan. Ja, voor ons als publiek zijnde begint het op het moment dat we het festivalterrein opgaan en heerlijk gaan genieten van alles wat Curaçao North Sea Jazz te bieden heeft. Waar begint dit festival voor jou als productiemanager?
1: Dit festival bij ons begint al een hele tijd geleden eigenlijk. Eigenlijk al voor de call komt of het allemaal zeker weten doorgaat, beginnen wij al met toch voorbereidingen te treffen voor als het plaats gaat vinden.
0: Ja.
1: Dat we toch crew al gaan reserveren. Er worden natuurlijk al toch door de boekers wordt er al gekeken naar bandjes. En daar kijken wij natuurlijk bij mee van, goh, past dat er allemaal? Moeten we speciale dingen voor regelen? En zo begint het eigenlijk echt al maanden geleden begint het bij ons langzaam te borrelen.
0: Oké, hoe lang heb je, zeg maar, hè? Want we hebben dan dit festival dit weekend. Zondag is het klaar, dan wordt er weer afgebroken, et cetera, of afgebouwd. Hoe lang is het dan even rustig en stil rondom Curaçao North Sea Jazz voordat de telefoon weer gaat?
1: Nou, eigenlijk maar heel kort. Want ik denk dat we eigenlijk vorig jaar in het najaar, dat we al wel weer bezig waren met de eerste gesprekken erover en eerste kleine voorbereidingen.
0: Ja.
1: Nou ja, toen was het natuurlijk ook in september, dus kan je voorstellen dat dat eigenlijk direct daarna gewoon doorgaat.
0: Ja, ja, blijft gewoon doorgaan. En dat is natuurlijk, hè, dat is Curaçao North Sea Jazz, maar daarna, je werkt voor Mojo, dus jullie doen natuurlijk ook hier op het eiland Blue Seas Festival.
1: Ja, correct. Ja.
0: En je doet natuurlijk, niet Curaçao, maar gewoon North Sea Jazz in Nederland ook.
1: Ja, die doen we ook. Ja. Ja.
0: Wat zijn nou de grote verschillen tussen zo'n groot festival in Nederland en hier op het eiland voor jou?
1: Nou, ik denk dat in Nederland is het festival in zijn algemeenheid is een stuk groter. Dus we hebben heel veel meer podia en daarmee meer artiesten, meer crew. Maar hier zo zitten ook echt wel uitdagingen aan, andere uitdagingen.
0: Ja.
1: Er zijn nog best wel veel spullen en materialen die we uit Nederland moeten meenemen qua audio en gewoon speciale spullen die hier moeilijk te krijgen zijn. En dat gaat natuurlijk allemaal per boot en per vliegtuig deze kant op. Dus dat is iets dat volgens mij is de zeevracht is een maand geleden of zo uit Nederland vertrokken. Dus dat moet voor die tijd moet dat allemaal al klaar en bekend zijn.
0: Zo.
1: Wat er mee moet. Dat gaat allemaal werkt via karnetten en zo. Wat er,
0: en dat moet allemaal goed gaan. Want je kan niet zonder.
1: Dat moet kloppend zijn. Want het, als wij het niet meenemen, dan zijn die spullen hier niet.
0: Ja, of als er vertraging is of er gaat iets onderweg mis. Of dan heb je wel een heel groot probleem.
1: Dan hebben wij wel een uitdaging.
2: Ja, die spullen kan je hier ook niet laten natuurlijk. Want het is mega duur, of niet?
1: Ja, en het, ja, precies. Ja, dus het zijn hele specialistische spullen. Dat, ja, ja,
2: die kan je niet even een jaartje laten liggen van, joh, die gaan we volgend jaar weer gebruiken.
1: Nee,
2: bizar, joh.
0: Nee. En zijn er ook wel situaties dat je dacht van, hè, want je zei net van, in principe, als er iets misgaat, dan moet het zo zijn dat het publiek daar niks van merkt. Dan doen wij ons werk goed. Dat gaat dus volgens mij eigenlijk altijd wel goed. Maar zijn er ook wel eens momenten geweest dat je dacht, we gaan het niet redden? Het lukt niet meer. Of er gaat iets goed mis.
1: Nou, dat niet zozeer. Maar we hebben natuurlijk een aantal jaar geleden met Alicia Keys, die is wel bekend, hebben we tijdens het festival best wel een stroomstoring gehad.
0: Ja.
1: Viel er ineens een aggregaat uit. Dat zijn natuurlijk dingen die, dan moet je met z'n allen wel eventjes in actie komen om het weer goed te krijgen.
0: Ja.
1: En we hebben, dat was vorig jaar of alweer 2 jaar terug, hebben we natuurlijk gehad dat er heel slecht weer vlak achter het festival zat.
0: Ja.
1: En dat was heel spannend of dat niet tijdens het festival al zou komen. Dus daar ben je dan met z'n allen wel druk mee. En
0: ja.
1: Scenario's aan het bespreken van wat als het wel eerder komt, wat gaan we dan doen? En,
0: ja.
1: En dat is natuurlijk iets waar je eigenlijk geen controle op hebt dit weekend.
0: Nee.
1: Maar waar je dan gewoon op moet schakelen.
0: Ja.
2: Vooruitzichten voor nu zijn, ze zien er goed uit dus.
1: Tot nu toe is het lekker warm. Ja.
0: Ja. Ja.
2: Je hebt geen stress nog.
1: Ik niet.
0: Nee, zo kom je ook totaal niet over. Dus ik heb heel veel vertrouwen. Nou ja, goed. Hè, als het gaat beginnen, op het moment dat het festival begint en alles draait gewoon, heb jij dan ook nog een beetje de mogelijkheid om lekker relaxed rond te lopen en ja, zoals wij genieten van het festival te genieten? Of ben je toch altijd echt wel aan?
1: Nou, ik ben altijd wel aan, maar ik loop ook wel gezellig rond. En ik probeer ook zeker wat van het al het lekkere eten op het terrein te proeven. Een beetje kwaliteitscontrole te doen.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Ik hoop toch ook wel kleine stukjes van bandjes mee te krijgen. Maar ik ben ook niet, ik heb dan ook niet de rust in me om echt een heel concert te kijken.
0: Nee.
1: Dus dat zijn altijd vlagen die ik er dan van meekrijg.
0: Is er wel eens iets hè, of een specifieke band waarvan je denkt, daar sta ik wel even echt, daar ga ik wel even de tijd voor nemen?
1: Nou, ik ben zelf wel een reggae-fan, dus ik ben wel benieuwd naar Steven Marley. Die heb ik nooit live gezien, dus dat lijkt me wel leuk om daar een stukje van te zien.
0: Ja.
1: Ja, en eigenlijk, wat ik zeg, ik hoop eigenlijk van bijna alles wel gewoon een klein stukje mee te kunnen pakken.
0: Ja, ja, te gek. Ik
1: kan mijn best voor doen.
0: Ja, nou ja, wij zeer zeker ook. Dus ik wens je ontzettend veel succes. Ik hoop dat alles lekker op rolletjes verloopt. En dat we met z'n allen gaan genieten. Maar dat weet ik wel zeker dat we dat gaan doen.
1: Nou, dat is mooi. Dat is de bedoeling.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, Menno, dankjewel voor het komen. En nou ja, goed, tot aanstaande donderdag.
1: Tot op het festival.
0: Tot op het festival. Just go.

Chris en Maria Mena hoorde je met Just Hold Me. Zometeen dan ga ik nog eventjes Amarillo Sea of North spelen. Ik ben er nog helemaal niet aan toegekomen. Maar ik heb natuurlijk nog die 2 tickets voor Curaçao North Sea Jazz de donderdagavond. En die moeten er echt nog wel uit hoor, op de valreep. Dus die komt zometeen, maar ik heb eerst de paal voor je.

zaterdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolfijn. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio naar

0: ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten. Met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: 6.
1: Filmfonds steunt speelfilm Mester Moeri over Curaçao's honkbaltalent. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De op Curaçao geboren filmmaker Kristen Dania krijgt steun van het Nederlands Filmfonds voor zijn eerste speelfilm. Met een financiële bijdrage gaat hij het scenario verder ontwikkelen voor het papiamentstalige drama Mester Moeri. De film vertelt het verhaal van een 16-jarige honkbalspeler op Curaçao die worstelt met de druk van een professionele sportcarrière en de verwachtingen van zijn familie. Het nieuws komt op een bijzonder moment, vlak nadat de Paribas Little League de wereldtitel veroverde in Williamsport. Mester Moeri wordt geproduceerd door onder meer het lokale bedrijf Caribbean Filmcom en richt zich op zowel een lokaal als internationaal publiek. En gouverneur Maurits de Kort en zijn waarnemer Rucella Jansen hebben gisteren de eerste donatie gedaan aan het Prinses Wilhelmina Fonds. Als beschermheer van de stichting gaf de gouverneur daarmee het symbolische startsein voor de jaarlijkse collectemaand die vanaf vandaag officieel begint. Met de inzameling vraagt het fonds aandacht en financiële steun voor de zorg aan kankerpatiënten en hun families op het eiland. Elke bijdrage telt. Doneren kan de hele maand september via de bekende collectebussen op straat, maar ook digitaal via een Sentul QR-code. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Dit is Paradise FM.
4: Heel de dag uit volle
3: boord. Nu, Werkhoven werkt over.
5: En we zijn onderweg naar David Bo.

0: Thijs. En David Bowie hoorde je met China Girl. Het is tijd voor de stelling. En ik zei gisteren en eergisteren en de dag daarvoor en de dag daarvoor dat ik er niet helemaal uitkom hoe ik dat dan eigenlijk moet zeggen. Hè. Ik ga een stelling, maar nou heb ik begrepen en dan hoop ik dat ik het goed zeg. Want ik zat er net ineens aan te denken. Ik moet even dat appje erbij pakken. Wat is het nou? Ik ga een stelling poneren. Volgens mij moet ik dat zo zeggen. Ik vind dat iedere dag, Bob, ik ga je er even bij halen hoor. Want ik vind dat iedere dag lastig. Dan wil ik zeggen, ik ga even een stelling zeggen. Ja, dat is niet goed.
1: Nee,
0: of ik ga even een stelling opnoemen. Nee, dat klinkt ook...
1: De stelling droppen.
0: Ik drop die stelling. Je weet zelf, dat kan ook, ja. Ga stelling droppen. Nee, volgens mij zei gisteren iemand tegen mij dat ik moest zeggen... Ja, ik moet natuurlijk helemaal niks, maar dat had ik zelf gevraagd. Een suggestie. Ja, ik weet het niet, ik kan hem ook niet meer vinden in de app. Maar volgens mij was het een stelling poneren. Dat heb ik echt nog nooit eerder gehoord. Jij wel?
1: Klinkt zo smerig.
0: Ja, nee, dat klinkt het, hè?
1: Dan kan je beter droppen. Dat is ook lekker. Droppen.
0: Drop is sowieso lekker, ja. Poneren. Even zoeken. Wat betekent poneren? Dat klinkt gek, hè?
1: Nee, ja, ik ken
0: het. Plaatsen of neerzetten.
1: Okay.
0: Ja, en in het Nederlands gebruik je het als een stelling. Naar voren brengen. Okay. Dat is precies bedoeld voor... een stelling beweren, een feit of standpunt verkondigen, voordragen. Ik ga bij deze dus even een stelling poneren. Daar komt-ie. En dan wil ik graag van jou weten of het waar is of niet waar, de stelling natuurlijk. En dan maak je kans op 2 kaartjes voor de donderdagavond voor Curaçao North Sea Jazz. Oké, de stelling is als volgt. Een tres is een traditioneel Cubaans snaarinstrument. De tres bespelen. Ik ga de tres bespelen. Is dit waar, si of no? Wat denk jij, Bob?
1: Mag ik het zeggen?
0: Nee. Ja, want jij hebt geen idee. Of wel?
1: Nou ja.
0: Weet je het?
1: Of... Ik weet het niet, maar ik weet het wel.
0: Oké, nou zeg maar niks. Zeg je het zo meteen.
1: Ja?
0: Nee,
1: of was het een dos? Of tres?
0: Een tres.
1: Oh, een tres.
0: Een tres.
1: Oh, nou,
0: een tres. Is een traditioneel Cubaans snaarinstrument. Ik wil het van je weten. Je mag het laten weten in de app. Ja, en dan zie ik het zo wel. Is het zie of is het no? Mocht je het goed hebben en ik kies je eruit zometeen... dan krijg je van mij 2 tickets voor de donderdagavond. Curaçao North Sea Jazz. Ja, dat is de ene laatste 2. Ja, de laatste 2 die gaan er morgen uit. Dus misschien heb je mazzel. Laat het me weten in de

0: TLC en No Scrubs hoorde je hier op Paradise FM. Ja, dat nummer dat gaat natuurlijk over, scrubs. Ja, hoe kan je dat eigenlijk goed vertalen? Ik zou zeggen, skere gasten. Scrubs, Bob. A scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Dat zijn, ja, gewoon, ze willen alleen maar succesvolle mannen, denk ik. En niet iemand die een beetje aankomt met, ja, met net niks. Sta jij goed open?
1: Ja, ik sta.
0: Oh ja, je bent er. Ja.
1: Piepte niet. Ja, piep wel af en toe, maar niet.
0: Nee.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ja, de scrubs. Er is een hele nummer over geschreven, dus het zal een ding zijn. Hé, maar belangrijkere zaken. Ik mag weer twee kaartjes weggeven voor Curaçao North Sea Jazz voor de aanstaande donderdag. En ik heb Branka aan de lijn. Een hele goede middag, Branka.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo. Onder andere jouw reactie in de app. Er is flink wat geappt op de stelling die ik zojuist poneerde. Ik heb een nieuw woord geleerd vandaag. Ken jij dat woord, Branka? Poneren?
2: Jazeker.
0: Echt?
2: Ja, echt.
0: Waarom ken ik dat woord dan niet? Gebruik je het wel eens, het woord poneren?
2: Ja, niet vaak, maar soms wel.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Oh, Bob. Ja.
1: Ja, ze zet me gewoon weer uit. Hè?
0: Sorry, ik had je uitgezet. En je piept er een beetje.
1: Maar in wat voor zin gebruik jij dat dan? Want wij vinden het altijd een beetje. Wij vinden het eigenlijk een beetje een raar woord.
0: Ja, het klinkt een beetje rarig. Ja. Poneren.
2: Ja, het is inderdaad een beetje raar. Maar ik gebruik het inderdaad ook wel in de context van een stelling poneren.
0: Ja.
2: Echt wel voor een stelling. Ja,
0: ja, want
2: zeker.
0: Je kan, ik ben echt al gewoon, nou, laten we zeggen anderhalve week ben ik gewoon dat helemaal een beetje mislukt aan het uitspreken. Er is niet echt een andere manier om te zeggen dat je een stelling poneert. Behalve dan wat Bob net zei, ik ga even een stelling droppen.
2: Ja.
0: Maar goed.
1: Ben je het ook niet mee eens zeker? Of beter wel mee?
2: Nou ja,
1: Weet je,
2: of ik het er nou wel of niet mee eens ben, als de andere mensen het begrijpen, dan is het al duidelijk.
0: Ja, uiteindelijk is dat, daar gaat het natuurlijk om. Maar een beetje mooi uit je woorden komen is natuurlijk ook wel belangrijk. Tenminste, vind
2: ja,
0: ik.
2: Dat is zo.
0: Dus ik ga poneren zeker af en toe eventjes gebruiken. Hé, maar over die stelling die ik zojuist poneerde gesproken. Een tres is een traditioneel Cubaans snaarinstrument. Is die stelling si of no?
2: Die stelling is si.
0: Want? Wat voor instrument is het precies, Branka?
2: Oeh, ja, snaarinstrument. Typisch model. Ik kan het zo even niet beschrijven. Je hebt gitaren, je hebt kwarta's, je hebt
0: tres.
2: Je hebt zoveel verschillende modellen.
0: Het is een soort gitaar, daar lijkt het inderdaad op. En de tres heeft drie keer twee snaartjes boven elkaar, zeg maar. Dus in plaats van dat je drie snaren, enkele snaren hebt, heb je drie dubbele snaren. En dat klinkt dan, dat klinkt hartstikke mooi, dat klinkt dan bijvoorbeeld zo. Lekker, hè? Dat klinkt echt lekker.
2: Dat is typische Cubaanse
0: sound.
2: Ja, sure. Ja, precies.
0: Nou, hey Branka, we hebben ontzettend veel geleerd weer vandaag. En ik mag jou trakteren op twee tickets voor de donderdagavond voor Curaçao North Sea Jazz.
2: Nou, helemaal geweldig.
0: Lekker, hè? Ja, nou, hartstikke goed. Ik ga je naam even noteren en dan mag je hier langskomen. Doe dat natuurlijk wel voor de donderdag, want anders dan ben je een beetje laat.
2: Ja, nou, dat komt helemaal goed, hoor.
1: Wij poneren de kaarten, toch? Wij poneren de kaarten.
0: Ja, ik weet niet of je dan weer klopt te zien. De kaarten poneren.
1: Ja, neerleggen, toch?
0: Neerleggen.
1: Oh nee, we doneren het, toch?
0: Ja. Ze worden voor je geponeerd. Nou ja, goed. Kom zo lekker ophalen.
2: Drop ze maar bij de balie.
0: Ik drop ze voor je bij de balie. Komt helemaal goed. Hé, hey, hartstikke leuk. Dan zien we je aanstaande donderdag. Gezellig.
2: Hey, super, heel erg bedankt.
0: Nou, heel erg graag gedaan. En ik zie je dan.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay.
0: Doei.

0: een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Turista, riba bo isla. Denk er voor, meester ta. Eliaki, con un tour de France. Start Bodia, con un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, per 5,99. Saboria un croissant, fresco, foi Nose Bakery. Water, per 7,95. Vi brinda con vino vos, Avion Blanc, vino noir o rosé. Dos butter, per 44,93.

Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De op Curaçao geboren filmmaker Christen Dania krijgt steun van het Nederlands Filmfonds voor zijn eerste speelfilm. Met het geld werkt hij verder aan het scenario van Mester Muri, een papiamentstalig drama over een 16-jarige honkbalspeler die worstelt met de druk van een sportcarrière en de verwachtingen van zijn familie. De film is bedoeld voor een lokaal en internationaal publiek. Gouverneur Maurits de Kort en zijn waarnemer Rutsella Jansen hebben gisteren de eerste donatie gedaan aan het Prinses Wilhelmina Fonds. Daarmee is de jaarlijkse collectemaand officieel gestart. Het fonds zamelt de hele maand september geld in voor de zorg aan kankerpatiënten en hun families op het eiland.

0: doneren kan via collectebussen of een digitale Send-to QR-code. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten door zorgen over oplopende olieprijzen, inflatie en rente. Nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen en Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfregio vergroten die zorgen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog voortduurt. Volgens Zelensky bedreigt Oekraïne geen civiele vliegtuigen, maar zullen er drones vliegen op een schaal waarmee rekening moet worden gehouden. De luchtaanvallen zijn de afgelopen weken opgevoerd. De rechtbank Den Haag verbiedt Nederland opnieuw om asielzoekers terug te sturen naar Italië. Dat geldt ook nu het Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Italië heeft volgens de rechter nog altijd opvangproblemen. Asielminister Bart van den Brink moet een nieuw besluit nemen in de zaak van een Russische asielzoeker. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.

0: afval een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

Kinderfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twilzeelandia of online op

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Hallo? Niet rennen bij het zwembad.
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Werkhoven werkt over.
5: En Terrence Trent D'Arby.

0: de spot om samen te genieten. Want je wint een diner voor twee als het goed is. Dus ik zou zeggen, luister even mee en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, van welke plaat is dit het intro? Heb je enig idee?

0: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
2: Vroeger dronken die biertje klaar.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi-cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6:30.
6: Filmfonds steunt speelfilm Mester Moori over Curaçao's honkbaltalent. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De op Curaçao geboren filmmaker Kristen Dania krijgt steun van het Nederlands Filmfonds voor zijn eerste speelfilm. Met een financiële bijdrage gaat hij het scenario verder ontwikkelen voor het papiamentstalige drama Mester Moori. De film vertelt het verhaal van een 16-jarige honkbalspeler op Curaçao die worstelt met de druk van een professionele sportcarrière en de verwachtingen van zijn familie. Het nieuws komt op een bijzonder moment, vlak nadat de Paribas Little League de wereldtitel veroverde in Williamsport. Mester Moori wordt geproduceerd door onder meer het lokale bedrijf Caribbean Filmcom en richt zich op zowel een lokaal als internationaal publiek. En gouverneur Maurits de Kort en zijn waarnemer Rucella Jansen hebben gisteren de eerste donatie gedaan aan het Prinses Wilhelmina Fonds. Als beschermheer van de stichting gaf de gouverneur daarmee het symbolische startsein voor de jaarlijkse collectemaand die vanaf vandaag officieel begint. Met de inzameling vraagt het fonds aandacht en financiële steun voor de zorg aan kankerpatiënten en hun families op het eiland. Elke bijdrage telt. Doneren kan de hele maand september via de bekende collectebussen op straat, maar ook digitaal via een Centool QR-code. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.
7: Bij Tinto Baricocina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Baricocina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yanteel Beach.
8: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
9: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen.
10: De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
11: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
12: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
13: Dit is Paradise FM. Heel de dag
14: en volle boord. Nu, Werkhoven werkt
6: en
14: over.
6: En Juan Luis Guerra. Burbujas, te amo.

0: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Nou, dit is eindelijk het moment waarop we iemand blij gaan maken met een lekker dinertje voor twee. We geven vandaag een diner voor twee weg bij Brakkeput Mei. En ik heb Mark aan de lijn. Mark, een hele goede avond.
2: Hey, goede avond, Vanessa.
1: Hi, Mark. Hoe is jouw dinsdag so far?
2: Ja, so far is die goed. Ik heb vandaag mijn tuinwerk gedaan en ik ben nu thuis zelf de planten water aan het geven. Dus.
1: Zelf de planten water aan het geven, wat goed. Hey, met de nadruk op zelf, heb je normaal een dripsysteem dan?
2: Ja, ook, maar dit zijn de potplanten.
1: Maar goed, je hebt vandaag de tuin gedaan en dan nu de planten water geven, want dat doe je niet overdag.
2: Nee, het is veel te warm, hè?
1: Ja, dat mag niet, hè? Dat weet ik inderdaad ook nogal. Ja, ik heb niet zulke groene vingers, maar ik weet wel van als het vroeger zomer was, hè, dat ik dan thuis van mijn moeder nooit overdag de plantjes water mocht geven. Want dan werd het een soort vergrootglas, zei mijn moeder altijd. Klopt dat?
2: Dat weet ik niet. Oh. Ik zou het niet weten. Maar ik geef in ieder geval alleen maar de planten of 's ochtends of 's avonds water. Want overdag is het veel te warm. Verdampt het ook veel te snel.
1: Ja, dat. En volgens mij, ja, wat ik dan vroeger van mijn moeder te horen kreeg, is dat dan anders de druppels water als een soort vergrootglas. En dan gaat die zon en dan brandt het een gat in die plant.
2: Ja,
1: ja, mm-hmm. Dat wil je niet. Ja, oh, wat leuk, zeg. Dus je bent lekker bezig geweest met tuinieren. En morgen ook weer, of ga je morgen wat anders doen?
2: Morgen ga ik het ook weer doen, inderdaad.
1: Nou, wat een heerlijk leven heb jij.
2: Het is best warm, hoor, om dat te doen.
1: Ja, en ga je ook wel eens uit eten?
2: Ja, dat doen we ook wel eens.
1: Oké.
2: Niet zo vaak, maar we gaan wel eens uit eten, inderdaad.
1: En ben je wel eens bij Brakkeput Mei geweest?
2: Dat is al een tijd geleden, maar ik ben er wel eens een paar keer geweest.
1: Oké, nou, het kan zomaar dat ik jou vanavond blij ga maken met een dinerbon voor twee bij Brakkeput Mei. Want je hebt meegespeeld met de muziekquiz. Ik ga je nog één keer de opgave van vandaag laten horen. En dan wil ik heel graag jouw antwoord weten. Komt-ie aan.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, wat is daarop jouw antwoord?
2: Dit is Sheila E. met A Love Bizarre.
1: Nou, laten we even checken. Whoa, oh! dit is een heel ander. Oh, dit is zo prachtig. Maar het is hem niet. Nee, je hebt het helaas fout. Nee hoor, natuurlijk niet. Dat is inderdaad het goede antwoord. Want we starten hem gelijk gewoon maar even in. Hè. Dit is hem. Woe! Ik kreeg van een heleboel mensen ook te horen dat het ging om... Prince. Het klinkt een beetje als Prince natuurlijk, dit.
2: Het is dezelfde stal, hè, van Prince.
1: Ja, dat is het echt typisch, ja. Ja, maar goed, ja. Je hebt inderdaad goed. Het antwoord is Sheila E. met Love Bizarre. Jij gaat er vandoor met een dinerbon voor twee bij Brakkeput Mei.
2: Ja, hartstikke mooi. Dank je wel.
1: Gefeliciteerd. Kom binnenkort maar even langs om je bon op te halen, goed?
2: Ja, zal ik doen.
1: Oké, fijne avond, Mark.
2: Fijne avond. Dankjewel.

is Paradise en Lily Allen met Smile. En het is ook de hoogste tijd voor mij om de studio te gaan verlaten en lekker de avond in te gaan. Ja, en ik wil eigenlijk ontzettend graag nog eventjes naar Cura Hollanda gaan om te kijken naar Afro Binti Tres. Maar aan de andere kant, ik zit echt in een dubio, man. Aan de andere kant denk ik ook, er komen zulke leuke, drukke dagen aan. Een beetje energie sparen is natuurlijk ook geen slecht idee. Nou goed, ik ga er nog eventjes over nadenken. Misschien zie ik je vanavond daar. En anders dan spreken we elkaar morgen. Zit ik hier weer om 16:00. En nou ja, tot dan. Fijne avond. Dag.

0: hebben wijnvrienden? Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: It's a Friday, baby!
3: Iedere vrijdag begin je...

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
0: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servier Frais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De op Curaçao geboren filmmaker Christen Dania krijgt steun van het Nederlands Filmfonds voor zijn eerste speelfilm. Met het geld werkt hij verder aan het scenario van Mester Muri, een papiamentstalig drama over een 16-jarige honkbalspeler die worstelt met de druk van een sportcarrière en de verwachtingen van zijn familie. De film is bedoeld voor een lokaal en internationaal publiek. Gouverneur Maurits de Kort en zijn waarnemer Rutsella Jansen hebben gisteren de eerste donatie gedaan aan het Prinses Wilhelmina Fonds. Daarmee is de jaarlijkse collectemaand officieel gestart. Het fonds zamelt de hele maand september geld in voor de zorg aan kankerpatiënten en hun families op het eiland. Doneren kan via collectebussen of een digitale Send-to-QR-code. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten door zorgen over oplopende olieprijzen, inflatie en rente. Nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen en Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfregio vergroten die zorgen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen en passagiers dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog voortduurt. Volgens

0: Volgens Zelensky bedreigt Oekraïne geen civiele vliegtuigen, maar zullen er drones vliegen op een schaal waarmee rekening moet worden gehouden. De luchtaanvallen zijn de afgelopen weken opgevoerd. De rechtbank Den Haag verbiedt Nederland opnieuw om asielzoekers terug te sturen naar Italië. Dat geldt ook nu het Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Italië heeft volgens de rechter nog altijd opvangproblemen. Asielminister Bart van den Brink moet een nieuw besluit nemen in de zaak van een Russische asielzoeker. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Catrevin.
2: Exactement.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Curaçao. Vanaf het moment dat de zon de zee raakt. Ja, dat bedoel ik. Starten we op vrijdagavond om 7 uur met een speciale Curaçao North Sea Jazz Soul Show. Vanuit de gezamenlijke festivalstudio van Paradise en Dolphin. En die wij, dat zijn Ruud Zegwaard en ik. Zeg maar, de Soul Brothers in Crime. Zet jij je radio nou maar aan, dan gaan wij je oren een grote beurt geven. Tot vrijdagavond, 7 uur, voor de Curaçao North Sea Jazz Soul Show.
1: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treil Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
3: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Bingo-doe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre Vents.
3: Exactement.
4: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscuraçao.com.
5: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.